Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Glog na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Very, very, very good morning. Rise and shine. Ja, is belangrijk, hè? Even lekker wakker worden. Gewoon, poet je tanden. Wees in de element. Ik zit te kijken of we überhaupt geluid horen hier. Horen jullie mij?
1: Ik hoor je gewoon, hoor. Ik hoor je luid en duidelijk.
0: Nou, past. Lekker alsof er...
1: Gaan we gewoon naar muziek of naar het nieuws luisteren. Zullen we dat gewoon doen?
0: Laten we gewoon naar het nieuws luisteren.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fernando. Welke dag weer herbeleven? Ik denk dat

0: Sangria. Nooit gedronken, het schijnt lekker te zijn.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Die ochtendkameraad staat weer paraat. We gaan vandaag de dag weer inkleuren met gezelligheid, good vibes, lekkere muziek en vooral mooie verhalen. Maar we staan soms ook stil bij bepaalde gedachten die we soms hebben. Want laten we eerlijk zijn, heel vaak heb je gedachten over een bepaald moment die je graag zou willen herbeleven. De ene is bijvoorbeeld zijn wedding day, de andere bijvoorbeeld geboorte van zijn kind. En de andere keer is je bezig en denk van nee man, die dag dat ik met familie was. Ik zou de dag willen herbeleven dat ik weer met mijn oma was. Ik heb mijn oma maar 2 keer in mijn leven gezien. Eén keer toen ik om mijn 6e naar Aruba ben geweest. Een paar jaar later toen mijn tante op een gegeven moment is gaan trouwen. Toen was ze naar Nederland gekomen. Maar dat was de laatste keer dat ik mijn oma heb gezien. Daarna is ze komen te overlijden. En toen dacht ik, wauw, ik had alles gedaan om de dag weer te herbeleven. Om met haar door te brengen. Want dat is voor mij een groot gemis in mijn leven geweest. Het niet echt hebben van een oma. 2 keer maar gezien in mijn leven. Dus daarom wat ik naar andere mensen kijk die een oma hebben, denk ik, wauw, koester dat. Dat is zo bijzonder. Dat is zo uniek. En dat is ook een van de redenen waarom ik mijn zoontje altijd bloot wilde stellen aan zijn oma, aan mijn moeder. Weet je, van jongs af aan heb ik altijd gezegd, je moet bij oma, je moet bij oma. Oma dit, oma dat. Omdat ik hoop dat hij die waarde ook zal krijgen voor zijn oma, dat je dat gaat waarderen. Wat ik heb gemist, hoopte ik hem mee te geven. En ik hoop dat hij over vele jaren zal beseffen wat ik toen voor hem heb gedaan. En dat hij vooral zijn oma heel erg zal koesteren. Dus dat is de dag die ik zal willen herbeleven. Mijn tijd met mijn oma, die ik maar 2 keer gezien heb. Dus dat dus. Ja man, bring it back in time. Donna, my sister, good morning.
8: Good morning. Wat een mooi verhaal, Nando.
0: Ja, het is de eerste keer dat ik hem ooit heb verteld op de radio.
8: Ja, heel mooi. Raakt het je nou ook ziek dat?
0: Ja.
8: Hoe komt dat?
0: Ja, omdat mijn oma was zeg maar de allerliefste vrouw ever. Mm. De keren dat ik haar heb kunnen herinneren, was ze heel zorgzaam naar me toe. Zo'n tweede moeder. En ik baal gewoon, ik vind het jammer dat ik haar nooit verder heb kunnen leren kennen. Dat ik er nog meer vragen heb kunnen stellen over hoe mijn moeder was als kind. Weet je, dat ze me oude wijsheden had kunnen meegeven. Dus dat is wel iets wat ik wel mis eigenlijk. Dus,
8: snap ik. Ja. Gelukkig heb je die 2 momenten wel gehad. En ja, kan je het ook dan hopelijk via je zoontje dan ook doorzetten, ja, op een andere manier.
0: Ja. Ja, man. En voor jou, welke dag zou jij willen herbeleven?
8: Ja, eigenlijk klinkt het misschien een beetje als een heel simpele dag. Maar ik had het toevallig laatst met mijn jongere broertje erover. Dat we eigenlijk ook zoveel momenten heel erg voor granted hebben genomen, weet je wel. Mm-hmm. Ik liep naast mijn broertje. Mijn broertje is 4 jaar jonger dan ik. Hij was bij mij langsgekomen. En toen zei ik, eigenlijk is het echt een apart idee dat wij hebben samengewoond. Ik weet dat dat normaal is, maar ik ben nu al 11 jaar uit huis. En het was gewoon zo fijn om elke dag thuis te komen en dan lekker met mijn broertje te chillen, met mijn moeder. We hadden altijd muziek aanstaan. We gingen altijd dingen samen doen, toneelstukjes maken, weet je wel. We woonden dichtbij een bos, want ik kom uit Brabant. Gingen we lekker door het bos ravotten met z'n allen. Thuis daarna, mama die lekker voor ons gekookt had. Dus ik zou gewoon weer een dag als kind, zou ik gewoon weer willen herbeleven, gewoon thuis die dagen die als heel normaal voelden, maar die eigenlijk heel bijzonder waren.
0: Ja.
8: Want ik zeg al, daar had ik het dus met mijn broertje over afgelopen weekend, van dat was zo normaal, dat je altijd bij elkaar was. Nu moet je elkaar missen en dan is het van oké, wanneer kunnen we elkaar zien? Lastig, afstand. En dan was je gewoon elke dag samen aan het chillen.
0: Ja, sta je bijna nooit bij stil hoe bijzonder dat is.
8: Precies, precies. Oh, ja. Het was echt zo van, wow, ik heb gewoon met jou in 1 huis gewoond voor het merendeel van mijn leven. En het was gewoon de normaalste zaak van de wereld. Maar dus dat zou ik gewoon weer een dag willen. Of een weekje, mag ook een weekje?
0: Een weekje, ja. Gewoon bel hem, bel gewoon de siblings.
8: Ja.
0: En gewoon een of een huisje huren kan ook, met z'n allen in een huis.
8: Nou, we zien elkaar wel heel regelmatig hoor. We zien elkaar sowieso elke week. Ook al wonen we dus ongeveer 1,5 uur rijden van elkaar vandaan, zeg maar. En hebben we allemaal aparte levens. Maar dus dat doen we wel. Maar ik ben hem nu aan het proberen om gewoon naar de Randstad te krijgen. Even uit Brabant weg. Okay. Gewoon lekker in de buurt. Dus mijn indoctrinatieplan is bezig.
0: Oké.
8: Dus ik hoop dat het werkt.
0: We're busy with that one.
8: Yeah.

0: Shembalade. Ja man, Sexual Dazoo van het album La Apogee uit 2012. Je hoorde heel duidelijk Geems er doorheen. Dat was ook zijn rapgroep waarmee hij de wereld wist te overtuigen met tracks als Désolé. Dus dat is A Very Good Morning. Zometeen muziek van Bees and Honey. We hebben Roddy Ricch, we hebben Equals. Maar we hebben ook gedachten die we gaan uitwisselen. Vandaag hebben we het over welke dag zou je willen herbeleven. We hebben Ruby zometeen aan de lijn. Maar Donna, wat zegt Bas?
1: Bas die zegt, ik wil de dag dat ik mijn vriendin voor de eerste keer mocht zoenen. Zou die wel willen herbeleven.
0: Weet je
1: dat ik er ook heb getwijfeld heb om dat ook te zeggen?
0: Echt?
1: Omdat, ja, ik wilde eigenlijk zeggen het moment dat ik Richelle voor het eerst zag. Omdat ik ook dacht van, wow, gewoon dat gevoel dat je iemand ziet en denkt, ja, dit is er gewoon. Alleen toen dacht ik, ja, dat was één kort moment, dus daar ga ik niet voor. Maar Bas doet het gewoon. Hij gooit
0: Bas,
1: het gewoon
0: Bas
1: erin.
0: Gaat all in.
1: Shout-out naar Bas, man.
0: Ik hoop dat Bas gaat trouwen met zijn vriendin.
1: Ik hoop dat hij nog heel veel mooie zoenen krijgt van
0: ik
1: hem.
0: Ik ook, heel veel. Op dit moment dat hij dit zegt ook, een extra zoen. Ruby hebben we de lijn. Ruby, good morning.
2: Good morning.
0: Hey, welke dag zou je willen herbeleven?
2: Ik zou mijn trouwdag willen herbeleven.
0: Vertel, waarom? Hoe was je trouwdag?
2: Ja, het is gewoon, ja, weet je, als alle familie samenkomen om alles te voorbereiden. De dag dat daarvoor dat iedereen een beetje nerveus is. Het is ook allemaal leuk om te zien. Al die vrouwen haar doen. Op die dag zelf, je vrouw komt extra mooi naar beneden.
0: Wauw.
1: Hoe hij dat ook vertelt.
0: Hij gaat helemaal in emotions van,
1: sorry.
0: Je vrouw komt extra mooi naar beneden. Want wij zien het voor ons, hè. Wij zien het beeld voor ons. Dat je op een gegeven moment daar staat en dan loopt ze naar beneden. En werd je dan extra verliefd toen ze kwam?
2: Ja, als je man bent, je zegt, oh ja, ik ga geen transje laten. Maar je ziet daar en je denkt van, wow, dit wordt gewoon helemaal voor mij, voor het rest van mijn leven.
1: Hij klinkt zo verliefd.
0: Ja.
1: Hoe lang zijn jullie nu getrouwd? Hoe lang is dit geleden?
2: We zijn nu bijna 2 jaar getrouwd en we zijn al 4 jaar samen.
1: Prachtig.
0: Mooi. Zij maakte geen grap. Je dacht na het tweede jaar, wij gaan trouwen.
2: Ja, sowieso. Geen tijd voor lief.
0: Mooi. Ik vind het mooi, man. De man van daadkracht. Maar wat was het aan haar waarbij jij dacht, ik moet met haar trouwen? Hoe heeft ze jou emotioneel overgehaald?
2: Het was heel... Kijk, eerst hadden we besproken bijvoorbeeld, we gaan nog niemand vertellen.
0: Ja.
2: En zij was meer van, oh, waarom niet? En toen zei ze, maar ja, als jij die keuze maakt om nog niemand te vertellen, dan respecteer ik dat. En sinds toen was ik extra verliefd, toen dacht ik, deze wordt het.
0: Zo. Ik vind het nice, man.
1: Ik vind het ook echt mooi. Is er nog een highlight aan die dag, want je wil de dag natuurlijk herbeleven. Is er nog iets waarvan je zegt, ja, dat moment, ik kan niet wachten om dat opnieuw te beleven, even stel het zou kunnen?
2: Ja, gewoon als je daar staat en je denkt van, nee, weet je, van tevoren zeg je van, ja, ik zie elke man huilen, en bruiloft, dit, dat. Maar ik ga als man niet huilen, want ik ben stoer en uiteindelijk... Dat
1: je
2: toch een traan.
1: Echt mooi.
0: Mooi.
1: Nou, wij zitten hier echt met een big smile.
0: Ja, man. Je was geïnspireerd.
2: Ja, dat is wel mooi.
0: Thank you, man. Love. Welke dag wil je herbeleven? Laat het doorkomen via de

Your city, your sound.

0: Edition. Roddy Rich en Busted Up the Beat. Welke dag zou je opnieuw willen herbeleven? Tycho zegt, ik zou een dag uit mijn kindertijd kiezen. Gewoon wakker worden zonder verplichtingen. De hele dag buiten spelen met vrienden. En pas naar huis gaan als je ouders je 3 keer hebben geroepen. Ja, toen vond je dat normaal. Nu zou ik er alles voor geven. Ja.
1: Cute. En Jair die zegt, 100% de dag dat ik bij het concert van Kendrick Lamar was in de arena. Ja, een bijzonder concert. Kan natuurlijk ook een lasting impression op je hebben. En Fleur zegt nog, ik zou mijn verjaardag van toen ik 16 werd opnieuw willen beleven. Iedereen van wie ik hield was erbij en ik had echt even het gevoel dat alles klopte.
0: Zo, daar word je wel vrolijk van.
1: Tijdens mijn Sweet 16 heeft een maat van me in de kattenbak gepoept. Dus daar was mijn moeder niet zo blij mee.
0: Gadverdamme.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: We're all gonna make it! Jonah Fraser en Chirac. Plaatselijk mist vanochtend, daardoor code geel. Dus let op, later op de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Blijf wel droog, het wordt tussen de 20 en 25 graden. Sander met de nieuws van NOS op 3, a very good morning.
3: Hele goede morgen. Er zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in Hogeveen in Drenthe. Het is al dagen onrustig daar in het centrum. Ook eergisteren waren er al 8 arrestaties vanwege wangedrag. Dan moet je denken aan gooien van vuurwerk naar voorbijgangers en zo. Ook gisteravond waren er weer knallen, daarom werden veel jongeren op straat gefouilleerd door de politie. Gisteravond een keer geen concert of show van een comedian in Paradiso. De grote zaal was opengegooid voor mensen die spandoeken wilden maken voor het woonprotest van dit weekend. 5 jaar geleden was er ook al zo'n demonstratie tegen de dure huur- en koophuizen. En zaterdag is er weer een. Deze vrouw gaat er ook naartoe en kwam gisteren haar protestbord maken.
4: Bevries de huren. Ik werk als zzp'er in de culturele sector. Oké, dat is niet lucratief. Je doet het niet voor het geld. Maar ik ben meer dan de helft maandelijks kwijt van mijn inkomen aan huur. En ik word er echt wel heel gestrest van. Stop hiermee. Mensen willen gewoon kunnen leven.
3: Ja, Paradiso had karton en stiften klaar liggen die mensen konden gebruiken. En op de achtergrond daaide een DJ. Het woonprotest is dus zaterdag in Amsterdam.
2: Ik ben het helemaal met haar eens, want zeg maar wat ze ook zegt. Je ziet je salaris gewoon verdampen aan fucking huur. En je hebt gewoon een 4 muren die naar je kijken. En nog een blok van 4 muren. En een hele kleine wc. En als je ook nog je best hebt gedaan in het leven, heb je een garageruimte waar je elke maand €150 voor moet betalen. Dat dus je denkt,
5: als je het wel hebt, zijn genoeg mensen die inderdaad niet eens een huis kunnen krijgen of huren. Dus inderdaad, ja.
3: Het is natuurlijk ook waar protesten inderdaad om gaan. Niet alleen huurhuizen, ook inderdaad mensen die, nou, het is het bekend verhaal natuurlijk, mensen die het heel moeilijk vinden om een eigen huis te kopen, te vinden. Allemaal een protest dus tegen.
2: Gaan we onze stiften klaarmaken en spanborden creëren? Gaan we naar Paradiso?
5: Ik zit in Spanje, anders was ik graag meegegaan.
2: Oh shit, olé. Helemaal lekker.
3: En dan moeten we eventjes naar deze man.
6: Hey, rustig.
3: Hij is geen politicus meer namelijk. Tom Beugelsdijk natuurlijk, de oud-profvoetballer. Hij werd een half jaar geleden, tot ieders verrassing, gemeenteraadslid in Den Haag. Maar daar stopt hij nu mee. Hij wil namelijk niet verhuizen naar Den Haag. Als je in de gemeenteraad zit, dan moet je ook in die gemeente wonen. Dat is in elke gemeente zo, dat is de wet. Heeft ook wel een reden natuurlijk. Maar Tom Beugelsdijk, die woonde niet in Den Haag, maar in Rijswijk. Nou, als tijdelijke oplossing had hij zich even snel ingeschreven op een adres in Den Haag. Zodat hij daar op papier woonde en dus wel gemeenteraadslid kon zijn. En dan zou hij daar echt gaan wonen, laat maar zeggen, over een tijdje. Hij was van plan om te verhuizen. Maar dat gaat hij nu toch niet doen, omdat zijn privésituatie veranderd is, zegt hij. En daarom stopt hij dus als gemeenteraadslid na een half jaar.
2: Oh, privésituatie. Hij is gedumpt.
3: Het heeft iets te maken met zijn kinderen. Omgangsregeling.
2: Ah, shit, vervelend.
3: De details dacht ik nou. Oh, okay, ik even bij hem. Maar
2: sterkte.
3: Daarom blijft hij dus liever wonen waar hij nu woont.
2: Oké, snap ik. Fernando. We're all gonna make it. Jonah Fraser en Chirac.

0: Ronaldo is boos, maar hij gaat toch nog doorspelen. Nou, misschien heb je het meegekregen. Een anderhalve week geleden liep hij gewoon boos weg van het trainingskamp. En wij allemaal, hè, maar wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Nou, de Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo, die heeft op zijn social media, en je weet dat hij meer dan 600 miljoen followers heeft, dus de hele wereld heeft gezien. In 1700 woorden heeft hij uitgelegd wat er aan de hand was. Long story short, zijn bondscoach Jorge de Blubble, die heeft zich dus niet gehouden aan zijn afspraak. En ik ben iemand, ik ben het volledig eens met Cristiano Ronaldo. Long story short, dit was de afspraak. Hij zou niet voetballen tijdens die wedstrijd. Vervolgens zegt die coach tegen hem, nee, maar je gaat wel spelen, ga maar opwarmen. Vervolgens laat die guy hem niet spelen. En dan denkt Cristiano Ronaldo, ja, maar luister, dit zijn gebroken beloftes, ik hou er niet van. Het is al de tweede keer dat je niet doet wat je zegt. En hij wilde een statement maken, dus hij is weggelopen. Hij wil nog geen punt achter zijn internationale carrière zetten, wat Messi gisteren heeft gedaan, voor 85.000 Argentijnen tijdens een wedstrijd tegen Benin. Nee, dit was gewoon puur van, weet je wat, ik ga gewoon door. En Donna, jij bent, ja, bijna volledig net als hoe ik ben en luid, maar even voor de duidelijkheid, wat vind je ervan? Dat hij dan zegt van, hij is zich niet aan zijn woord gehouden. Hoe belangrijk is iemands woord voor jou?
1: Ja, het is mega belangrijk. Kijk, ik weet niet eerlijk gezegd wat ik had gedaan in zijn situatie. Omdat je natuurlijk wel echt over een heel belangrijke carrière gaat. Dus ik vraag me af of ik dan misschien een andere keuze had gemaakt. Weet ik niet, hè? Ik bedoel, ik weet niet hoe het is als je daar op het veld staat. En dat je denkt van, nee, oké, deze belofte, mijn principes zijn nu belangrijker, ja, zeg maar. Ja. Dan het laatste staartje van mijn carrière, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus daarom zegt het voor mij wel heel erg iets over hoe Ronaldo is. Ja. Want hij had inderdaad kunnen denken van, oké, ik laat het erbij. Dit zijn mijn laatste aantal wedstrijden. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar hoe kijk jij daarnaar dan?
0: Hij is principieel en ik hou daarvan. Ik hou van mensen die voor iets staan. En je hoeft het niet met ze eens te zijn. Maar als jij een mening hebt en je hebt iets wat in jou zit, je principes. En je zegt, oh man, ik laat me niet, zeg maar, besodemieteren.
1: Vooral
0: me
1: in
0: niet
1: die fase ook.
0: Ja. Ja.
1: Dat vind ik er zo opmerkelijk aan. Van, ik denk dat er heel veel mensen zijn geweest die hadden gedacht, ja, weet je, ik laat het nu voor wat het is, want ik heb nog maar dit kleine stuk van mijn carrière.
0: Ja, nee, maar zeg maar, principes zijn soms heel, kijk, weet je, dus kijk, soms moet je, en het gaat niet eens om ego, hè. Het gaat, zeg maar, om waar je voor staat. Je bent een succesvolle Portugese voetballer. Je hebt je land op meerdere levels geholpen. Je verdient ook respect. Als iemand jou een belofte maakt, vind ik, moet je belofte nakomen. Tenzij er echt iets gebeurt, je denkt, ja, het kon niet. Maar beloof me dan niks. Zeg niks, zeg niet, we hebben het afgesproken. Ja. En dan kom je erop terug. No, man, ja. ik vind dat zijn slangenacties. Ik hou daar niet van.
1: Wat zou er achter zitten dan? Waarom iemand dan toch die belofte niet houdt?
0: Gewoon scheid. Gewoon, kijk, sommige gasten hebben het gevoel dat zij dus, ja, ik ben de bondscoach, ik ben die guy. Tuurlijk, je bent die guy, want je moet het allemaal leiden. Maar haal me niet van de bank als we hebben afgesproken dat ik niet zou spelen.
1: Ja.
0: En dan haal je me van de bank en dan laat je me voor niks opwarmen. Dus je wil me ook nog eens vernederen.
1: Ja. Nou ja, maar en je wil laten zien, ik ben de baas. En dat heeft hij waarschijnlijk, dus
0: juist,
1: misschien ook een beetje ego bij. Dat Ronaldo dacht, ik ben de baas hier.
0: Maar wat ik mooi vind is dat hij zijn team niet teleurstelt. En dat hij vervolgens gewoon nog door gaat spelen met Portugal. I love that guy, man. Ik moet hem een keer ontmoeten, man.

0: listening.
1: Vic Tony Slick.
0: Are you ready?
2: Yeah! Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Licks. Zoetigheid voor je oren.

Beat up the pussy like Tyson, dat is duidelijke taal. Check de playlist. Nandelijk Sound System op Spotify. Nandelijk Sound System op Spotify. Daar hoor je echt nieuwe muziek. Geloof je me niet? Hoor deze dan. Victoria Monet, SZA. Zo. So.

0: My brother was crackers, Sander. Wat heb je voor ons?
1: De Amerikaanse vrouw bij wie een executie vorige week tot 2 keer toe mislukte, is weer bijgekomen. Zometeen hoor je hoe het nu met haar gaat.

0: een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.

0: Voicefund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: It's complicated met Jay
13: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
12: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo in de vraag.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
5: Lachen.
4: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
5: Leuk, hè?
4: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
6: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.

0: En in het dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Zometeen spelen we 5 voor Fernando right here in the morning show. De kwalificatievraag is: welke rapper uit Rotterdam heeft kutleven in het groot op zijn buik getatoeëerd? Welke rapper uit Rotterdam heeft kutleven in het groot op zijn buik getatoeëerd? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Nu gaan we luisteren naar Sander van NOS op 3. Good morning.
3: Good morning. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt zal de komende jaren flink stijgen. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. In 2045 zullen dat er 170.000 zijn, berekent het Integraal Kankercentrum.
4: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
3: Verwacht wordt dat vooral meer mensen te horen krijgen dat ze huidkanker hebben. De ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw, bij wie vorige week een executie helemaal misging, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Christa Pike kreeg vorige week 2 injecties bedoeld om haar te doden, maar dat mislukte dus. Ze raakte in coma. Nadat ze weer bij kwam, zocht een Amerikaanse journalist haar op.
5: Then she starts talking about that one spot on her arm. Does this happen like that? The one spot. I didn't hear the rest. And then her advisor says relax and she says I'm trying.
3: Volgens haar advocaten wordt ze nu behandeld terwijl ze met haar handen en voeten aan het ziekenhuisbed vastgeboeid zit. Pike was ter dood veroordeeld omdat ze op haar 18e een andere tiener heeft gemarteld en vermoord. En Lionel Messi heeft vannacht laten zien waarom hij voor altijd een held zal zijn in Argentinië. In zijn afscheidswedstrijd voor de Argentijnse ploeg gaf hij 2 assists en scoorde hij vanaf de penaltystip de 3-0 tegen Benin.
6: Messi voor 3-0. 126 goals, 208 interlands. Hij heeft hem gemaakt. Mama blij, echtgenoot blij, kinderen blij, Argentinië blij. Dit is het einde van wat een onvergetelijke carrière is.
3: Messi werd met Argentinië 1 keer wereldkampioen in 2022. Bij het vorige WK verloor hij de finale van Spanje. Dat is natuurlijk niet echt een leuke manier om afscheid te nemen. Dus daarom gunde de Argentijnse voetbalbond dan nog een echte afscheidswedstrijd. En dat was deze. Messi blijft voorlopig wel gewoon nog voetballen voor zijn club, Inter Miami. Het weer dan nog, het is mistig op veel plekken. Voorlopig blijft het droog, gaat de zon ook best veel schijnen. In de loop van de middag komt er vanuit het westen meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Fernando. Rise and shine, dit is Karel met Ronnie Flex, Voodoo. Oh.

0: maand. Oktober is sinds vorige week begonnen. En daarmee dus ook Stoptober. Heb je vast en zeker meegekregen. Nou, de maand waarin iedereen probeert te stoppen met roken en vapen. Zo ook Monica Geuze. Gisteren plaatste ze een update op TikTok hoe het er tot nu toe voor staat.
1: Het is alles behalve makkelijk. Ik merk dat ik gisteravond mezelf verplicht om op de bank te zitten, thuis te zijn, niks te gaan doen. Vandaag ook zoveel mogelijk sociale activiteiten wil vermijden. Dat lukt bijna niet, want het is lekker weer. Je wil naar buiten. Ik heb echt het er moeilijk mee.
2: Heel zwaar leven. En nou dachten wij bij onszelf van ja, wat als wij nou ook even gaan stoppen met iets? Want we roken dan, ja, allebei niet. Toch, Nando? Even dubbel
0: zeggen. Klopt, klopt.
2: Nee, we roken allebei niet. Maar misschien is er wel iets anders waarmee we kunnen stoppen. En dan kunnen we eind van de maand checken of het is gelukt.
0: Ja.
2: Waar ga jij dan mee stoppen?
0: Nou kijk, ongezond eten ben ik vorige maand gestopt.
2: Ja,
0: zeker. Dennis luistert ook. Vorige maand ben ik gestopt met ongezond eten. Daar ben ik mee gestopt. Ik heb 1 keer in de week een cheat meal. Dus dat weet je, maar we zijn gewoon bezig met gezond leven. Dus die kan ik niet meer ingooien nu. Wat ik er nu in ga gooien, is dat ik ga stoppen met geld verspillen. En niet zeg maar op een rare manier dat ik aan het gokken ben of rare dingen aan het doen ben met mijn geld. Nee, maar meer bijvoorbeeld van dat ik heel makkelijk bijvoorbeeld beneden een appeltaartje haalde. Of weet ik veel, dat ik de hele tijd buiten aan het eten ben. Dus ik wil geen geld verspillen door de hele tijd eten op straat te halen. Of dingetjes die ik leuk vind. Ik denk, oh ja, dat is ook leuk. Oh ja.
2: Dus jij gaat stoppen even heel specifiek. En want we gaan je uiteindelijk, ik en de luisteraars gaan je ook checken.
0: Ja.
2: Dus je gaat niet meer buiten de deur eten. Je moet uitkijken wat je zegt. Hè?
0: Ik ga wel 1 keer in de week eet ik sowieso, zeg maar, dat is mijn cheat meal. Dus dat is gewoon, maar geen overdreven dingen meer. Dus
2: maar hoe gaan we jou checken dan? Want hoe weten we wanneer het overdreven is?
0: Nou, ik heb berekend dat ik ongeveer in een week €100 bespaar. Als ik gewoon geen domme dingen doe met mijn geld. Dus etentje hier, een bageltje daar. Zijn met je doel? Bagel met zalm. Daar zit de meerderheid. Kijk, mijn grote verandering die ik ben gestopt is heel ongezond eten. Dat is waarom ik ook ben afgevallen en nog steeds bezig ben. Dus die kan ik nu niet ingooien. Dat is de grootste verandering. Maar als ik het nu zou willen hebben over wat ik echt ga stoppen, is geld verspillen.
2: Geld verspillen, ja. Dus als ik op jouw story een bagel zie, ik ga je checken.
0: Zeker.
2: Je weet het. Oké, ik ga dan ook met iets stoppen. Ik ga stoppen met, het is echt een bad habit, want ik probeer al niet op WhatsApp te gaan in de ochtend. Dat doe ik pas als ik hier om 8:30 ochtends ben, open ik denk me op WhatsApp voor het eerst. Omdat ik gewoon niet gelijk al die prikkels wil van andere mensen.
0: Ja.
2: Maar wat ik dan weer wel doe als ik 's ochtends opsta, is dat ik meteen op Instagram ga kijken. Dus daar wil ik mee gaan stoppen een hele maand. Dat is echt het eerste wat ik doe om wakker te worden, is meteen op Instagram scrollen, naar mijn DM's kijken, naar mijn comments kijken. Dus ik ga dan een maand lang ga ik niet, als ik wakker word, op Instagram kijken.
0: Maar hoe gaan wij dat controleren dan?
2: Omdat ik eerlijk ga zijn. Ik ga gewoon eerlijk zijn. Je mag me gewoon checken.
0: Oké.
2: Dus check me gewoon. Vraag het aan me. Of check het af en toe. Of eind van de maand gaan we het sowieso weten. Maar geloof je niet dat ik eerlijk ben dan?
0: Ik geloof dat je eerlijk bent. Maar ik dacht van, hoe kunnen we dat checken? En dat is ik met mijn bagel.
2: En ook als je ziet dat ik video's doorstuur 's ochtends, dan weet je ook hoe laat het is. Want ik stuur jou altijd video's. Dus dan weet je ook hoe laat het is.
0: Dus ik krijg geen video's meer. Vind ik geen leuke afspraak.
2: Ja, maar hallo, dit is voor een good habit. Je moet me wel steunen in mijn goede habit. Hallo.
0: Dus na die ochtend krijg ik wel video's.
2: Ja, als ik leuke dingen zie.
0: Oké, dat is cool. Oké, leuk. Ja.
2: Afgesproken.
0: Ja, afgesproken. Oké, geen bagel meer. als je de luisterer bent, ik denk meestal, maar wacht eens even. Ik ga ook meedoen. Ik ga ook stoppen met iets. Stop, baby. Let us know, man. Zometeen hoor je de kwalificatievraag van Fab of Nando.
3: Isa. The baddies in Belgica. Your

0: Heerlijk toch? Heerlijk is dit toch? Zo. Donna, we gaan zometeen weer 5 voor Fernando spelen. Wat is die kwalificatievraag?
1: Ik zie heel veel goede antwoorden gelukkig in de NPO Luister-app. Oh. De vraag is, welke rapper uit Rotterdam heeft kutleven in het groot op zijn buik getatoeëerd?
0: Ja.
1: Nogmaals, welke rapper uit Rotterdam heeft kutleven in het groot op zijn buik getatoeëerd?
0: Als jij het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app en spelen zometeen 5 voor Fernando, baby. Keep it hard, keep it banging. This is some R&B shit. Henkie T, featuring KM.

0: 30 seconden, dat is de challenge van vandaag. Donna, met wie gaan we vijf of ander spelen?
1: Met Shakib en met Devin gaan we spelen. Twee strijders, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Hey.
2: Goedemorgen.
0: Hey, welke rapper uit Rotterdam heeft kutleven in het groot op zijn buik getatoeëerd?
2: Hef, dat is wat.
0: Hef, ja man, de legend, ja man, dope, dope, dope. We gaan starten met Shakib.
2: Yes.
0: Are you ready?
2: 100%.
0: Oké. Okay.
2: Oké, groene pittige saus die eet met sushi.
0: Wasabi.
2: Argentijnse voetballer.
0: Messi.
2: Achternaam. Hij speelt
0: voor... Lionel Messi? Weet ik veel. Nee, iemand anders.
2: Pas. Landgrens aan Nederland.
0: Dat is België, Duitsland, ja.
2: Een grote paraplu die meeneemt naar het strand.
0: Parasol.
2: Ja, gedachten die je krijgt in je slaap.
0: Dromen.
1: Yes. Goed, maar buiten de tijd. Hij wilde, de andere wat hij wilde zeggen was Fernandes.
0: Ah.
1: Daar wilde hij naartoe gaan. Maar helaas, helaas moet ik pas om het afrekenen. Want paraplu, dus para, zit al in het woord.
2: Ja.
1: Zo snel kan het gaan. Maar er blijven er twee over, dus twee goed.
0: Oké, lekker bezig. Devon!
3: Yes! Oké, wat je op een verjaardag eet?
0: Taart.
3: Yes. Wat je op je hoofd zet om muziek te luisteren?
0: Koptelefoon.
3: Niet een lepel, maar een...
0: Vork.
3: Iemand die naast jou woont, maar dan...
0: Buurman. Buurvrouw.
3: Nee. Yes. Land in Afrika.
0: Ja, welke? Dat is Egypte, ja. Marokko...
3: Nee.
0: Nigeria.
3: Nee.
0: Ghana, Zuid-Afrika. Jezus! Ja! Ik heb fucking 54 landen!
1: Ik wil het ook goed hebben.
0: Dus ik denk, moet ik 54 landen gaan doen?
1: Ja, nou, helaas, hij zat er nog niet bij, want het was Kenia.
0: Jezus.
1: Hij zat er nog niet bij. Maar het was dus bijna een 100% score geweest, maar 4 goed. Dus ja, Devin heeft het lekker gedaan, man. Je gaat
0: lekker
1: door naar
0: bezig.
1: Morgen.
0: Lekker bezig. 5 voor Fernando.
1: Hey.
0: 5 voor Fernando.
1: Woe, woe.
0: 5 voor Fernando.
1: Wauw.
0: 5 voor Fernando. Lekker bezig, Devin. Morgen same time, same place. Shakib, volgende keer gewoon weer meedoen. En als je de luisteren bent, denk van... Ik wil dit ook, ik kan dit beter. Nou, geef jezelf alvast nu op voor 5 voor Fernando. Spelen gewoon weer morgen. Dit is Roxy Rosa.

0: Check funnix.nl/radioacademy.
1: Zometeen Kulas, Antoon en Boef met 100 tranen. Vanochtend is er plaatselijk dichte mist. Daar zelfs ook een code geel vibe, dus wees alert. Later op de dag komt de zon tevoorschijn en... Maar het blijft wel droog, dat is wel goed nieuws, toch? Ja, 20 tot 25 graden kan ik je vertellen. Ja man, Sander is in de beelden met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. FIFA-baas Gianni Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren misdroegen supporters van Guatemala zich in de wedstrijd tegen Suriname. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen en werd de wedstrijd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. Infantino zegt dat hij de Surinaamse bond steunt. Hij wil ook dat er, wat hij noemt, afschrikwekkende maatregelen komen tegen racisme en discriminatie. Maar wat voor maatregelen dat moeten zijn, is niet duidelijk. Dan een gruwelijke moordzaak in Engeland. Een student van inmiddels 20 heeft toegegeven dat hij een vrouw van 24 heeft vermoord en dat hij haar naar een moordkamer had gelokt. Hij was volgens het Britse Openbaar Ministerie geobsedeerd door de serie Dexter. Ik denk dat jij hem wel kent.
1: Hele succesvolle serie.
2: Ja, het gaat over een forensisch specialist die voor de politie werkt, maar tegelijkertijd een dubbel leven leidt als seriemoordenaar. En het bizarre is dat deze student dus forensische wetenschappen stuurde. Vergelijkbaar iets. En hij richtte de moordkamer ook precies zo in als in de serie. Dus met allemaal van dat plastic folie, weet je wel. Ja, en toen heeft hij die vrouw daar naartoe gelokt. Dat was een sekswerker en die had hij gebeld met een wegwerptelefoon. En toen, gruwelijk dus.
3: Vreselijk.
2: Ja,
3: echt afschuwelijk.
1: Wat een engert.
2: Hij is gepakt omdat hij wilde daar... Ja, ik zou niet al te veel details, maar bij het vermoorden van haar heeft hij ook zichzelf verwond. Dus daardoor had hij hulp nodig. En daardoor is hij waarschijnlijk is hij tegen de lamp gelopen daardoor.
1: Niet zo slim.
2: En tientallen kinderen in Alblasserdam in de buurt van Rotterdam mochten gisteren laat opblijven om te demonstreren. De gemeente die wil daar 12 speeltuinen dicht doen, omdat de toestellen niet meer aan de eisen voldoen. En geld voor nieuwe is er niet. De kinderen balen en dat is te zien en vooral ook te horen bij Hart van Nederland.
4: Tweede in de buurt van je huis is dus echt super belangrijk. Willen jullie alsjeblieft de speeltuin houden? Dat zou mij en alle andere kinderen erg gelukkig maken. Laten we luisteren.
2: Ja, dat zei ze tegen de burgemeester en gemeenteraadsleden die kwamen luisteren naar dat protest van de kinderen. Maar het is nog niet duidelijk of er ook echt nieuwe speeltuinen gaan komen.
1: Fingers crossed.
0: Fernando.
1: Dat kinderen zijn niet blij. Heel veel tranen.

0: Fresh en KM met Bare Minimum. In Congo zijn al meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. Maar toch geloven sommige mensen daar nog steeds niet dat het virus echt bestaat. In Nederland hebben we te maken met steeds minder vertrouwen in onze overheid. Maar in Congo is het vertrouwen in hun leiders zo vervaagd dat ze zelfs denken dat ebola een scam is. Ja, je hoort het goed. Hoe pak je zo'n dodelijke ziekte eigenlijk aan als mensen je niet vertrouwen? En er zijn eigenlijk zoveel desinformatieve situaties die rondgaan. Dat vragen we aan Jasmijn, onderzoeker bij Free Press Unlimited. Good morning.
1: Hi, goedemorgen.
2: Goedemorgen Jasmijn. Goed dat we het hebben over Congo. Ik heb zelf Congolese roots ook, dus ik vind het altijd interessant om daar natuurlijk meer over te horen en meer over te vertellen. Nou helpen jullie vooral journalisten in Congo die verslag doen van ebola. Waarom is dat nodig en belangrijk?
1: Ja, want de journalisten waar wij mee werken eigenlijk steeds vaker teruggaven dat het in deze, dus het is sowieso een heel moeilijk gebied om verslag van te doen qua veiligheid, maar zij worden ook actief aangevallen als ze informatie delen over de ziekte. En er is inderdaad maar 60% van de mensen in de getroffen gebieden gelooft dat de ziekte echt is. Dus ongelooflijk moeilijk om dan informatie hierover te delen en ook te zorgen dat mensen die informatie geloven en daar ook actie op ondernemen door zich te beschermen tegen de ziekte.
0: Oké, maar Jasmijn, kan je een parallel trekken tussen hoe Nederland reageert op corona en hoe mensen in Congo nu reageren op ebola?
1: Wat je ziet is dat het vertrouwen in de overheid is al super laag. En er is ook heel veel corruptie. Dus de hoax en de scam verhalen over deze ziekte is fake. En er wordt alleen maar gebruikt om geld in de zak te steken van de overheid. Dat slaat heel erg aan. En als gevolg daarvan geloven mensen dus de informatie niet die de overheid, maar ook de journalisten proberen te delen over hoe je kunt beschermen. En in de COVID-tijd zag je natuurlijk ook dat omdat in Nederland ook het vertrouwen in media en ook in de overheid gedaald is, mensen er steeds meer wantrouwen ontstaat. En we ook gezien hebben dat dat bijvoorbeeld heeft geleid tot gedaalde vaccinatiecijfers, ook voor andere ziektes.
2: En hoe zorgen jullie ervoor dat mensen betrouwbare informatie over ebola dan ook weer echt gaan vertrouwen? Want daar zit dan dus wel echt een missie.
1: Ja, goede onafhankelijke journalistiek is aangetoond een van de beste manieren om desinformatie tegen te gaan, maar dat is wel heel ingewikkeld. Dus we organiseren webinars nu met journalisten daar. Om op een veilige manier met hen in gesprek te gaan. Hoe kun je je beschermen tegen aanvallen? Maar ook hoe kun je inderdaad door niet alleen maar te zenden, maar echt te praten. Bijvoorbeeld met de lokale leiders die veel van die scamverhalen doorpompen in gemeenschappen. Kun je daarmee in gesprek en kun je daarmee betere journalistiek bieden waar ook meer vertrouwen in is in gemeenschappen. Dus dat zijn van de dingen die we doen. En we hebben ook handleidingen ontwikkeld met concrete tips. En bieden noodhulp aan journalisten die bijvoorbeeld aangevallen worden.
0: Want even nog een vraag. Want vorige week is er een hulpverlener van Artsen zonder Grenzen zelf besmet geraakt met ebola. Diezelfde persoon is ook nog eens overgebracht naar Nederland, in het ziekenhuis in Nederland. Moeten we ons zorgen maken dat het virus zich ook hier kan verspreiden nu dat deze persoon in Nederland is?
1: Nee, gelukkig niet. Dat scenario is heel goed voorbereid. En die man is allemaal die persoon is allemaal geïsoleerd. Dus daar hoeven we geen zorgen om te maken. En daar is in Nederland heel goed op getraind, ook op dit scenario.
2: Okay. Gelukkig. Goed om te horen. Dan nog even natuurlijk voor mensen die luisteren en denken van, oh, ik wil ook wel op een manier dan helpen als het gaat om misschien niet verkeerde dingen verspreiden online of whatever over ebola. Hoe kunnen wij ook vanuit Nederland dan mensen in Congo helpen?
1: Onder andere de onafhankelijke journalistiek daar te steunen. Dus lokale media daar hebben het ongelooflijk moeilijk om ook gewoon financieel hun werk te kunnen blijven doen. Dat is een van de dingen die je concreet kan doen. En ook het rapporteren van desinformatievideo's die je tegenkomt op social media.
0: Duidelijk. Niet alleen ebola zelf is dus het probleem, maar ook het wantrouwen en de desinformatie. Jasmijn van Free Press Unlimited, dankjewel voor je uitleg.
1: Dankjewel.
0: Black Boy JB, Drake. Look alive.
3: Six got blood boy. Six got blood boy. Six got blood boy.
4: Thank God.
3: Yeah.

0: Julio Daddy.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

man, K-Trap. Anderhalf jaar geleden schoof je nog aan in mijn podcast om te vertellen over hoe die religieus gegroeid is de afgelopen jaren, man. Mooi interview, man. Staat online op mijn YouTube-channel. Mijn interview met K-Trap. We gaan door met Shaggy, Jeremiah, Rick Ross, Killy Bang. Hola.

0: Sander van NOS op 3, wat heb je zo meteen van ons?
1: De manier waarop de verwarming in je huis werkt gaat voor heel veel mensen veranderen. Dat gaat veel geld kosten en ook heel veel geld besparen. Je hoort het zo meteen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is

0: Sander van NOS op 3, wat heb je zo meteen van ons?
1: De manier waarop de verwarming in je huis werkt gaat voor heel veel mensen veranderen. Dat gaat veel geld kosten en ook heel veel geld besparen. Je hoort het zo meteen.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Phonics 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
9: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
10: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
11: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een

0: Met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
0: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
3: Zometeen een dating dilemma. Hoe snel kan je van de ene naar de andere relatie gaan? Daar zometeen over. Denk erover na. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Nu gaan we luisteren naar de one and only Sander van NOS op 3. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Fernando. De komende jaren neemt het aantal kankerdiagnoses flink toe. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt zal flink stijgen, hebben experts uitgerekend. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. Over 20 jaar zullen dat er 170.000 zijn. Het is niet zo dat de kans per persoon groter wordt om kanker te krijgen, maar het komt vooral doordat er steeds meer ouderen bijkomen in ons land. En juist onder die groep komt kanker het vaakst voor. Je kan de risico's om kanker te krijgen wel verkleinen, vertelt het Integraal Kankercentrum.
5: Gezond eten, niet roken, niet te veel drinken en bewegen en een gezond gezicht nastreven natuurlijk. Zorgen dat je je huid beschermt tegen UV. En het is natuurlijk niet alleen een taak van het individu. We moeten ook met elkaar zorgen dat de leefomgeving gezond is en dat mensen de gezonde keuzes kunnen maken.
4: Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van een cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Op koude momenten kan die pomp ook nog eens samenwerken met een cv-ketel op gas. Hybride warmtepompen kosten wel zo'n €6.000. Dat is een investering, zegt de minister.
6: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
4: Mensen die het echt niet kunnen betalen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven sowieso niet over te stappen. Leerlingen van een school uit Enschede hebben dikke pech gehad tijdens een werkweek naar Parijs. Hun trip eindigde namelijk al na één nacht. De oorzaak? Bedwantsen. Die kriebelbeestjes geven jeukende beten en kunnen mee verhuizen in kleding en tassen. Een aantal leerlingen heeft de nacht daarom in de lobby doorgebracht. De meeste leerlingen wilden liever naar huis dan naar een andere accommodatie. En dus einde werkweek. Een bezoekje van Disneyland Parijs gaat ook niet meer door. Opvallend is dat de ouders vooraf al hadden gewaarschuwd voor het hotel vanwege de slechte reviews. En een glijbaan in een zwembad in Zoetermeer gaat veel te snel en moet daarom worden aangepast. Het gaat om de Challenger. Die glijbaan moest in januari al dicht omdat meerdere mensen gewond waren geraakt. Er is één bocht waar het steeds misging. Dat stuk moet dus worden vervangen en daar hangt een flink prijskaartje aan. €185.000. De gemeente gaat ervoor betalen. Krijg je het weer nog? Het is mistig op veel plekken. Voorlopig blijft het droog en gaat de zon ook best veel schijnen. In de loop van de middag komt er vanuit het westen wel meer bewolking en uiteindelijk ook een beetje regen. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Fernando. Zometeen de

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk.

0: motherfucker, Fernand. Mr. Good Vibes Only.
1: Yes, yes, Phonix. Goedemorgen.
2: This is Phonix.
3: In the morning show.
4: Rekken, strek je uit, kom op. Van links naar rechts, van achter naar voren.
3: Hey, hoofd, schouders, knie en tee, let's go. Hoofd, schouders, knie en tee, let's go. It's the morning show, missen.
5: Good vibes.
3: Lekker wakker worden.
5: Hey.
3: Keep it hard, keep it banging, baby. Je weet hoe laat het is, hè?
6: Dating. Dilemma.
3: Mijn vrienden vinden dat ik een fuckboy ben. Wow. Het begint gelijk keihard. Het is woensdag, dat betekent één ding. Fernando en Donna gaan helemaal los met dating dilemma. Dus een nieuwe dating dilemma van Leon. Die zegt, Fernando en Donna, help mij. Uitroepteken. Ik zit met een dilemma. Ik kom net 2 maanden uit de relatie. Sinds kort date ik met een nieuwe dame. Wat gewoon eigenlijk heel goed gaat. We hebben het gezellig samen, doen leuke dingen. En ik heb echt het gevoel dat ik begin te vallen voor deze dame. Mijn vrienden daarentegen, die vinden mij een fuckboy. Omdat ik te snel van de ene naar de andere vrouw ga. Nou, ergens hoor ik ze wel, omdat ik in de afgelopen jaren al 5 korte relaties heb gehad. Maar mijn gevoelens zijn wel echt oprecht. Wat vinden jullie? Beweeg ik te snel? Maak me niet heet. Ja, de vraag is, beweegt Leon te snel van het ene naar de andere relatie? Of is dit gewoon een normale snelheid? Donna, wat vind je ervan?
5: Ik vind niet dat hij te snel gaat, weet je? Ik denk oprecht, maakt niet uit hoe lang het geleden is dat het uit is gegaan. Ja. Als je iemand ontmoet waar je helemaal verliefd op bent, waarom zou je dan officieel moeten wachten? Omdat je al snel uit iets anders komt. Misschien ben je al over die andere relatie heen gekomen, terwijl je in die relatie zat, hè? Dat kan ook. Dus ik vind het niet te snel. If you're happy, you're happy. Ja, al is het een week later. Jij denkt er anders over.
3: Ja, nee, ik heb
5: het. Stil.
3: Nee, maar weet je wat het is met van de ene relatie hoppen en springen naar de volgende relatie? Vaak moet je tijd geven. Je moet jezelf de tijd geven om te rouwen. Als een relatie uitgaat, voel net als rouwen. Niet misschien zo heftig als een echte sterfgeval. Maar in sommige gevallen, als je echt voor iemand hebt gevoeld, dan heb je tijd nodig om emotioneel te kunnen rouwen. Om eroverheen te komen. En vaak heb je situaties waarbij de rebound persoon in werking komt. Het is ook niet eerlijk voor de nieuwe persoon, want die krijgt heel veel. Oh, maar jij bent beter dan mijn ex. Ik ga met jou. Want het is helemaal. Want je hebt allemaal emoties waar je iets mee moet voor je gevoel. Dus ik heb het gevoel van, als je in een lange, betekenisvolle relatie hebt gezeten, die je echt wat heeft gedaan, laat het even sudderen. Laat het even uit je systeem even vloeien, voordat je gelijk springt in iets nieuws. Want dat komt je niet ten goede. Want je moet eerst verwerken wat voorheen niet goed ging. Ik zeg altijd, je ex moet je dankbaar zijn, want je ex is je kompas naar een betere relatie. Je hebt daar iets moeten leren, wat je mee moet dragen, bij je moet dragen naar de volgende situatie. Dus als hij te snel springt, het kan ook dat het gewoon voor de gezelligheid is, hè?
5: Ja.
3: Want je hebt, some people come for a long moment in your life, and some people come in seasons. Sommige mensen hebben een hele korte periode in je leven, in relationship termen. Dus ik denk dat hij moet kijken, persoonlijk, wat de diepgang was van zijn relatie ervoor. Als gewoon gezelligheid is en ik wil met jou zijn en we zien wel waar het naartoe gaat. Maar ik denk, als je hart echt gebroken is, laat het even.
5: Maar ja, dat het uitgaat wil niet zeggen dat altijd je hart gebroken is. Hè? Soms weet je echt gewoon bij jezelf, wij waren niet goed voor elkaar.
3: Klopt.
5: Het is klaar. Dus dan heb je al tijdens die relatie waarschijnlijk ook al gedachten gehad.
3: Dan ben je lang al uitgecheckt.
5: Dan ben je al.
3: Maar dan ben je uitgecheckt. Dat is wat mannen vaak niet doorhebben. Als een vrouw klaar met je is. Ja, maar kan ik nog een kans krijgen? Nee, kill. Ze is al lang al uitgecheckt.
5: Daarom, soms ben je al uit de relatie zonder dat je er echt uit bent. Omdat je misschien bezig bent met, weet ik veel, misschien heb je kids. En moet je daarom, moet je het op een perfecte manier afsluiten, zo perfect mogelijk.
3: Ja.
5: Misschien durft de ander het niet uit te maken. Misschien heb je een huis gekocht samen en weet je niet zo goed hoe je het moet doen. Dus als je dan in een korte periode daarna iemand tegenkomt waar je helemaal opvalt, ja, dan kan het toch zijn dat je de verwerking eigenlijk al gehad hebt. Dus
3: als je hem al hebt verwerkt. Ja, kijk, als je hem al hebt verwerkt, het is meer van, als je hem niet hebt verwerkt, zou ik nooit duiken in een andere relationship, omdat je dan, je moet helen. Kijk, als je het al hebt verwerkt en je bent al lang al afgesloten, klaar in je hoofd, just do you. Maar je gaat, ik heb het wel eens meegemaakt, dat je op een gegeven moment te snel springt in iets, maar ja, je bent niet over.
5: Ik denk niet dat het snel bestaat.
3: Okay.
5: Ik denk niet dat het snel bestaat.
3: Oh, is een goeie.
5: If you're in love, you're in love.
3: If you're in love, you're in love. Ja, of neem je tijd.
5: Maar mijn favoriete artiest is ook Ariana Grande, dus
3: klopt.
5: Die hopt per week.
3: She's hopping. Als je aan het luisteren bent, beweeg Leon te snel. Is er zoiets als een tijdlimiet? Weet je, want ja, hoe snel ga jij bijvoorbeeld van de ene naar de andere relatie? Heeft de tijd nodig? Of ben je met Donna eens dat ze zegt, nee man, ik bedoel, er bestaat niks zoals snel. Alles is oké, volgens Donna. Ik weet jou.

0: Fresh, alles is oké. We hebben het vandaag over snel overstappen van de ene relatie naar de andere. Dat naar aanleiding van een bericht van Leon. Die komt net 2 maanden uit de relatie en valt alweer voor de volgende dame. Gaat het te snel of is het een prima snelheid? Je kon het gewoon laten weten via de NPO-luister. Sterker nog, je kan nog steeds gewoon reageren. Najeli hebben we een lijn. Najeli, zeg ik het goed?
1: Ja, good morning.
0: Good morning, vertel. Is er zoiets als een bepaalde snelheid als het gaat om relaties?
1: Nee, er is geen snelheid. Maar ik begrijp wel, zeg maar, jullie beiden de standpunt. Want als ik Donna pak, dan begrijp ik van... Oké, als je klaar bent met iemand, je bent eroverheen, dan ga je gelijk naar de andere. Dan kan je ook echte gevoelens hebben.
0: Ja.
1: Maar ik begrijp ook wat jij zegt van... je moet het eerst kunnen helen. En als ik even ga denken... hij had 5 verschillende relaties volgens mij in een jaar, zei je?
0: Ja.
1: Of in het afgelopen jaar. Ja. En dan denk ik, er zit wel iets dat niet goed gaat. Dat of hij vindt een relatie voor gewoon ja, dat moment, die vlindertjes, die spanning. Maar ik denk, hij moet wel aan iets werken. Ik weet niet of het precies helen is, maar wel aan iets.
0: Ja.
1: Want ik denk 5 verschillende relaties in een jaar is wel crazy.
2: Ja, 5 is wel heftig.
0: Breaking records, man.
2: Nee, 5 is wel heftig. Nou, Tarzan bijvoorbeeld. Ik denk dat die stopt iets in de NPO Luister app. En Jay, ik denk dat je deze dan ook wel voelt. Want Tarzan zegt, hij beweegt misschien niet te snel. Maar of hij daadwerkelijk gevoelens heeft voor iemand anders, trek ik wel in twijfel. Dan zou ik eerder zeggen, he's just having fun.
0: 100%.
1: Ja, klopt. Dus misschien is het alleen voor die spanning, dat moment van, oh, het is leuk, weet je, het begin. En daarna denkt hij van, oké, als het echt gaat om de relatie, dat er dan misschien iets mis bij hem. Maar ik denk wel dat er iets is waar hij eraan moet werken, in ieder geval,
0: 100%.
1: Om te zeggen.
0: 100%. Het is gewoon, je gaat dus om... Change work van binnen, man. Self work. Dus mooi gezegd.
2: Ja, mooi gezegd. Misschien moet hij even in plaats van op zoek naar een nieuwe dame, op zoek naar die kern waarom die steeds van de een naar de ander gaat.
1: Laat het even uitwaren.
0: Want hij is een rode draad in al deze situatie. Ja, ja.
1: Ja.
0: Nee, duidelijk. Thank you very much. De rest blijft binnenstromen. Robbie, wat is goed?
3: Ik heb een keer 1 uitspraak gehoord. En dat is, je kunt je hart maar 1 keer weggeven. En elke relatie die je achter je laat, geef je elke keer een stukje van je hart weg. Des te minder hard er overblijft eigenlijk voor degene waar je mee eindigt. Die voel ik op zich wel.
0: Daar zit een verhaal achter. Robbie, je kan gewoon praten, we kunnen je bellen. Geen probleem hoor, laat ons weten. Hier zit een story achter. Shakira, Burna Boy.

0: Hey, die, die. Ja, man. Shakira en Burna Boy. Leon komt na net 2 maanden uit de relatie. Valt weer voor de volgende dame. Ping, ping, ping, ping. Weer verliefd. Gaat hij te snel of is het een prima snelheid? We hadden het er net over. En ja, Donna zei van snelheid bestaat niet. Het is gewoon go with the flow.
1: Kijk, ik vind 5 relaties in 1 jaar. Laat me dat even duidelijk maken. Daar ligt bij mij ook wel zeker een grens. Maar als we echt de vraag stellen, kan je te snel van het een in de andere gaan? Het verschilt echt per situatie, maar ik denk wel dat je ook zomaar door die regels in je hoofd misschien de ware kan laten lopen. Omdat je dan net 2 weken uit de relatie komt, je wordt helemaal verliefd, maar dan zeg je tegen jezelf, ja nee, dit mag niet, want het is te snel. Dus tuurlijk, 5 in 1 jaar is wel crazy, maar als de vraag is er een bepaalde maximale tijd, dan denk ik nee.
0: En ik denk sowieso, de ware komt op het moment dat de ware hoort te arriveren in je leven.
1: Mooi gezegd.
0: Dus don't worry, het komt goed. Melissa zegt, hij heeft gewoon angst om alleen te zijn. Ja, dat bestaat ook bij veel mensen. Angst om alleen te zijn. Maar dat is een persoonlijk ding waar ook hij doorheen moet gaan. Noelle, good morning.
2: Hi, goeiemorgen. Ik ben helemaal eens van, het is nooit te snel. Want meeste van ons, ik weet niet zeggen voor alle vrouwen, maar meeste van ons, wij zijn eerst emotionally checked out voordat we mentally checked out is. En wanneer we mentally checked out is, is het klaar voor jullie. Echt klaar, klaar. Soms zijn we nog steeds in de relatie. En wanneer we checked out is, we wachten gewoon voor die juiste moment om gewoon het af te breken of zo. En stel je voor, je bent in een relatie van 5 jaar. En de volgende persoon geeft je alles wat die persoon van 5 jaar je niet heeft gegeven. Zonder iets te vragen, zonder ene moeite. Je gaat sowieso proberen van die ene van, die misschien je kent dan voor een maandje. Dus het is nooit te snel. Misschien is die persoon van een maandje je soulmate en die van 5 jaar was niet je soulmate. Want je ging elke keer iets vragen en het ging nooit goed. Maar ja, dat is mijn mening, mijn eigen ervaring ook. Dus vandaar.

0: invest. Is dat domme invest?
1: Chief Dope Boy en Boef, domme invest. Zometeen moet je even investeren in een paar waardevolle momenten en secondes. Je moet je investeren in die moordende minuut. Elke seconde telt. Dus wees scherp en wees alert. Ja, wat kunnen ze weer winnen, Donna?
2: Nou, jij mag dat even raden.
1: Geen shirt van Messi. Dat gaan we niet weggeven.
2: Nee, hebben we ook nooit gedaan.
1: Nee. Is greatness voor nodig? Wacht even, nee. Sokken!
2: Ja! Yeah!
1: Paarse sokken!
2: Hey, Sonic sokken niet te vergeten.
1: Hey, don't get it twisted, hè?
2: Snap je?
1: Dus, in welke stad staat de Sagrada Familia? In welke stad staat de Sagrada Familia? Zometeen Jonah Fraser featuring Jay on met Panna pompend en veel uit je speakers. Zo, moeder natuur, wat gaat u weer met ons doen? Nou, op de meeste plekken is het mistig, dus let op. Code geel op sommige plekken. Later op de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn en blijft het zelfs droog. Kijk, dat vind ik leuk. Het wordt 20 tot 24 graden. Even kijken hoe het nieuws wordt met de one and only Sander van NOS op 3. Good morning.
3: Good morning. Relschoppers die betrokken waren bij demonstraties tegen de opvang van asielzoekers in de gemeente Neder-Betuwe krijgen een boete als ze zich nog een keer misdragen. Het liep vorige man uit de hand daar.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
3: Mensen gooiden met zwaar vuurwerk, waardoor vier agenten gehoorbeschadiging opliepen. Ook waren er ruiten van het gemeentehuis ingegooid. De burgemeester heeft 24 mensen gewaarschuwd. Als ze nog eens de fout ingaan, kunnen ze boetes krijgen tot 15.000 euro. Voor morgen is er in Neder-Betuwe weer een demonstratie aangekondigd. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas grote aanslagen pleegde in Israël. 1200 mensen werden gedood, een paar honderd werden gegijzeld. Het markeerde natuurlijk ook de start van de oorlog in Gaza. Vandaag is er in Israël veel aandacht voor de ex-gijzelaars en hun trauma's. Maar ook de vraag wie er verantwoordelijk was voor die grote aanval. Zeker nadat journalisten pas met het verhaal kwamen dat premier Netanyahu van tevoren persoonlijk gewaarschuwd zou zijn, maar niks deed. En een onafhankelijk onderzoek houdt hij tegen, zegt deze expert.
5: Nee, hij heeft tot nu toe eigenlijk gezegd van nou, ik wil wel een onderzoek. Maar dat is een onderzoek waar wij als regering, of in ieder geval als regeringspartijen, controle over willen hebben. Nou ja, het oppositieblok heeft gezegd, iedereen moet met de billen bloot. Dat betekent, er moet een staatsonderzoek komen. Dat gaat bekijken wat er precies is gebeurd. Wie heeft gefaald en waarom. En ja, dat kan inderdaad heel negatief voor Netanyahu en zijn coalitiepartners uitpakken.
1: Ja, want als hij er al vanaf zou weten en hij heeft niks gedaan, dat is...
3: Ja, daar worden mensen natuurlijk woedend over. En wat ook nog meespeelt, er komen verkiezingen aan in Israël. Dus dat speelt natuurlijk ook nog mee dat Netanyahu wil graag zijn positie behouden. En ja, zo'n onderzoek, mocht dat inderdaad negatief uitpakken, ja, dat komt dan natuurlijk, ja, dan kan je herverkiezing kan je dan natuurlijk wel vergeten, kan je voorstellen. Dus dat speelt ook nog allemaal mee in deze dynamiek.
1: En als hij weet dat hij onschuldig is, dan gaat hij geen onafhankelijk onderzoek tegenhouden. Snap je? Precies.
3: Na 208 wedstrijden in het blauw-wit van Argentinië zit het nu echt op voor Lionel Messi. Hij nam vannacht afscheid van het Argentijnse elftal met een 3-0 overwinning in een oefenwedstrijd tegen Benin. Deze sportjournalist is superfan en houdt al jaren een database bij van Messi waarin hij alle statistieken verzameld. Hij begon ermee in 2010.
6: Dit is zo'n speler waar je dadelijk elke week iets zinnigs over kan zeggen. Qua records of qua mijlpalen. Dus dan moeten we de statistieken rond hem moeten meteen al goed vastleggen. Even een momentje niet opletten en je hebt gewoon een record gemist of een mijlpaal gemist.
3: Nou, pakken we even een paar van die statistieken erbij. In zijn interlandcarrière maakte hij 126 doelpunten en gaf hij 69 assists. Maar deze superfan houdt echt alles bij. Ik heb even gekeken op die website. Je kan dus bijvoorbeeld zien hoe vaak Messi in de 17e minuut van een wedstrijd heeft gescoord, terwijl hij thuis voetbalde in een specifiek stadion, en hoeveel doelpunten hij daarvan dan met links heeft gescoord. Ja, ik...
1: Zo.
3: Ja, dit is echt zo. Letterlijk alles. Ik vind zelf statistiekjes wel leuk. Voetbal is nou niet mijn grootste hobby, maar dat iemand de moeite neemt om dit allemaal bij te houden.
1: Ja, man.
3: Ik vind dat wel leuk. Het is allemaal te zien op Messi's
2: statistieken.
1: Ik vind het hij zo'n shirt. Want Quincy wilde zijn shirt aan mij geven. Ik denk dat Quincy zijn shirt aan deze man moet geven.
2: Vind ik ook.
3: Even een Messi-shirt.
1: Zo'n Messi-shirt. Ik vind het met een handtekening erop ook nog.
3: En Messi luistert naar de ochtendshow van
1: Messi,
3: Vanis, weten we.
1: Luister.
3: Bij deze Messi fix dat shirt voor
1: hem. Fix een shirt voor hem, oké? We gaan het regelen.
7: Fernando.
1: Dit is John of Fraser samen met Jay on Panna. Oh.

0: Iron Star, where do we go? Ja, we gaan nu naar de Morgenuut. Donna, wie hebben we?
1: Ja, we hebben iemand die het wel aandurft vandaag. Niemand minder dan Cynthia.
0: Cynthia!
2: Goedemorgen!
1: Hey!
0: We hadden het vandaag over te snel overstappen van relatie naar relatie. Hoe sta jij daarop? Is er een maximum snelheid? Of moet je je tijd nemen voordat je van de ene relatie naar de andere relatie gaat?
2: Ja, je moet echt wel je tijd nemen, vind ik. Maar, ja, if it feels good, it feels good.
1: Snap je?
0: Dat is een goeie. If it feels good, it feels good.
1: Can't let a bad thing go.
2: Precies.
0: Duidelijk. Nee, duidelijk. Sint heeft gesproken. Nou, nu gaan we morgen nieuws spreken. 1 minuut tijd om 10 vragen te beantwoorden van die 10 vragen. Moet je de 6 goed hebben. Ben je ready?
2: Ik ben ready.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welke stad staat de Sagrada de Familia?
2: Barcelona.
0: Wie hoor je naast ADF Antje op de tune Zomerbloesje?
2: Ah, pas.
0: Wat is de enige zoogdier dat kan vliegen?
2: Pas.
0: Uit welke rapformatie of groep komt Fresh?
2: Pas.
0: Uit welke Amerikaanse staat komt KFC?
2: Kentucky.
0: Ja! Wat is 12 keer 8?
2: 80.
0: Kom op.
2: 96.
0: Ja! Maak een spreekwoord af. Wie is de billenbrand?
2: Moet dat op blaren zitten?
0: Ja! Wie staat bekend om de uitspraak I have a dream?
2: Malcolm X?
0: Nee! Hoeveel kilometer is de marathon afgerond?
2: Martin Luther King!
0: Ja! Hoeveel kilometer is de marathon afgerond?
2: Vijf?
0: Nee, wat? Welke Zuid-Afrikaanse artiest is bekend van de tune Water?
2: Tyler!
1: Ja!
0: Oh!
1: Zo! Spannend! Maar ja, ik weet niet. Ik weet niet of het genoeg is, maar ik zit er helemaal in.
0: Oh
1: my god.
0: Zomerbloesje, de hit van Funnix, die had je niet. Oké, maakt niet uit. Wacht. Je hebt zo vaak gedraaid, ik denk, ja, die heb je gewoon, 100%. Maar maakt niet uit, want je ging goed op het eind. Je ging lekker, je ging hard, maar was het genoeg? Je hebt een zet!
3: Yeah.

0: Dank je.
1: Ja, zoogdier dat kan vliegen. Batman, oftewel een vleermuis. Wie hoor je naast ADF Antje op de tune Zomerbloesje? Karel.
2: Precies.
1: Ja,
2: bekend
1: van Voodoo. Ja, met Ronnie weer. Ja, uit welke rapformatie komt Fresh? The Fellas, die zijn natuurlijk ook hier in de morning show geweest. Maar hoeveel kilometer is een marathon afgerond? 42 kilometer, 42.195. Nou, we hebben de marathon gedaan op de radio. We hebben het spel doorstaan en je hebt het goed gekregen. Maar weet je wat je dus wint?
0: Die geweldige paarse sokken.
1: Juist.
2: Hey!
1: Die paarse sokken gaan het leven voor je veranderen.
2: Gefeliciteerd. Geniet ervan. Laat ze je voeten masseren.
1: Heerlijk. Het is Kevin en Joey AK, let's get it, come on.
3: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is, komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar ik

0: It's her. Hold on. All my diamonds, yeah. They flushed out. Look at the way that they dance.
1: Hey! Nieuwe geluiden. Frisse sounds. Nandolik Sound System, dat is de playlist die je moet checken en beseffen voor de new tunes. Ja man, volg die playlist en dan zit je goed als je wil gaan gymmen, als je in beweging bent en je wil nieuwe dingen horen. Ja, dan ben je safe als je die checkt.
2: Nando Champions League.
1: Timberland, One Cape View.

0: Sorry, we hebben lol. Sander, what you got, what you got?
1: Zometeen het ongelofelijke verhaal van Carl, die 28 jaar geleden aan een wereldreis begon en nu eindelijk weer bijna terug is.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
6: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: China, dit was niet jouw schuld.
3: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Swishfund trakteert. Sluit

0: slagersservice.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
6: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar.
7: Nee,
6: ik was gewoon met mijn zussen.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
8: China, dit was niet jouw schuld.
3: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
0: In the mood for vibes?
13: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
13: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
14: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
0: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
16: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
17: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
18: It's complicated met Jay
19: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
18: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonix-kanalen.
13: Your city, your sound.
20: Phonix!
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
22: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
23: Alle deuren zitten op slot.
22: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
24: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Ja man, 1:09 tijd voor het nieuws van NOS op 3. Sander, wat heb je voor ons?
1: De Tweede Kamer wil heel veel mensen gaan opleiden, zodat ze bij een ramp of crisis kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig om bijvoorbeeld het leger of de politie te ondersteunen. Deze vrouw deed al eens mee aan een training waarbij dat geleerd wordt. Er werd nagespeeld dat er een grote ramp was in een metrostation. En zij moest de gewonden en slachtoffers wegtillen.
2: Ja, ik vond het wel spannend. En ook, het is donker. Je moet kijken wat gebeurt er. Ja, weet je, dan is het niet meer zo, kunnen we tillen met elkaar. Maar dan moeten we het tillen met elkaar. En dat is toch wel bijzonder om mee te maken.
1: De bedoeling is dat er 130.000 mensen zoals haar worden opgeleid. Om te kunnen helpen dus, als er iets gebeurt. Het COA heeft snel honderden extra opvangplekken nodig voor asielzoekers, dat meldt RTL Nieuws. Volgens het COA wordt het steeds lastiger om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct opvang te geven als ze dat nodig hebben. Het tekort komt niet doordat er meer mensen asiel aanvragen, maar doordat asielzoekers langer in de opvang blijven. Het COA wil dat gemeentes helpen met extra noodopvang en tijdelijke woningen voor statushouders. Het Britse magazine DJ Mag heeft net als vorig jaar David Guetta uitgeroepen tot nummer 1 DJ van de wereld. Het is de zesde keer alweer dat die Franse DJ bovenaan staat. De tweede plek is voor Martin Garrix. En de volgende Nederlander op de lijst is Armin van Buuren. Hij eindigde als zevende. En een Britse man is na 28 jaar wandelen eindelijk weer thuis. In 1998 vertrok Carl lopend aan een wereldreis. Sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door 29 verschillende landen. En bijzonder, hij heeft nooit een vliegtuig gepakt, nooit een bus, nooit een auto of zo. Alles lopend en als dat niet kon, zwemmend. Ja, want soms moet je water over. Inmiddels is hij weer bijna thuis. Daarvoor heeft hij dus het kanaal tussen Frankrijk en Engeland weer moeten oversteken. Nou, dat heeft hij gedaan door 3 dagen te zwemmen.
0: Jezus.
1: Nu is hij dus weer in de UK en begint hij aan het allerlaatste stukje van zijn reis.
3: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're gonna wrap it up.
1: Hij moet dus nog dik 450 kilometer wandelen voordat hij bij het huis van zijn moeder is. Onderweg, kan je voorstellen, ging niet altijd van een leien dakje. Hij zat bijvoorbeeld jaren vast in Rusland.
0: Ah, van 28 jaar, dus snap ik het.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, niet, ik bedoel, corona was natuurlijk één grote ellende.
0: Ja.
1: Het was niet zo dat hij de bedoeling had van, nou, ik ben in 2 maanden weer thuis. Maar 28 jaar is natuurlijk wel...
0: Maar eerlijk, maar waar loopt hij van weg? Dat wil ik eigenlijk even vragen. Want je loopt ergens van weg. Want iemand 28 jaar lang weg van huis?
1: Van het huis van zijn moeder, dus ik weet niet hoe die band was. Ja, geen idee.
0: Krijg je het
1: weer nog? De mist is op de meeste plekken verdwenen en de zon die ga je dan ook steeds meer zien. Voorlopig blijft het nog even droog, maar later in de middag, ja, toch een beetje slecht nieuws. Komt er wel steeds meer bewolking en uiteindelijk vanuit het zuiden ook wel wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen helpen we je aan lekkere muziek, want het hebben we voor je. Langa, Bottega en ook muziek van Fight. Ja man, het weer. Sommige plekken is het mistig. Later op de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Het blijft droog. Ik heb me laten vertellen dat vanuit de zijde ook een beetje spatje regen op je bolletje komt.
3: Dat klopt.
2: Het ja. Ja toch? Beetje ja. bolletje.
4: Jammer weer.
2: Ja, parapluutje erbij. Komt helemaal goed. 20 tot 24 graden. Sander met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
3: Good morning. Het einde van de cv-ketel komt nu echt in zicht. Het kabinet wil mensen verplichten om vanaf 2029... minstens een hybride warmtepomp te kopen. Als ze een nieuwe ketel nodig hebben, bijvoorbeeld omdat je oude kapot gaat. Zo'n nieuwe kost minder in gebruik, maar met subsidie ben je er alsnog wel €6.000 aan kwijt. Dat is veel geld, snapt ook minister Buchholz O'Sullivan.
5: Ik vind dat wij de verantwoordelijkheid hebben om mensen te helpen aan een lagere energierekening. En tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat die duizenden euro's die het nog steeds gaat kosten, dat mensen dat kunnen meemaken.
3: Mensen die de warmtepomp echt niet kunnen betalen, kunnen als het aan de minister ligt een renteloze lening krijgen. Woon je in een appartement of een monument, dan val je nog niet onder de nieuwe regels.
2: Ik vind het zo gangster hoe ze dit zeggen. Dus je kan het niet betalen, dan krijg je een renteloze lening. Maar hoor dit, dus ze rekenen geen rente erbovenop, maar je moet die fucking money wel op een gegeven moment terugbetalen.
3: Ja, precies. Want ja,
4: je moet gewoon lettertjes, altijd.
2: Nee, maar als je dan bent, een renteloze lening. Oké, ik moet dus nog die €6.000 betalen. Shit. Oh, deze wereld is zo grappig. Kleine lettertjes.
3: Zullen we naar Rotterdam gaan? Daar is deze winter voor het eerst een permanente winteropvang voor dak- en thuislozen. Tot nu toe ging de winteropvang alleen open als het vroor. Maar vanaf 1 november is hij 5 maanden lang iedere dag geopend, ongeacht de temperatuur. Ook is die opvang elke dag langer open.
2: Oké, nice.
3: En de Brabantse Piet van 80 is de held van Deurne. Toen hij voetbal zat te kijken deze week ging de bel en stond er een overvaller voor zijn deur. Dan verwacht je dat een man van zijn leeftijd verstijft of niet sterk genoeg is om iets te doen. Maar dan ken je Piet nog niet.
6: En dus sloeg ik hem in zijn buik.
2: Zo.
6: Ik wou eigenlijk in zijn kruis slaan. En ik kwam al overeind. Ik zie gewoon... In de tussentijd riep ik nog een vrouw. Bel de politie. En wegwijzen.
3: Ja, dat is nice.
4: Oh,
3: toch?
4: Wat een topper.
2: Hé, hey, hij is een vechter hoor.
4: Hij is ja, maar echt ja.
3: Hij heeft er wel wat verwonding aan overgehouden, maar niks ernstigs. Voorlopig zegt hij ook, ga ik de deur niet meer open doen voor mensen die ik niet ken. Want die overvaller die was verkleed als maaltijdbezorger. Dus dat was het idee.
4: Wat eng.
3: Ja, maar dat vind ik ook wel stoer. Hij zegt, ik ben niet bang en dat zou ik ook niet worden.
4: Wat een topper zeg.
2: Nee, maar daarom shout-out aan deze man. Maar dan onderschat nooit ouderen. Er zijn mensen that can fuck you up. Want je weet nooit wat iemand aan vechtsport gedaan heeft. Ik had laatst 2 jaar geleden had ik Tom Haring. Die is 80 plus. Maar die is wel zeg maar een legend in de kickboxwereld. En een van de grondleggers van het kickboksen. Dus als jij grappen gaat maken met Tom Haring, he will fuck you up. En hij is 80 plus. Dus onderschat geen, als je denkt van, oh, ik ga iets met een oudere. Hey, they will fuck you up. En terecht.
3: Nou, inderdaad.
2: Ja. Fernando. Dus dat man, zometeen gaan we exotisch doen. Eerst lang aan.

0: Zoti is fresh, hè? Robi en Lassa. Zometeen fight met Solehuro Moor. Vanochtend in het Dating Dilemma item gingen we los. Fernando en Nona gingen natuurlijk, zoals je weet, elke dag in een Dating Dilemma. Gingen we los. Nou, Leon, die vroeg zich het volgende af. Luister dan. Hij vroeg zich af of het te snel was dat hij van de ene relatie naar een andere relatie ging. Hij was namelijk net 2 maanden uit en klaar met de relatie. Sprong over naar een andere relatie. Hij had 5 relaties in 1 jaar. Het gaat snel. In de NPO Luisterapp kwamen verschillende reacties naar binnen. Ook die van Najili. Die zei...
1: Good morning.
0: Good morning. Vertel. Is er zoiets als een bepaalde snelheid als het gaat om relaties?
1: Nee, er is geen snelheid. Maar ik begrijp wel, zeg maar, jullie beiden de standpunt. Want als ik Donna pak, dus dan begrijp ik van... Oké, als je klaar bent met iemand, je bent eroverheen, dan ga je gelijk naar de andere. Dan kan je ook echte gevoelens hebben.
0: Ja.
1: Maar ik begrijp ook wat jij zegt van... je moet het eerst kunnen helen. En als ik even ga denken... hij had 5 verschillende relaties volgens mij in 1 jaar, zei je?
0: Ja.
1: Of in de afgelopen jaar. Ja, en dan denk ik, er zit wel iets dat niet goed gaat. Dat of hij vindt een relatie voor gewoon dat moment, die vlindertjes, die spanning. Maar ik denk, hij moet wel aan iets werken. Ik weet niet of het precies helen is, maar wel aan iets.
0: Ja.
1: Want ik denk, 5 verschillende relaties in 1 jaar is wel crazy.
2: Ja, 5 is wel heftig.
0: Breaking records, man.
2: Nee, 5 is wel heftig. Nou, Tarzan bijvoorbeeld. Ik denk dat, die stopt iets in de NPO Luister-app. En ik denk dat je deze dan ook wel voelt. Want Tarzan zegt, hij beweegt misschien niet te snel. Maar of hij daadwerkelijk gevoelens heeft voor iemand anders, trek ik wel in twijfel. Dan zou ik eerder zeggen, he's just having fun.
0: 100%.
1: Ja, klopt. Dus misschien is het alleen voor die spanning, dat moment van, oh, het is leuk, weet je, het begin. En daarna denkt hij van, oké, als het echt gaat om de relatie, dat er dan misschien iets mis bij hem. Maar ik denk wel dat er iets is waar hij eraan moet werken, in ieder geval,
0: 100%.
1: Om te zeggen.
0: 100%. Het is gewoon, you gotta do some change work van binnen, man. Self work. Dus mooi gezegd.
2: Ja, mooi gezegd. Misschien moet hij even, in plaats van op zoek naar een nieuwe dame, op zoek naar die kern waarom die...
0: Zeker.
2: Steeds van de een naar de ander.
1: Relaties even uitwaren.
0: Want hij is een rode draad in al deze situatie. Ja, ja.
1: Ja.
0: Nee, duidelijk. Thank you very much. De rest blijft binnenstromen. Robbie, wat kwijt?
3: Ik heb een keer 1 uitspraak gehoord. En dat is, je kunt je hart maar 1 keer weggeven. En elke relatie die je achter je laat, geef je elke keer een stukje van je hart weg. Des te minder hart er overblijft eigenlijk voor degene waar je mee eindigt. Die voel ik op zich wel.

0: Hey, hey,
1: hey, hey, oké okay, dan. 517 up.
2: Wij zijn in de building all the way up.
1: Heerlijk. Ja, man.
2: Alsof Messi de studio binnenkwam, bro.
1: Wauw, maar echt zo.
2: How you doing, man?
1: Ja, prachtig toch? 3-0 gewonnen. Messi gescoord, 2 assists.
2: Ja, man.
1: Droom einde. Ja, tegen Benny inderdaad.
2: Hij scoorde van de middenstip.
1: Was het maar zo'n feest.
2: Ja. Hij scoorde toch van de middenstip? De
1: penalty stip, bro.
2: Penalty stip.
1: Ja, ja,
3: maar
1: dat is wel...
3: had ik nou goed begrepen dat het vanuit de penalty was uit een soort van medelijden? Om hem nog mooie...
1: Oh, ik moet heel erg toegeven, ik heb de wedstrijd zelf niet gezien. Ik heb het wedstrijdverslag gelezen.
3: Ah, okay,
1: dus ik zag 2 assists, want het was maar 1 uur 's nachts begonnen.
2: Oké, okay. Oh, ja, dat is van de middelpunten. Okay.
3: Nee, dat waren waarschijnlijk gewoon roddels. Zie je, wij zitten in het algemeen met dat mensen Messi kapot willen maken.
1: Dus, maar goed, dus het was de laatste wedstrijd voor de internationale ploeg. Ik denk dat de man misschien nog 1, max 2 jaartjes voetbalt en dan is het wel klaar. En ergens kan mij dat als sportfanaat wel emotioneren.
3: Ja, wat doet het met je?
1: Omdat ik zeg maar, ik ben wel echt opgegroeid in de tijden dat inderdaad Real Madrid en Barça, dat waren zulke verhitte wedstrijden. Mm. Ik keek er altijd naar. Ik was die gek die echt in de woonkamer stond te springen als Barça scoorde. Ja, dat gevoel heb ik nu zo lang eigenlijk niet gevoeld. Yeah. Ik denk dat elke voetballiefhebber het met mij eens is. Die fase dat Barça en Real, Messi, Cristiano, dat is een era die we nooit meer terug gaan krijgen. Dat
3: zijn de glorietijden.
1: Kan er kippenvel van
2: krijgen.
1: Maar
2: wie hebben we nu dan? Naar wie kijk je nu? Van wie ga je nu fan zijn?
1: Ik ben nu echt fan van Olise, van Frankrijk.
2: Okay.
1: Mbappé natuurlijk ook gewoon echt een fenomenale speler. Alleen, je merkt gewoon, je bent verpest door wat je de afgelopen jaren hebt meegemaakt.
3: Je wordt kritisch of zo.
1: Je wordt veel te kritisch, terwijl je moet iedereen ook in zijn waarde laten. En dat probeer ik ook steeds meer te doen. Maar ja, het waren mooie tijden. Het waren echt hele mooie tijden.
2: Ja. Maar zo hebben mensen natuurlijk dat ook gehad in de tijd van Pelé en Maradona.
1: Bro, 100%. Iedereen heeft zijn eigen era. Of het nou over Cruyff hebben, Maradona, Pelé. Als we het over basketbal hebben, Michael Jordan. Nu natuurlijk LeBron.
2: Ja.
1: Weet je, iedereen heeft zijn eigen sporthelden. Tom Brady was natuurlijk het voor de NFL weer. Dus we hebben allemaal prachtige sporters. En daar moet je eigenlijk ook... Eigenlijk is dat gewoon de boodschap voor vandaag. Ik ben echt op een liefdesmotion, merk ik.
3: Het zit helemaal emotional erin.
1: Ja, weet je, we moeten meer gaan genieten gewoon van spelers. Ook al spelen ze bij de concurrent, genieten gewoon van.
2: Wees er niet voor, zijn niet zo raar.
1: Ja, en niet alleen maar dat sowieso. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Weet je, geniet gewoon van de mensen nu ze er zijn. Want als ze inderdaad op een dag gestopt zijn, dan krijg je alleen nog maar highlights te zien. Denk je, hij was eigenlijk wel goed of zij. Ja, weet je? Dus moet er veel meer liefde gaan tonen.
3: Ja. Mooi gezegd, man.
2: Je bent in een liefdesvibe.
1: Ja, ik ben echt in een liefdesvibe.
2: Je zit te knuffelen met je hond, hè?
1: Zeker, ze is mee. Dus
3: ze
1: is er weer. Ja. Dus ik ben een proud daddy. Misschien heeft dat me ook wel. Ik heb nog niet eens echt een baby. Laatst als ik echt een baby krijg.
3: Ja,
1: dat
3: is ook je baby.
1: Ja, ik hou 100% van haar. Ja,
2: oh, wow.
1: 100%.
2: Mooi, man.
1: Ja, unconditional
2: mooi,
1: love.
2: Unconditional love.
1: Unconditional love. Jeetje, 100%.
2: Man. Straal, man.
1: Maar ik hou ook zoveel van jullie, jongens.
3: Right back. Okay,
2: dus als je ons moet redden of je hond, wie red je? Ons of je hond?
1: Tijd voor de reclame.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
2: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
3: Jouw tof om bij Phonics te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check phonics.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschool Dioza.

0: levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Deze Tata.
2: Fakker dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
1: Heeft een missie.
3: Wat mag storten ze klaar als zij willen?
4: Doe even lekker rustig, G.
5: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
6: Is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan.

0: Complicated met Jay
1: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
0: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Deze Tata.
4: Fakker dan in voor de is, je hangt hier dan.
3: Heeft een missie.
5: Wat mag storten ze klaar als zij willen?
4: Doe even lekker rustig, G.
6: Je komt toch vanavond?
4: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Is ongedaan. Ik fix deze G.
3: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
4: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
7: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
8: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Nederland.
9: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: Tyler, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: We're all gonna make it, staat voor je klaar. Eerst nog tijd voor Go Crazy. En als je even moet denken aan je vrienden of vriendinnen, wie van jouw beste vrienden of vriendinnen kent jouw slechtste kapsel nog? Echt zo'n kapsel waarvan je denkt, oh, dat ik die ooit heb gehad. Daar ben ik wel benieuwd naar. Kan je droppen in de MVO luisterapp. Terwijl je dat doet, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Sander. NOS op 3. Een hele goede morgen. Eigenlijk ben ik wel heel even off script meteen. Heb jij zo iemand dat je denkt, oh, die heeft wel echt mijn worst meegemaakt?
16: Mijn kapsel is sowieso een beetje een drama, moet ik zeggen. Dus ik kan er maar één ding mee en dat doe ik al een miljoen jaar. Maar ik heb als kind echt die echte klassieke bloempot gehad.
15: Oh, met een emmertje erbovenop.
16: Ja, dat was, dat was wel echt. Dus al mijn vriendjes toen ik 4 was, die hebben het allemaal meegemaakt.
15: Als je nog een foto daarvan hebt, wil ik die zeer zeker zien.
16: Heb ik nog wel. Ga ik proberen snel te verwijderen.
15: Oké.
16: Okay. Zullen we het nieuws doen?
15: Ja, laten we het
16: doen. Oké. Als je een cv-ketel hebt die kapot gaat, dan moet je over 3 jaar verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Dat wil het kabinet tenminste. Zo'n warmtepomp werkt op stroom in plaats van gas en is dus beter voor het milieu. Zo hoopt het kabinet de klimaatdoelen te halen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
17: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
16: Er hangt wel een prijskaartje aan zo'n pomp. Het kost al gauw zo'n €6.000. Dat is inclusief subsidie die je ervoor krijgt. Het is niet voor iedereen verplicht om er eentje aan te schaffen als je ketel stuk gaat. Bewoners van appartementen zijn bijvoorbeeld uitgesloten, omdat het plaatsen van een warmtepomp in die woningen een stuk moeilijker is. Het is al een tijd onrustig in het centrum van Hogeveen in Drenthe. Een groep valt daar voorbijgangers lastig, onder meer door vuurwerk te gooien, met fatbikes rond te scheuren. Gisteravond ging de politie er weer op af. Die pakte dit keer 6 mensen op. Er zaten ook minderjarigen tussen. Het is ook onrustig op een Japans eiland. Een Amerikaanse militair wordt daar verdacht van de moord op een Japanse vrouw. Het is de zoveelste reden dat inwoners van Okinawa klaar zijn met alle Amerikaanse militairen die daar zitten, zegt correspondent Anoma van der Veren. Zeker omdat het eiland zo klein is.
18: Het is kleiner dan Flevoland, om de vergelijking maar te trekken. Dus ja, die inwoners die kunnen...

0: niet om die soldaten heen, leven echt op elkaars lippen. En die zit er al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. In die tijd zijn er ook echt al 1000 incidenten geweest. Dus het gaat niet alleen om deze zaak.
1: De Amerikaanse militairen op het Japanse eiland mogen nu een maand lang geen alcohol drinken en moeten zich aan een avondklok houden. En goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en vliegen met een privéjet. Een oud CIA-medewerker wist het de Amerikaanse overheid allemaal af te troggelen. Dat heeft hij zelf bekend. Hij zette een nep overheidsprogramma op, waardoor er goudstaven bij hem thuis werden geleverd. Je moet het maar bedenken. In totaal heeft hij voor $194 miljoen fraude gepleegd. De CIA-medewerker moet een schadevergoeding betalen aan de overheid. En hij moet afstand doen van alle luxe huizen en spullen die hij met dat goud heeft gekocht. Het weer dan nog, nu nog best zonnig en droog, later meer wolken en uiteindelijk vanuit het zuiden ook regen. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Quincy. We're all gonna make it, is onderweg.

jou ook goed stond. Ja, die ene. Weet je, zo'n vriend of vriendin, die heeft uiteindelijk gewoon jouw hele geschiedenis meegemaakt. Van je eerste bijbaan, tot je eerste liefde, je eerste break-up. Misschien heb je samen de eerste vakantie ook wel beleefd. Jullie hoeven elkaar niet eens dagelijks te zien. Nee, het mooie is juist 3 maanden geen afspraak, 1 slechte grap en je bent gewoon weer back on track. Alleen moet er nu eerst iemand oppas regelen en heeft iemand anders last van zijn rug. Dat is in ieder geval mijn leeftijdscategorie. De vriendschap zelf, die is jong gebleven, maar mijn knieën in dit geval een stukje minder. Samen ga jij en ik rewinden richting 2009 als Winnen met zijn debuutalbum Winnen zonder strijd komt. En deze parel erop heeft staan die eigenlijk dus een ode is aan die personen die ik zojuist heb omschreven. In mijn geval gaat het om mijn broeders die godzijdank mijn schandalige foto's nooit online hebben gegooid. Winnen, lotgenoot, wordt het tijdens Rewind hier op Funix.

0: zweer ik weer op boze shit.
1: Je hebt geen ballen, ik kan zien dat je pak kloten mist. Ik zie je stressen wanneer jij alweer die toto mist. Je vraagt om aandacht bro, alsof je fucking popo mist. Je bent met gang, maar wie is eng wanneer die solo is?

0: is Jo Silvio. Die hoorde je samen met Jong Felix. In the
1: morning. Morning.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Zometeen vliegt hij door je speakers en dan denk jij bij jezelf, Kinsey, ik herken dit. Nou, dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met prachtige paarse Phoenix sokken. Lekker voor in de winter. Ja. Meer dan genoeg reden om mee te doen, zou ik zeggen. Luister goed, spits je oren.

0: dat.
1: Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Jouw moment om te shinen. Je kan hem laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan kan je dus een Fun is Goodie pakket rijker zijn. Dus ja, één ding wat je moet doen, toch? De NPO Luisterapp insliden.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Voorzichtig, zoiets eraan in Italië.
2: Morning.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Misschien heb je pas net je radio aangedaan, stap je net de auto in. Don't worry, I got you.

Ik krijg van Sharon te horen, je bent op zoek naar SFB. Met investeren in de liefde en future mask off. Nick die zegt investeren in de liefde en rockstar. En Rosa die zegt investeren in die liefde en blakamangs in Paris. Vraag is, wie heeft het juist?

0: 1. Dat is The Future met Mask Off. Dat betekent dat Sharon de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En naar huis gaat met het Funny's Goodie pakket. Gefeliciteerd. Sowieso als je hebt meegedaan. Sosso Lobby, een en al liefde. Hartstikke leuk en gezellig. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want dan heb je rond de klok van 10:15 weer een nieuwe Morning Mashup. Maar voor nu is het even tijd voor die tune die iets moeilijker geraden werd. En dat is namelijk die tune van Future. Dit is Mask Off hier op Funny's.
1: Close, swear, swear. Yeah, baby.

Party Next Door en Drake tijdens Rewind of Funnix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers om je door de ochtend heen te loodsen richting de middag. En wist je dat er een liefdesbericht is die duizenden jaren bewaard is? En moet je nagaan dat terwijl jouw DM soms de volgende ochtend niet eens haalt. Hoe het allemaal in elkaar steekt, daar vertel ik je zo meteen meer over. Eerst tijd voor de gospelversie van Pile. Dit is Mauvais Joy.

Tegenwoordig stuur je gewoon een WhatsAppje, hè? Van, hey, ben je wakker? Of hey, goedemorgen schoonheid. Ja, daar moet de ander dan de romantiek uithalen. Vroeger moest dat dus echt over een hele andere boeg gegooid worden. Je moest je gevoelens namelijk letterlijk in klei zetten. En wat er daar ook heel lullig aan is. Weet je, je kan niet even iets verwijderen dan, hè? Dus als één letter een big difference zou maken, dan ben jij dus gewoon heel erg de sjaak. Dus eigenlijk zat er vroeger wel heel veel romantiek in. Je moest goed nadenken en perfectioneren. En liefde tegelijkertijd verdient ook meer dan twee letters, toch? Niet alleen maar die love you. Maar ja, je kan er ook een hele song van maken. Dat is heel romantisch. Trobi, Ronnie, Flex en Bilal Wahib, die kunnen daarover meepraten. Je hoort hem tijdens Rewind op Phonics. Trobi on the beat.

0: hoorde je tijdens Rewind hier op Funny.
1: Zometeen natuurlijk nog meer heerlijke tunes om de ochtend verder mee door te komen. En gaan we natuurlijk ook stilstaan bij een hele emotionele dag die het vandaag is. Alleen voordat jij en ik daar naartoe gaan, eerst nog tijd voor het laatste nieuws. Sander, NOS op 3, wat heb je zometeen voor ons?
2: Het duurde maar een half jaartje, maar de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. En je hoort zometeen waarom.
3: Rustig.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar.
4: Nee,
3: ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
5: In the mood for vibes.
6: Luister dan nu het subchannel Phonix 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
9: Maar dan gewoon in Nederland.
8: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
0: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
14: Deze Tata.
15: Vakker dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
14: Heeft een missie.
16: Wat mag storten ze klaar als zij willen?
15: Doe even lekker rustig, G.
17: Je komt toch vanavond?
15: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
16: Hij is aan de hand. Ik fix deze G.
14: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
15: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
18: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
19: It's complicated met Jay.

0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Volg Warnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Deze Tata.
3: Pak er dan in voor de Rijs, hoe hangt hij hier dan?
2: Heeft een missie.
4: Maar mag storten ze klaar als zij willen.
3: Ah, doe even lekker rustig, G.
5: Je komt toch vanavond?
3: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
4: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
2: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
3: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
6: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
7: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
8: It's complicated met Jay.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve, verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: De nummer 1 uit de Phoenix X-chart is onderweg, maar ook de dikste van de week. Staan we natuurlijk samen even stil bij een tragedische dag. Hoe en wat, dat hoor je natuurlijk zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws. Sander, NOS op 3. Een hele goede morgen.
9: Goedemorgen. Het kabinet en vakbonden praten na maanden weer met elkaar. De vakbonden gaan weer om tafel met de coalitie nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt. Ze gaan het vandaag hebben over maatregelen die ervoor moeten zorgen dat mensen minder snel arbeidsongeschikt raken. Vertelt mijn collega Eva.
10: Want dat aantal loopt steeds verder op. Elk jaar bijna 100.000 mensen erbij tegenwoordig. Dat betekent dat het ook heel naar is voor die mensen, want die moeten heel lang wachten om gekeurd te worden. Onzekerheid, daar wil iedereen vanaf.
9: Ook gaan ze het hebben over het aanpakken van de vergrijzing en de uitdagingen rond AI. Want is de gedachte als iedereen meepraat, is er voor zulke plannen veel steun. Vakbond FNV wil het rustig aan doen.
11: Ja, ik weet, de druk is van het kabinet hoog, omdat ze het intern ook nogal ingewikkeld maken. Maar die druk voel ik niet. Dus wij hebben A, tijd en B, het geld van tafel. Dus we gaan nu werken aan verbeteringen.
9: In anderhalve week tijd zijn in ons land zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland na het eten van een knolamaniet. Een van de giftigste paddenstoelen ter wereld is dat. Een van die mensen is inmiddels ook overleden. Deze arts legde uit dat hij zo gevaarlijk is omdat hij lijkt op een champignon die je wel gewoon kan eten. Dus het gaat mis als mensen zelf gaan plukken.
12: De eerste klachten die je krijgt zijn die van een voedselvergiftiging. Dus niet iedereen zal denk ik op tijd aan de bel trekken. Maar als je het niet tijdig onderkent, dan kan dit leiden tot falen van lever en nieren. En in 20-30% van de mensen die zo'n paddenstoel daadwerkelijk eten, tot overlijden.
9: Tegen de giftige paddenstoel bestaat wel een antigif, maar dat werkt alleen goed als je snel na het eten naar de dokter gaat. En ja, jij deed net ook al van na, Quincy. Deze man...
13: Hey, rustig!
9: ...is geen politicus meer. Toon Beugelsdijk natuurlijk, de oud profvoetballer. Hij werd een half jaar geleden tot ieders verbazing gemeenteraadslid in Den Haag. Maar daar stopt hij nu weer mee. Hij wil namelijk niet verhuizen naar Den Haag. Als je in de gemeenteraad zit, dan moet je ook in die gemeente wonen. Dat is de wet. Maar Toon Beugelsdijk woonde niet in Den Haag, maar in Rijswijk. Even verderop. Als tijdelijke opmerking...

0: oplossing had hij zichzelf eventjes snel ingeschreven op een adres in Den Haag, zodat hij dan op papier daar woonde. En hij zou dan later echt verhuizen. Maar dat gaat hij toch niet doen, omdat zijn privésituatie veranderd is. Daarom stopt hij nu dus als gemeenteraadslid. Krijg je het weer, nu nog zonnig en droog. Later meer wolken en vanuit het zuiden ook regen. Het is 20 tot 24 graden. Vanaf morgen wordt het een stuk koeler. Morgen is het een graad of 16.
1: De dikste van de week is onderweg. Maar eerst nog Eki van

Dichter van de week, Baddies in Belgica, Isa tijdens Rewind op Phonix. En vandaag is het 7 oktober, hè? Normaal gesproken probeer ik rond deze tijd van de ochtend vooral een glimlach op je gezicht te krijgen. Maar sommige dagen vragen gewoon helaas om iets anders. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas een verschrikkelijke terroristische aanval uitvoerde in Israël. Mensen werden vermoord, ontvoerd. Families werden verscheurd, onschuldige mensen. Mensen die 's ochtends opstonden zonder te weten dat ze die avond niet meer thuis zouden komen. En daar valt voor mij ook helemaal niets in goed te praten. Alleen wat ik ook niet kan negeren, dat is alles wat daarna is gebeurd. Want in de afgelopen 3 jaar hebben we beelden gezien uit Gaza die soms nauwelijks te bevatten zijn. Van verwoeste huizen, ouders die hun kinderen verliezen. Kinderen die hun ouders verliezen, mensen die honger hebben, moeten vluchten, simpelweg proberen te overleven. En zoals de VN heeft geconcludeerd en wij zelf ook met onze ogen kunnen zien, dit is gewoon een genocide. En wat mij nog het meeste raakt aan dit alles, dat we blijkbaar steeds het gevoel krijgen dat we een kant moeten kiezen voordat we medeleven mogen tonen. Alleen, ik persoonlijk, ik weiger te geloven dat menselijkheid zo werkt. Ik hoef niet het verdriet van een Israëlische moeder kleiner te maken om te kunnen huilen om die van een Palestijnse moeder. Ik hoef 7 oktober niet minder verschrikkelijk te vinden om kapot te zijn van wat er daarna in Gaza is gebeurd, weet je. Een onschuldig leven heeft geen nationaliteit, geen vlag, geen kant. En misschien klinkt vrede inmiddels als iets naïefs, misschien zelfs wel als iets onmogelijks. Alleen als jij en ik ooit stoppen met daarnaar verlangen, dan hebben we pas echt verloren. Dus vandaag geen kant. Vandaag kies ik voor de mensen. Iemand zoals jij, zoals ik. Voor ieder onschuldig leven dat verloren is gegaan. Voor iedereen die iemand mist. En vooral voor de hoop dat er ooit een generatie opgroeit die deze haat niet hoeft te erven. Want 3 jaar later is er eigenlijk nog steeds maar 1 vraag die pijnlijk overeind blijft staan.

al dit bakkie bizar af. Kan je erop door middel van een appje in de NPO luisteren hebt zometeen, kan je ook nog eens een bakkie bizar mok opleveren. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. Want als je er namelijk eentje hebt, kan je natuurlijk lekker even dat koffietje inschenken of dat theetje. Kan je extra genieten van dit moment. Ja. Voor het verhaal van vandaag gaan jij en ik richting Chicago, Amerika. En beeld je in, deze jongen, jarenlang wordt hij gepest op school. Super zielig. En op een gegeven moment ben je daar natuurlijk helemaal klaar mee en dan besluit je wraak te nemen. Alleen deze guy, die dacht niet, ik sla ze in elkaar of ik zet ze op voor lul op social media. Nee, hij koos voor een manier waarvan ik bijna zeker weet dat niemand die had kunnen bedenken. Alleen de vraag aan jou is, wat deed deze jongen om al zijn pestkoppen terug te pakken? Is dat antwoord A, hij begon relaties met de moeders van zijn pestkoppen en balde ze allemaal? Antwoord B, hij stuurde hun vriendinnen een DM met oude gênante foto's van ze en pakte er uiteindelijk eentje af. Of antwoord C, hij regelde dates met hun zussen en zorgde ervoor dat drie van zijn pestkoppen hem ineens zwager moesten noemen. Hey, deze guy, zijn hoofd is heet. Zijn hoofd was echt heet, maar ik snap het. Elk antwoord, he got my blessing. Elk antwoord, zeer zeker. Welk antwoord denk jij dus dat goed is? Antwoord A, hij begon relaties met de moeders van de pestkoppen en balde ze allemaal. Antwoord B, hij stuurde hun vriendin een DM met oude gênante foto's en pakte er ook eentje af. Of antwoord C, hij regelde dates met hun zussen en zorgde ervan dat drie van de vijf, die moesten hem opeens zwager gaan noemen. Drop het antwoord in de NPO luisterapp waarvan jij denkt dat die juist is. Gaan we zo meteen checken of het daadwerkelijk ook klopt. Ondertussen, bangers door je speakers. Wat dacht je van deze, van Drake? Dit is Headlines tijdens Rewind op Phonics.

0: op dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af. Vandaag gaat het bakkie bizar over een jongeman uit Chicago die jarenlang gepest is en op een gegeven moment denkt, ik ga die pestkoppen terugpakken. Hij sloeg ze niet in elkaar, hij zette ze niet voor lul op social media, hij had een hele andere manier bedacht. Alleen de vraag aan jou, wat deed deze jongen om al zijn pestkoppen terug te pakken? Antwoord A, hij begon relaties met de moeders van zijn pestkop en balde al die moeders. Antwoord B, hij stuurde hun vriendinnen een DM met oude gênante foto's en pakte er uiteindelijk ook eentje af. Of antwoord C, hij regelde dates met hun zussen en zorgde ervoor dat drie van zijn pestkoppen hem ineens zwager moesten gaan noemen. Nou, de NPO-luisterapp, die is helemaal volgestroomd. Leefje, die zegt bijvoorbeeld, dit moet toch antwoord C zijn? Ik had het wel geweten. Sabrina, die zegt, ik denk ook dat het antwoord C is. Hebben ook een paar spraakberichten binnengekregen.
1: Yo, winnaar. Antwoord A is de enige juiste. Maar dat zal ik doen.
2: Jeetje, wat heftig allemaal. Ik denk antwoord A. Want dat zou ik ook doen.
3: Yo, Quinna Broski. Ja, vroeger was het ergste wat je kon zeggen op het schoolplein. Je moeder. Dus ergens hoop ik dat antwoord A. Hey, het juiste antwoord is, man. God bless this guy. Ik zweer het.
0: Ik hoor ook wel dus vaker en lees het vaker terug van... Ik zou hetzelfde doen. Gewoon, je weet toch? Mensen in hun hoofd zijn heet vandaag. Echt zo, man. Shit. Alleen, is dat dan ook het juiste antwoord? Antwoord A. Het is misschien toch antwoord B, hè? Die vriendin een DM sturen met oude gênante foto's en er eentje afpakken. Of antwoord C. Hij regelde dates met hun zussen en zorgde ervoor dat drie van die pestkoppen ineens zwager moesten noemen. Nou, ik ga je vertellen wat het juiste antwoord is. Het is in dit geval antwoord A. Hij begon de relaties met de moeders van zijn pestkoppen en sliep uiteindelijk met alle vijf. Mijn hemel. Zeg maar, als stel je voor dat uiteindelijk de school naar mij toe zou komen en die zou zeggen van, yo Quincy, jouw zoon, die heeft zeg maar moeders zitten ballen. Ik, gewoon legit, ik ben trots. Als ik dit verhaal erachter hoor, hij is gepest door die guys en hij balt hun maatjes, mijn blessing heeft hij. En als de school dan nog echt zegt van, ja, jouw kind is gewoon een motherfucker, dan zeg ik, yes, he is. Shout out naar hem, man. Eigenlijk ben ik nu net zoals equals. Be happy, want dit is toch een prachtig verhaal.

0: be happy.
1: Heb jij het in je om de nieuwe radio-dj van Phonics te worden?
2: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
1: Jade Lauren
2: of Frenna?
1: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads, your city,

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: It's complicated met Jay,

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
6: Deze Tata.
7: Pakken dan in voor de is, je hangt hier dan.
6: Heeft een missie.
8: Wat mag storten ze klaar als zijn, jongen?
7: Doe even lekker rustig, G.
9: Je komt toch vanavond?
7: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
10: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
6: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
7: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
11: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
12: Funnix! Yeah!
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel.

0: lekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Deze Tata.
5: Pakken dan voor de is, want hier dan.
4: Heeft een missie.
6: Wat mag storten ze klaar als zij willen?
5: Doe even lekker rustig, G.
7: Je komt toch vanavond?
5: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
6: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
4: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
5: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
8: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
9: Funix! Yeah!
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
14: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
15: Alle deuren zitten op slot.
14: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Elke keer die exercitie doorgaat van oké, ik heb iets gelezen, wat vind ik hier nu van? Ik zie iets in het nieuws, hoe kan ik dat eraan verbinden? Elke keer zelf die creatieve verbindingen leggen om academisch te denken en te schrijven.
1: Studentenvakbond ASFA vindt het begrijpelijk dat het moeilijk is om AI-gebruik te controleren, maar vindt ook dat studenten recht hebben op die vorm van toetsing. Of zoals ze het zelf zeggen,
2: die essays die moeten gewoon blijven.
1: En dan nieuws over een inzamelingsactie voor een afgebrande bloemenstal in Amsterdam. Die heeft in anderhalve dag al €22.000 opgeleverd. Maandagavond is de zaak compleet in de as gelegd.
3: Het is kortsluiting geweest in de koeling. Dit is wat er van over is. Maar je ziet ook hier de achterkant van de stal is gewoon, het is klaar.
1: Al snel kwam er een crowdfunding en die is onder andere door oud-Ajaxiet Hakim Ziyech gedeeld op zijn Insta. Misschien heeft dat wel geholpen, een hele berg. Hij kocht namelijk zelf ook wel eens een bloemetje bij die zaak. En vanuit de buurt is er ook veel steun en dat geeft de eigenaren kracht.
3: Volgende week staan we er weer. Hoe? Ik weet het echt niet. Al moet ik vanuit de bus verkopen. Dat maakt me ook niet uit. Het zal goed komen.
1: Het weer, nu nog zonnig en droog, later meer wolken en vanavond ook regen. En hierna lijkt het lekkere weer voorbij te zijn. De komende dagen is het een graad of 15 en vallen er eigenlijk elke dag wel buien.

0: ben ik tijdens de Rewind capsule naar de tune die jij omschrijft als de beste party anthem tune die er is. Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisterapp. Ondertussen dat je dat doet, tijd voor het laatste nieuws van Sander, NOS op 3. Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag. Slecht nieuws over je studie. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of je nog studeert en onder welke terugbetalingsregels je valt. Voor een deel van de oud-studenten stijgt de rente naar bijna 3,3%. De meeste huidige studenten moeten hun schuld in 35 jaar terugbetalen. Voor hen stijgt de rente een stuk minder hard. De coalitiepartijen hadden afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dat is dit jaar niet gelukt.
0: Ja, mag ik daar dan toch aan toevoegen dat zeg maar, dit valt al in de categorie dat je gewoon echt genaaid voelt. Dat je denkt van eerst was het altijd 0%. Toen werd het al meer en het wordt weer meer. Ja, wat is uiteindelijk? Dus gaan we gewoon uiteindelijk op landelijk tarief zitten. Gewoon van een rente, zeg maar. Daar ga je bijna naartoe.
1: Ja, waar veel mensen ook over vallen is dat toen het leenstelsel werd ingevoerd, dat er ook. Dat de toenmalige minister zei van je moet vooral geen leenangst hebben. Je moet vooral niet bang zijn.
0: Ja.
1: En dat er nu natuurlijk best wel veel mensen met een hoge schuld zijn. Waar inderdaad ook die rente, die wordt elke keer verhoogd. En nou ja, wat er nu natuurlijk niet mee helpt, is dat als er dan van die afspraken komen. Dat de eerste keer dat die kans er is, ja, dat niet lukt. Dat mensen zich daar niet aan houden. Of dat het op een andere manier niet voor elkaar komt. Ja, dan kan ik me ergens voorstellen dat die gevoelens inderdaad bij je boven komen.
0: Dankjewel dat ze er mogen zijn.
1: Gevoelens mogen er altijd zijn, zeker voor jou, Quincy.
0: Dankjewel.
1: Door de komst van AI staat het schrijven van essays door studenten aan de UvA onder druk. Er worden minder essayopdrachten gegeven om fraude te voorkomen. Deze docent vindt dat jammer.
2: Omdat ik me inderdaad zorgen maak over de mate waarin een student dan voldoende

met Waves. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonics. En wat is in jouw ogen de beste party anthem tune?

moet er zeer zeker in. En dan is de vraag nu uiteindelijk aan jou. Wat is de ultieme party anthem? Waarvan jij zegt, Quinna, die moet in de capsule. Uiteindelijk gaat die zondag op slot. Dan staat de lijst vast. Heb je 7 toppers van tunes voor de party anthem. Maar we zijn pas bij dag 3. Welke moet erbij? Drop het in de NPO luisterapp. Wie weet komt hij dan in de Rewind capsule terecht. Ja, er kunnen er zoveel zijn. Hè? Het kan er eentje van David Guetta zijn. Het kan er eentje misschien van Calvin Harris zijn. Maar misschien ook wel van compleet iemand anders. Rough Riders party anthem. Weet toch? Make me lose my mind. Weet je? Drop jij het gewoon in.

Ook al zijn ze niet meer onder ons. Die komt van Demi. Want Demi die zegt tegen mij, Quincy, wat zegt Def Rhymes met schudden? Ik zeg CLS. Het is de derde tune die erin gaat in de Rewind Capsule.

0: Where the party at, Jagged Edge. Die kan eigenlijk ook wel in die Rewind-capsule, toch?
1: Kwart voor Quincy.
0: Maar goed, dat is pas morgen. Vandaag is nu nog kwart voor Quincy. Nog iets minder dan 10 minuten te gaan. Dan gaan jij en ik 3 tunes afspelen die voor veel energie moeten gaan zorgen. Het is woensdag. We breken de week samen. Zo, hartstikke idee. Pap, zo, doormidden. En het is tijd voor wat lekkere tunes. Welkom.

en Boef, 100 tranen tijdens Rewind of Phonics. Inmiddels is het 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat jouw energieniveau opgekrikt wordt. En de eerste is binnengekomen van Danielito. Hij zegt, Quincy, mag ik Chris Brown? Dit is Turn Up The Music tijdens Phonics.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
2: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar.
3: Nee,
2: ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Phonix. Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/nieuws.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter

0: NPO.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Tyler, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyler.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Deze Tata.
2: Pakken dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
1: Heeft een missie.
3: Wat mag storten ze klaar als zij willen?
2: Doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
2: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
6: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk gaat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer gebruiken. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren greep de oproerpolitie nog hard in Frankrijk. Een jongen van 15 jaar raakte toen gewond door een flitsgranaat, zegt mijn buitenlandcollega Rutger Mazel.
1: Hij is daarbij zijn hand kwijtgeraakt en die flitsgranaat is waarschijnlijk gegooid door die oproerpolitie. En de minister van Binnenlandse Zaken zegt daar nu over. Ik schort dat op totdat we precies eigenlijk weten wat er in die zaak is gebeurd. Het is wel een tijdelijke maatregel. Het is niet gezegd dat ze die flitsgranaten nooit meer gaan gebruiken.
0: In Frankrijk zijn al een tijdje protesten van scholieren. Er wordt gedemonstreerd tegen slechte schoolgebouwen, overvolle klassen en ook een tekort aan leraren. Het COA heeft snel honderden extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Ze zeggen dat het steeds lastiger wordt om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct opvang te geven. Het tekort komt niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat asielzoekers langer in opvang blijven. Het COA wil dat gemeentes helpen met extra noodopvang en tijdelijke woningen voor statushouders. Paulien Cornelissen heeft een week na haar overlijden een record te pakken in de wekelijkse bestsellerlijst. Maar liefst 7 van haar boeken staan opnieuw in de bestseller 60. En dat is nog nooit gebeurd, zegt de stichting achter die lijst. De hoogste binnenkomer is haar boek In het Kort. Die staat op plek nummer 9. Daarna volgen Taal is zeg maar echt mijn ding op plek 11. En haar boek He He staat op plek 12. Schrijfster Paulien Cornelissen overleed aan de gevolgen van kanker. Ze was 50 jaar. En bij een inzamelingsactie voor een uitgebrande bloemenstal in Amsterdam is in anderhalve dag tijd al €20.000 opgehaald. Afgelopen maandagavond ontstond door een kortsluiting brand in die bloemenstal die al 47 jaar van dezelfde familie is. Ja, de Amsterdamse buurt vindt het supersneu.
2: Prachtige bloemen, jeetje, wat zielig.
3: Zeker voor de buurt en natuurlijk voor hun. Het is natuurlijk een trieste bedoeling, ja.
4: Schrikkelijk vind ik het voor haar, want dit is de buurtsteun, zeg maar, over mij. Ik kom hier elke paar maanden wel bloemen halen.
0: Ja, en ook oud-Ajaxiet Hakim Ziyech deelt de actie op zijn Instagram. Het weer nu nog droog met veel zon. Later vanmiddag trekt het steeds verder dicht en komt er wat regen aan. Het is 21 tot 24 graden. Ja, morgen krijgen we van alles wat. Het wordt ook weer...

die Sangria. En ook Source staat voor je klaar met je Symphony in D minor. En ken je dat moment dat je iemand zo vaak iets vraagt, dat je uiteindelijk denkt van, ja, laat maar gewoon zitten, ik doe het zelf wel. Stel je voor dat je dat niet doet met een vuilniszak of met een pakketje, maar met je hele carrière. En zometeen

0: zeg altijd, als je iets wil, kan dat.
1: Mm.
0: En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl. Dan gaan wij jou proberen.

Soar met Je Symphony in D Minor of Phonics. Ken je dat trouwens, dat je je partner vraagt van wil je alsjeblieft het vuilnis buiten zetten? En de volgende ochtend staat die zak er nog steeds. Phonics. Dat denken

Dat heeft Oom Alleen meer of meer ook een beetje met zijn carrière gehad. Want hij wil dus muziek gaan maken. Maar ja, studiosessies en producers kosten gewoon echt heel veel geld. Dus hij dacht, ik doe het wel gewoon zelf. Ik leer mezelf wel produceren. Uiteindelijk werd hij zo goed dat hij jarenlang beats maakte en nummers schreef voor andere artiesten ook.

credits. En dan zie je iemand anders op een podium staan met jouw werk. Dus ja, opnieuw, wat ga je dan doen? Dan doe je het wel gewoon zelf. Dus hij pakte zelf die microfoon op. Hij maakte Do Not Disturb om te bewijzen van, yo, ik kan niet alleen muziek maken voor andere artiesten. Ik kan zelf de hele artiest zijn. En die boodschap is binnengekomen, want inmiddels staat al jaren zelf in de spotlight. Je hoort hem nu samen met Beast & Honey en Beam, As We Get High hier op Fun.

Terug naar Toon Boo featuring Lijpe hier op Phonics. Zometeen ook Jonna Fraser en Chirac met We're All Gonna Make It. En soms heb je met bepaalde vrienden dat je denkt, hoe ben ik ooit met jou bevriend geraakt? Dat dacht ik laatst ook over iemand. Hoe dat zit ga ik je ook zo vertellen. En ik ben benieuwd op welke random manier heb jij je Mattie leren kennen? Dat zometeen is in de Line Check. Hier is deze van Iron Star. Dit is Where Do We Go?

0: Slick van Victony op Phonics. Je hebt van die vriendschappen die zo random beginnen, dat je achteraf niet eens snapt hoe die persoon ineens in je leven is gekomen.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, jij en ik pakken weer een lijn uit een track die je misschien al 100 keer hebt meegezongen, maar waar pas nu echt de tekst tot je door gaat dringen. En dat is ook met de Dua Lipa, haar track Levitating, want zij zingt namelijk dit. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. Oftewel in het Nederlands.
3: Als je behoefte hebt aan wat gezelschap, kom je me op precies het juiste moment tegen.
0: Tegenkomen van de juiste mensen. Vrienden heb je natuurlijk ook. En hoe ouder je wordt, hoe minder vanzelfsprekend dat soms voelt. Kijk, vroeger zat je op school misschien wel. Of tijdens je studie, bij je sport. Je ziet constant dezelfde mensen. Vrienden maken was een soort van gebeurde vanzelf. Maar nu later heb je dan, je hebt je werk, je hebt je afspraak, je eigen ritme. En waar ineens haal je een compleet nieuwe vriend vandaan, zou je denken. Bij mij is dat blijkbaar gewoon uit de straat. Er werkt dus een guy bij mij in de straat, gewoon een beetje mijn leeftijd. En hij houdt het complex bij. Dus in het begin kwam hij heel af en toe vragen van, yo, mag ik even naar de wc? Tuurlijk, geen probleem. Of hij vroeg, heb je misschien koffie of thee en zo? Ik ben het moeilijkste niet. En vervolgens raak ik met hem aan de praat, 5 minuten. De volgende keer werden het 10. Op een gegeven moment was het 1/2 uur. Op een gegeven moment hadden we nummers uitgewisseld. En ineens zijn we gewoon matties. Legit kan ik hem een vriend noemen, chillen we gewoon vaker. Terwijl die vriendschap is dus letterlijk begonnen omdat die man bij mij moest gaan plassen. Crazy eigenlijk als je over nadenkt. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het bij jou zit. Op welke random manier heb jij je mattie leren kennen? Denk er eens over na. Laat het weten in de NPO Luisterapp. Op welke random manier heb jij een vriend of een vriendin leren kennen? Check in.

0: Nicky Jam met Wine Up of Phonics. En wat is jouw meest random vriendschap? Hoe is die ontstaan?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Had al toevallig een tijdje geleden een guy die bij mij bij het complex werkt om dingen schoon te houden en dat soort dingen. Dan kraakte wel eens met hem aan de praat. Hij wilde wel eens bij mij even naar het toilet toe of even een koffie of thee. Op een gegeven moment was ik gewoon echt lang met hem aan het takken, nummers uitgewisseld. Inmiddels kan ik wel legit zeggen, hij is echt een mattie van me geworden. Vind ik het echt tof. En ik ben benieuwd hoe het bij jou zit. Hoe begon jouw meest random vriendschap, ook als we het hebben over Levitating van Dua Lipa? Juiste timing iemand ontmoet, maar hoe gaat dat dan met vriendschap? Demi laat weten in de NPO Luisterapp. Mijn vriendin was vroeger manager bij de KFC. Toen gingen we nog niet met elkaar om, maar later kon ze bij mij werken. En toen gingen we praten met elkaar erover van we kennen elkaar daarvan. En nu zijn we besties, maar wel met 10 jaar leeftijdsverschil. Ik ben 27 en zij is 38. Gewoon bij de KFC, daar kan je ook vrienden maken natuurlijk. Raoul die zegt, ik ontmoette hem op een verjaardag waar we allebei niet echt iemand kenden. We stonden allebei een beetje ongemakkelijk bij de snacks en pakten tegelijkertijd de laatste bitterbal. En in plaats van hem te delen, deelde hij zijn snap en the rest is history. Raoul, is dat een vriend?
3: Bombastic side-eye.
0: Of was hij op iets anders uit?
3: Bombastic side-eye.
0: Dat laat ik even in het midden. Imran die zegt, ik raakte met de mattie aan het praten omdat we bij de kapper allebei al belachelijk lang zaten te wachten. Eerst samen grappen maken over hoe laat we ooit aan de beurt zouden komen. En daarna bleek hij dezelfde muziek te luisteren. Gingen we nummers naar elkaar sturen. 3 jaar later is dat steeds een van mijn beste vrienden. Ik zeg het je, vrienden maken bij de kapper, dat zijn vrienden voor een lifetime. Daar worden alle geheimen gespeeld.

Beat Blender. En gisteren zat deze internationale artiest erin. Beat Blender. Ja, dat was natuurlijk Georgia Smith. En zometeen na de headlines een nieuwe Beat Blender. En ik kan je alvast vertellen, het is dit keer een artiest van Nederlandse bodem.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
4: Dit is echt niet wat het lijkt, ik was niet met hem daar.
5: Nee,
4: ik was gewoon met mijn zussen.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: China, dit was niet jouw schuld.
1: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
6: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Droom je van een stralende glimlach?
13: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
12: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor €0. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
18: Tyler, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyler.
19: It's complicated met Jay
20: en Mahi.

0: een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Hey, zit in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO Luister app. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Hoorre!
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een belangrijk overleg in Den Haag zit erop. Het kabinet, werkgevers en ook vakbonden zeggen dat ze een goed gesprek hebben gehad over hervormen van de uitkeringen. Denk dan bijvoorbeeld aan uitkeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Vanochtend schoven de partijen aan in het Katshuis. En de sfeer was goed, zegt ook premier Jette.
1: Dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Er staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant. Omdat ze zijn uitgevallen door ziekte, dat te weinig werd ingezet op preventie. Dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie. Maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig en dat kunnen we alleen samen doen.
0: Over een paar weken wordt weer verder gepraat. Ander nieuws dan. Bij Russische aanvallen afgelopen nacht in Oekraïne zijn zeker 19 doden gevallen. Onder meer werd een flatgebouw geraakt. Daarbij kwamen ook 4 kinderen om het leven. In totaal zijn er volgens president Zelensky van Oekraïne 70 raketten afgevuurd. Balen dan voor studenten en oud-studenten met een studieschuld. Want de rente op die schuld gaat omhoog. Sommige van hen betalen straks bijna 1 procentpunt meer. Ja, hoeveel de rente precies oploopt hangt af van of je nog studeert en onder welke terugbetalingsregels je valt. En vandaag komt de temperatuur nog boven de 20 graden uit. Maar morgen is de Indian Summer dan echt voorbij. En aan nieuws vroeg me zich af of mensen dan ook de kachel al aan gaan zetten.
2: Nee, absoluut niet.
3: Nee, nog niet bij mij.
2: Bij mij is het altijd warm. Zomer en winter tussen de 20 en de 22 graden. Ook omdat mijn buren stoken, hoef ik niet te stoken.
3: Ik heb hem overdag op 16, 17 graden staan. Soms doe ik hem heel eventjes aan, een half uurtje, om het vocht uit huis. Ik heb van die warmtedekens, weet je wel. Dus als het wat kouder wordt, dan doe ik dat wel van extra vest aan.
0: Ja, verduurzamingsexperts zeggen nu al dat ze meer aanvragen binnenkrijgen.

0: aan de kant. Omdat ze zijn uitgevallen door ziekte, dat er te weinig werd ingezet op preventie. Dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie. Maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig en dat kunnen we alleen samen doen.
1: Over een paar weken wordt weer verder gepraat. Ander nieuws dan. Bij Russische aanvallen afgelopen nacht in Oekraïne zijn zeker 19 doden gevallen. Onder meer werd een flatgebouw geraakt. Daarbij kwamen ook 4 kinderen om het leven. In totaal zijn er volgens president Zelensky van Oekraïne 70 raketten afgevuurd. Balen dan voor studenten en oud-studenten met een studieschuld. Want de rente op die schuld gaat omhoog. Sommige van hen betalen straks bijna 1 procentpunt meer. En hoeveel de rente precies oploopt hangt af van of je nog studeert en onder welke terugbetalingsregels je valt. En vandaag komt de temperatuur nog boven de 20 graden uit. Maar morgen is de Indian Summer dan echt voorbij. En aan nieuws vroeg men zich af of mensen dan ook de kachel al aan gaan zetten.
2: Nee, absoluut niet.
3: Nee, nog niet bij mij.
2: Bij mij is het altijd warm. Zomer en winter tussen de 20 en de 22 graden. Ook omdat mijn buren stoken, hoef ik niet te stoken.
3: Ik heb hem overdag op 16, 17 graden staan. Soms doe ik hem heel eventjes aan, een half uurtje, om het vocht uit huis. Ik heb van die warmtedekens, weet je wel. Dus als het wat kouder wordt, dan doe ik dat wel van extra vest aan.
1: Ja, verduurzamingsexperts zeggen nu al dat ze meer aanvragen binnenkrijgen. Het weer van vandaag dan. Nu nog droog met veel zon. Later vanmiddag trekt het steeds verder dicht en komt er ook regen aan. Het is 21 tot 24 graden. Ja, morgen dan krijgen we van alles wat. Het wordt dus ook flink kouder bij maximaal 16 graden. Chris. Henkie TNK.

5 hits van 1 artiest zitten dus in mijn blender verstopt. Ik had gehoopt dat er iets moois uit zou komen, maar het is echt een hele gecrushed blender geworden. De B-blender, maar wel met een herkenbare stem. En ik ben benieuwd of jij kan raden welke artiest er vandaag in de B-blender zit. En als je het antwoord weet, haast je naar de NPO Luisterapp. Sterker nog, je doet er goed aan om nu alvast die NPO Luisterapp te openen.

0: Burna Boy, Die Die op Phonics. Beat Blender. Dat zijn jij en ik momenteel aan het spelen. 5 tracks van 1 artiest. Welke artiest is het? Die vraag is voor jou. Richie en Veronica, die denken dat het Kevin is. Nee. Rashida gaat voor Cho.
1: Everybody's so creative.
0: Jan Dino en Mika, die denken dat het Hef is. Nee.
2: We listen and we don't judge.
0: Nope. Niet goed.

0: de B-Blender nog een keer van me horen. Plus...
1: extra hint.
0: Je krijgt inderdaad een extra hint, want deze artiest is niet alleen in de Veldentaal te vinden, maar ook in Amsterdam. Snap je hem? Deze artiest is niet alleen te vinden in de Veldentaal, maar ook in Amsterdam. En je hoort hem hier.

0: pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Kevin, Joey AK met pistache, kan je vertellen, Kevin zit er niet in.
2: Weet je wat vervelend is? Je hoort gewoon welke nummer het is. Maar je komt er gewoon niet op. Echt waar gewoon.

0: Voor jou een vraag en voor mij een weet. Ik kan me voorstellen dat het echt vervelend is. Dat je gewoon zit te luisteren en denkt, ik hoor die pokoe, maar welke artiest is het? Ja, dat is natuurlijk het spel wat jij en ik dagelijks spelen, de Beeplender. 5 tracks van 1 artiest en aan jou om te raden dus welke artiest het is. Kevin is sowieso niet goed, Show ook niet, Hef ook niet. Allemaal foute antwoorden die ik ook voorbij zie komen in de NPO Luisteren. Op de vraag wie dit is.
1: Beeplender.
0: Kijk, deze artiest is niet alleen in de veldentaal te vinden, maar ook in Amsterdam. Ja, dan kom je alleen maar uit op deze naam, toch?
2: Yo, Chris, goedemiddag, man. Jij zoekt Idali, man. Idali, of hoe jullie mag ook noemen. Maar jullie zoeken hem, man. Je zoekt hem 100%.
0: Idali inderdaad in de Beeplender met de tracks. Het is wat het is, had je kunnen horen. Love. Nooit echt van mij, single en voorzichtig. En ik ga voorzichtig even kijken wat de computer zegt. Wie was het allersnelste met het juiste antwoord in de NPO Luisterapp? En vandaag is dat Babs, gefeliciteerd.
3: Yes!
0: Lekker bezig, Babs. Hey, hoe wist je dat dit Idali was?
3: Gewoon, hij heeft een bekend stemmetje, dus dat viel gelijk op natuurlijk.
0: Snap je de hint ook? Hij is niet alleen te vinden in de Veldentuin, maar ook in Amsterdam?
3: Nou, ik zeg heel eerlijk nee, maar ik hoorde zijn stem gelijk, dus...
0: Je had al genoeg aan zijn stem.
3: Dat was niet meer nodig, ja.
0: Hij woont natuurlijk in Amsterdam en hij heeft ooit een EP gemaakt met andere artiesten genaamd Veldentaal. Dus vandaar de hint. Maakt voor nu even niet uit, want die Phonics sokken die komen jouw kant op. En je mag het zeggen, welke track van Idali wil je horen, Babs?
3: Doe maar Amazing.

De nummer 1 uit de Phonics X-chart. Fresh KM en Lassa met Bare Minimum. Zometeen ook grof geschud van Rijk. En pas altijd op met wat je zegt. Want vanochtend kreeg ik namelijk zo'n plaatsvervangende schaamte voor wat iemand tegen mij zei. En wat het is, dat hoor je zometeen naar deze van Morfe Joe. De Spiele, maar dan de gospel version. Gewoon hier op...

Ze waren naar Dubai, we gaan zo weer weg. Het zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten, zwaar geschud, instrumenten.

0: jij het in je om de nieuwe radio-dj van Phonix te worden?
1: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
0: Jade Lauren
1: of Frenna?
0: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

0: echt wat iemand van je vindt als diegene niet weet dat hij tegen jou heeft.
1: Chris.
0: Ik heb vanochtend namelijk per ongeluk undercover luisteronderzoek gedaan naar mijn eigen radioshow. Het is eigenlijk crazy. Bij mij thuis worden de voor- en achterdeur en alle ramen worden vervangen. Dus om 9:15 ochtends stonden die strijders voor de deur, spullen naar binnen gewerkt. En ze deden meteen keihard de radio aan. Alleen wel dus een commerciële zender. Dus ik zeg voor een grap, oh ja, vloeken in de kerk, hè? Ik werk bij de NPO. Ik had alleen nog niet gezegd waar ik...

onderzoek doen. Ik zeg, vertel verder. Want normaal als iemand weet dat ik radio maak, is meteen van, ja man, ik luister altijd, goede show, dit, dat. Maar hij wist van niks. Dus ik ging hem expres een beetje uithoren. Hij begon zenders noemen, presentatoren, wie hij wel of niet trok. En toen kwam hij uit op Phonics. Zegt hij, ja, goede muziek bij Phonics, maar wat kunnen die mensen toch lullen? Dus ik stond er echt van, oké, ja, ga door, ga door. Toen kwam hij bij mij. Super grappig. Zei hij van, ja, heb je tussen 1 en 4 uur 's middags, heb je die ene Chris. Ja, op zich wel een prima gozer. Draai nog redelijk veel muziek, maar ja, ook die lult af en toe een beetje te veel. Dus ik denk, prachtig, ik krijg gewoon gratis feedback in mijn eigen huis. Dus uiteindelijk zeg ik, nou, die goede gozer, die staat dus voor je. Ik ben Chris van Phonics. Hij zegt, huh? Ben jij Chris? Ja, ik had al zo'n vermoeden. Bro, dat had je niet. Jij stond net nog iedereen af te kraken. En vanaf dat moment sloeg het compleet om. Ineens kwamen al die gasten uit de straat ook naar binnen voor koffie en thee. Wilden ze alles weten over Phonics. Kreeg ik zelfs nog feedback van, ja, die beatblender die moet af en toe wat makkelijker. Soms weet ik echt even geen antwoord. Maar eerlijk, het is toch grappig dat iemand, zodra diegene weet dat hij of zij over jou praat, volledig van vibe switch. Eerst krijg je de ongefilterde versie en 5 minuten later is het, nee maar jou vind ik wel goed hè. Dus als je ooit echt wil weten wat iemand van je vindt, hoop gewoon dat hij niet herkent. Scheelt je meteen ook meteen een hele hoop neppe

Lief. Samen met Melissa Lopez liegt tegen mij hier op Phonics. En we gaan van Amsterdam Zuidoost naar Antwerpen. Want deze man heeft er een missie van gemaakt om de hele wereld Arabisch te laten zingen. This

0: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je ze voor je? Die Cadiz Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct, is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland.
0: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
4: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
5: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Ja, straks hoor je wat Piet van 80 heeft meegemaakt.
1: In de tussentijd riep ik naar mijn vrouw, bel de politie. En wegwijsie.
0: Maar eerst belangrijk overleg in Den Haag. Want daar was vanochtend een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden. Ze willen samen een sociaal akkoord sluiten. Daarin staan bijvoorbeeld afspraken over uitkeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Nou, ze zijn het nog niet eens geworden, maar de sfeer was wel goed, zegt premier Jette.
2: Ja, er is af en toe gelachen, maar we hebben ook naar elkaar uitgesproken. Dit zal niet makkelijk worden om dat sociaal akkoord te sluiten. Dat vraagt de komende tijd echt stevige gesprekken, af en toe ook stevige onderhandelingen. Zal ook bij iedereen even pijn moeten doen, omdat het geven en nemen is om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
0: De huizen en bedrijfspanden van twee veehandelaren uit Overijssel zijn doorzocht vanwege mogelijke fraude, dat zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. De inspectie denkt dat het duo mensen heeft opgelicht bij het handelen in vee.
3: We hebben tientallen runderen aangetroffen die niet op het juiste adres of helemaal niet geregistreerd waren. En sommige hadden zelfs geen oormerken in en die zijn verplicht. En wij denken dat de handelaren zelf die oormerken verwijderen en omwisselen.
0: Bij die veehandelaren uit Overijssel zijn ook bedrijfspapieren en telefoons in beslag genomen. En opa Piet, van 80 jaar oud, heeft een overvaller zijn huis uitgejaagd. Ja, de dief belde aan en Piet deed niet vermoedend open. De overvaller had een helm op en had zich verkleed als maaltijdbezorger. Nou, de meeste mensen zouden toch wel verstijven, maar bij Piet ging dat anders.
1: Pakt die kleding vast en met geweld gooit hij een heel hebben en houden tegen die deur en dus sloeg hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan en ik kwam hem overeind. Ik zei, goh, in de tussentijd riep ik naar mijn vrouw, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los en weg was hij.
0: Piet heeft er wel wat verwondingen aan overgehouden. Voorlopig doen ze ook niet meer de deuren open, maar bang was ik nooit en zal ik ook niet meer worden, zegt hij tegen Omroep Brabant. Gaan we het weer toe. Laat vanavond trekt er vanuit

0: Zal ook bij iedereen even pijn moeten doen, omdat het geven en nemen is om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
1: De huizen en bedrijfspanden van twee veehandelaren uit Overijssel zijn doorzocht vanwege mogelijke fraude, dat zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. De inspectie denkt dat het duo mensen heeft opgelicht bij het handelen in vee.
2: We hebben tientallen runderen aangetroffen die niet op het juiste adres of helemaal niet geregistreerd waren. En sommige hadden zelfs geen oormerken in en die zijn verplicht. En wij denken dat de handelaren zelf die oormerken verwijderen en omwisselen.
1: Bij die veehandelaren uit Overijssel zijn ook bedrijfspapieren en telefoons in beslag genomen. En opa Piet, van 80 jaar oud, heeft een overvaller zijn huis uitgejaagd. Ja, de dief belde aan en Piet deed niet vermoedend open. De overvaller had een helm op en had zich verkleed als maaltijdbezorger. Nou, de meeste mensen zouden toch wel verstijven, maar bij Piet ging dat anders.
3: Een party kleingast en met geweld gooit hij een heel hebben en houden tegen die deur. En ze sloegen in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan en ik kwam hem overeind. Ik zei, goh, in tussentijd riep ik nog mijn vrouw, bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los en weg was hij.
1: Piet heeft er wel wat verwondingen aan overgehouden. Voorlopig doen ze ook niet meer de deuren open, maar bang was ik nooit en zal ik ook niet meer worden, zegt hij tegen Omroep Brabant. Gaan we naar het weer toe. Laat vanavond trekt er vanuit het westen regen over. Ja, morgen is de Indian Summer toch wel voorbij. Een mix van zon en wolken met een buitje tussendoor. De temperatuur wordt ook weer even wennen hoor, maximaal 16 graden.
4: Ja, dat ben ik met muziek verlangen.

Maar ik merk ook wel dat ik in mijn houding, moet ik heel eerlijk zeggen, dat ik soms als een guy wat tegen me zegt, dat ik een beetje geïrriteerd raak. Of ja, ik kan snel boos worden om dat soort dingen. Omdat ik denk van, als ik mijn vakantie zelf kan boeken en ik heb daar gewoon hard voor gewerkt. Het is niet dat het uit de lucht is komen vallen. Of dat ik het van mama of papa krijg. Als ik mijn vakantie zelf kan boeken en mijn verblijf en een paar leuke outfitjes heb besteld en ik heb er zin in. En jij komt me dan zeggen van, ik wil niet dat je dit gaat doen op vakantie. Ik wil niet dat je... Denk ik van, waar hou je het lef vandaan?

Doe de liefde met Maak Me Niet Heet hier op Phonix. Een hele goede middag, je luistert naar Chris. Zometeen ook nieuwe muziek van Clean Bandit, Chloe en Oma Lee. Company komt jouw kant op. En zijn weer op zoek naar de perfecte powerpokoe van de dag.

Phonics. Waar jij en ik op zoek zijn naar de perfecte powerpokoe van de dag. Ja, welke track gaat het worden? Met welke track gaat ons energielevel helemaal door het dak heen schieten? Ik zie Esperance in de NPO-lijstrap slijden van Chris. Ik zit op werk en ik heb totaal geen zin meer. Kan je alsjeblieft Nicki Minaj draaien met Anaconda? Esperance, speciaal voor jou. En ook jij die nu luistert. Let's go! The power.

0: man die eerst achter de schermen schreef voor artiesten zoals Aya Nakamura, Fiji Dream, Jordan, Joey Dwayne Verlee, Sama, Burna Boy en Katja Kamp, de Herophonics. Zometeen ook Roddy Ricch met Late at Night. En deze van Gims, dit is Cesario.
1: Mm. 2020.

0: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
5: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO luister-app.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funnix-kanalen.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
11: Alle deuren zitten op slot.
10: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
12: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
13: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Belangrijk overleg in Den Haag. Het was een overleg tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden. Het ging allemaal over een sociaal akkoord met daarin afspraken over bijvoorbeeld uitkeringen. Dat gebeurt na een spannende periode waar allerlei stakingen vanwege bezuiniging op uitkeringen. Maar die bezuinigingsplannen zijn inmiddels van de baan, zegt mijn economiecollega Eva.
1: Nou, de bonden die zijn heel erg positief omdat ze nu inderdaad die bezuinigingen van tafel hebben. Dat vinden ze echt een grote overwinning. Nou, dat voelde je vandaag ook nog steeds. En dan zeggen ze tegelijkertijd van nou ja, wij willen ook een akkoord. Maar poepoe, het moet allemaal rustig gaan. In ons tempo, want we willen het vooral ook goed doen.
0: Volgens de vakbonden kunnen uitkeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid nog wel verbeterd worden. Maar daarover moeten ze dus nog wel eens worden met het kabinet en werkgevers. De Franse politie stopt voorlopig met het gebruiken van flitsgranaten. Gisteren raakte in Frankrijk een jongen van 15 bij een scholierenprotest zijn hand kwijt door zo'n flitsgranaat. In Frankrijk zijn al een tijdje hevige protesten tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs, de te volle klassen en ook het lerarentekort. Op twee plekken in Veenendaal in de provincie Utrecht heeft de politie illegale prostitutie ontdekt. Tijdens de controle waren er twee vrouwen uit

0: Oost-Europa en Zuid-Amerika in het gebouw. En de uitbater daarvan bleek niet de juiste papieren te hebben. En in Tilburg is een helikopter neergestort op een verzorgingstehuis. Tenminste, dat is het scenario van een rampenoefening daar. Ja, mensen zijn zogenaamd onder het puin beland. Reddingswerkers proberen die te bevrijden in die oefening, zegt de brandweer.
1: Er liggen meerdere slachtoffers in de puinberg. De bedoeling is dat zij zelf de slachtoffers uit de puinberg weten te halen.
2: En dan gaat het om vooral poppen, neem ik aan, toch?
1: Nee, er liggen daadwerkelijk levende mensen onder de puinberg. En het doel is om ze te vinden en uiteindelijk te redden.
0: Deze man kan het allemaal goed zien vanuit zijn appartement. En hij is blij dat het maar een oefening is.
3: Ja, dat is zonder meer. Ja, dat is zeker. Ja, maar tegenwoordig weet je het niet, hè. Want het is een rare wereld geworden, hoor. Er komen mensen onder de grond vandaan. Dan zeg je, hoe kan dat? Want ja, het is gewoon zo. Ja, het is gewoon mooi om te zien.
0: Ja, we weten niet of iedereen al bevrijd is daar in Tilburg. Het weer later vanavond trekt er vanuit het westen regen over. Morgen is het einde van de Indian Summer. Een mix van zon en bewolking en ook een buitje tussendoor. Bij maximaal 16 graden.

0: Er komen mensen uit onder de grond vandaan. Dan zeg je, hoe kan dat? Want ja, het is gewoon zo. Ja, het is gewoon mooi om te zien.
1: Ja, we weten niet of iedereen al bevrijd is daar in Tilburg. Het weer later vanavond trekt er vanuit het westen regen over. Morgen is het einde van de Indian Summer. Een mix van zon en bewolking en ook een buitje tussendoor. Bij maximaal 16 graden.

0: En het is vandaag 7 oktober. Precies 3 jaar geleden vonden er verschrikkelijke aanvallen plaats in Israël, uitgevoerd door Hamas. En het is een dag die mensen hun leven voorgoed veranderden. Noordin en Web. En het is een dag die voor mij niet onopgemerkt gaat. Want als ik denk aan 7 oktober is er iets wat ik heel erg lastig vind. Hetgene wat ik er lastig aan vind is dat voor mij 7 oktober wordt gebruikt als een excuus. Een excuus om genocide te plegen. Een excuus om kinderen te vermoorden. Een excuus waar onze overheid aan meedoet. En begrijp me niet verkeerd, er mogen nooit onschuldige mensen vermoord worden. De beelden die ik van 7 oktober heb gezien, die zijn verschrikkelijk en die maken mij misselijk en die maken heel veel impact bij mij. Aan de andere kant vind ik het ook heel lastig. We zijn nu 3 jaar verder en deze hele kettingreactie die het in gang heeft gezet, die maakt mij ook misselijk. Wat hebben we nou gedaan met z'n allen? Rode marsen, protesten. We hebben het hier vaak op Funnix over gehad. We hebben op Instagram heb ik het erover gepost. We hebben altijd ons stem hard gemaakt. En daarom vind ik het vandaag een hele dubbele dag. En weet ik eigenlijk ook niet zo goed wat ik ermee moet, buiten dat ik het met jou kan delen. Ik ben heel benieuwd wat jouw gevoel op 7 oktober is. Hoe voelt dit voor jou? Daar ben ik heel benieuwd naar, Wef.
1: Voor mij voelt het ook gewoon dubbel. Want ik heb zoiets van, als wij 7 oktober moeten erkennen. Kijk, we moeten niet vergeten, 1200 mensen, dat is hartstikke veel. En het doet hartstikke pijn en... Het Israëlische volk die mag daar om rouwen. Maar dan moeten we tegelijkertijd ook erkennen dat er een genocide is. En dat het voor het Palestijnse volk niet op 7 oktober is begonnen.
0: Nee, die worden al 75 jaar lang onderdrukt. En degene die dat hebben gedaan, dat is een extremistische groep.
1: Het Palestijnse volk is Hamas niet. En ook niet andersom. Ik geloof ook niet dat Israëlische mensen slecht zijn. Het gaat erom dat wij moeten erkennen dat die genocide nog steeds plaatsvindt. Ja. Als zij willen dat wij ook 7 oktober gaan erkennen. Ja. Zo voelt het voor mij. Ja. Maar ik snap inderdaad dat er zijn heel veel mensen hun familie kwijt. En dat doet gewoon hartstikke pijn. Maar laten we niet vergeten dat dit niet op 7 oktober is begonnen.
0: Nee, dat vind ik ook gewoon goed om bij stil te staan. En wat voor mij gewoon heel bizar is dat dit al gewoon nu 3 jaar is. Hey.
1: Ja, de tijd vliegt. En dan elke keer sta ik ook stil bij. Ik heb echt het idee dat we te weinig doen, maar wat kunnen we nog doen anders dan er gewoon over blijven praten?
0: Ja, wij hebben er vaak over gepraat met organisaties en dingen. En wat je dus kan doen, en ook als jij in de auto zit en je voelt je misschien net zo machteloos als ons, blijf erover praten, blijf erover delen, blijf er dingen over posten op social media. Dat is echt hetgene wat jij kan doen. En natuurlijk met ons in gesprek gaan. Ja, het is vandaag 7 oktober. Hoe beleef jij deze dag? Hoe voelt deze dag voor jou? Wat voor emoties komen er bij jou vrij als jij aan 7 oktober denkt? Laat dat even weten in de NPO Luister app. Want wij zijn ook benieuwd hoe dit bij jou binnenkomt op deze gekke dag. En het is natuurlijk een gek onderwerp. Het is een hartstikke pijnlijk en verdrietig onderwerp. Maar we zijn een radiostation, we moeten muziek draaien. Dus dan ga ik ook gewoon door met muziek draaien. En nogmaals, wij zijn dus benieuwd hoe leeft deze dag voor jou.
2: The only bad bitch you know is your auntie. And that's because she done been to jail 3 times.

0: Vandaag is het 7 oktober, precies 3 jaar geleden, toen de aanval van Hamas gebeurde op Israël. Ja, en ik merk bij mezelf dat ik dit een best wel lastige datum vind. Ik vind wat er in 7 oktober is gebeurd, begrijp me niet verkeerd, vind ik verschrikkelijk. Maar wat er daarna is gebeurd, een kettingreactie van een genocide. Baby's die worden vermoord, onze overheid die daar aan meedoet. En iets wat vandaag de dag nog steeds aan de gang is. En iets wat ook niet 7 oktober is begonnen. Want het Palestijnse volk wordt al meer dan, 70 jaar onderdrukt.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Dus dat vind ik er gewoon vandaag lastig aan. Want aan de andere kant denk ik, ja, er zijn ook gewoon 1200 mensen vermoord die op een festival waren, die aan het feesten waren, die...
1: Die gewoon een normale dag wouden hebben en het niet verdiend hebben om op die manier te sterven. Daar hebben zij niet voor gekozen. Maar als wij 7 oktober moeten gaan en willen gaan erkennen, dan moeten we ook gaan erkennen dat er een genocide plaatsvindt. Maar we zijn vooral benieuwd naar jouw mening.
0: Wij erkennen dat, maar dat is natuurlijk heel veel andere landen. En,
1: die doen dat niet. Die hebben zoiets van, het is begonnen op 7 oktober.
0: Nederland is natuurlijk ook heel bang om dat gewoon te erkennen.
1: Ja.
0: Over een paar jaar, dan is er misschien geen Palestina meer. Dan is er geen Gaza meer als dat zo doorgaat. En dan heb je misschien gewoon aan de verkeerde kant van de... hoe noem je dat? Van een verkeerde kant gestaan als land zijn.
1: Ja,
0: dat vind ik wel heftig. Hè? Want ze zeggen altijd, nooit meer mag dit meer gebeuren. Nooit meer. Nou.
1: Ja, of ze liegen erover natuurlijk in de geschiedenisboeken. Maar goed, we zijn heel erg benieuwd wat 7 oktober met jou doet. Palestina zegt, we zijn trots op ons land. Tuurlijk, doet wel pijn door alle onschuldige kinderen, vrouwen, ouderen en jongere mensen. Maar het is altijd from the river to the sea, Palestina will be free.
0: Ja, we hebben ook een memo van José binnen. Het was een wat langere memo, maar ik heb hem even ingekort tot het begin.
2: 7 oktober. Ja. Gevoelens. Voeden. Wat jij zegt, weet je. Noorden. En wat Wef ook heeft gezegd, weet je. Kijk, wat is gebeurd is erg, weet je. Maar geeft dat jou dan een vrijbrief om dit allemaal te doen? En wat jullie zeggen, dit is al bijna 48 jaar aan de gang.
1: Ja, lastig. Bilo die zegt, het is juist geen dubbele standaard om beide te benoemen. Je kan zeggen dat 7 oktober verschrikkelijk was, zonder daarmee alles wat daarna is gebeurd te accepteren.
0: En het is meestal, ik merk dat ik vandaag vooral verdriet voel. Zoveel mensen zijn slachtoffer geworden en uiteindelijk zijn het gewoon gezinnen en mensen en kinderen die de prijs moeten betalen. Ja, kippen. Ik heb gewoon kippenvel, merk ik aan mezelf als dat...
1: Als we het daarover hebben.
0: Ja, want dat is natuurlijk het gewone volk en de onschuldige mensen.
1: Ja, de burgers.
0: Die zijn altijd het slachtoffer.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar in gesprek zijn gegaan om te kijken, hoe is zo'n dag als vandaag? Want ik moet eerlijk zeggen, ik had ook van, wat kunnen we hierover zeggen? Wat gaan we hierover zeggen?

0: zeggen, ja. hoe speelt dit? En wij zijn ook mensen. Wij zijn hier ook aan het praten. En wij hebben ook niet overal antwoorden op, maar wel een bepaald gevoel. En
1: we moeten sowieso niet stoppen om er niet over te praten. We moeten blijven praten met elkaar.
0: Ja, zeker weten. En je luistert naar Fanny's Middagshow met Noorden en Web. Zometeen is het natuurlijk tijd voor het middagtentamen. En muziek, we gaan gewoon muziek draaien. Burna Boy met City Boys door je speakers, Fanny's.

0: vandaag.
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft.
3: Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: 5 vragen, 1 kennisquiz en vooral 1 doe het andere team verslaan. Dit is wat we elke dag rond 16:45 doen. Het middagtentamen. En vandaag heb ik nog een plekje in Team Noordin vrij. Wil je daarbij komen? Reageer alsjeblieft Team Noordin in de NPO Luister app. Als je mij steunt. Als je maar guy of vrouw bent die gewoon met mij ten strijde wil trekken. En ervoor te zorgen dat als jij thuis komt na een lange werkdag. Of misschien nu op een werkdag zit dat je denkt. Ja man, I'm a winner. Team Noordin, let's go.
1: Ja, het zal wel.
4: Ik zal wel,
1: je bent je magie aan het verliezen.
4: Mijn tegenstander wordt al angst ingeboezeld bij zo'n motivation.
1: Je bent je magie aan het verliezen.
4: Ik laat me niet tiks, hoe noemen we dat, triggeren door jou.
1: Je weet niet eens.
4: Je gaat kapot gemaakt worden, je hoort het. Wij hebben bij Team Noordin alleen maar focus. En wij willen gaan winnen. Wil jij winnen, reageer Team Noordin NPO Luister app. En dan gaan we deze... Nee, netjes houden. Dan gaan we weg verslaan.

0: Dat is de hoofdstad van Curaçao.
1: Noordin.
0: Willemstad is het goede antwoord.
1: Bombini!
2: Hij was 2 dagen geleden in Curaçao. Wat is dit voor onzin?
1: Bombini, al die wijf in bikini.
0: Dat is gewoon de vraag die op het blaadje staat.
2: Nee, dat vind ik wel raar, hoor.
3: Je had het niet geweten. Je had Hato gezegd, denk ik. Dat is het vliegveld.
0: Dat is het vliegveld, inderdaad.
4: Huh? Heb je een tentamen?
1: Was dat vandaag?
4: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
4: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middag.
3: Oh nee, je had Campo gezegd. Dat was het.
2: Wat loop je te wijzen en mij voor iets uit te maken?
3: Ik ga wel gewoon even uitleggen wat we gaan doen. Een middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. Waar de ene er heel veel zin in heeft en de ander een beetje verslagen erbij zit. Maar dat maakt niet uit. Want wij hebben namelijk een teamgenoot. We hebben een teamgenoot van gisteren.
2: Merle namelijk. Hallo, yeah. Merle.
6: Hi.
3: Jullie hebben mij gisteren verslagen met 3-2. En daarom heb ik vandaag een nieuw teamgenoot. Taiwo!
7: Hallo, hallo.
3: We gaan vandaag de strijd aan. Ray is onze quizmaster. We hebben nog 4 vragen over. Denken Wef of ik het antwoord te weten, mogen we ons naam noemen? Is het fout? Is het andere team aan de beurt? Gaat het ook fout? Dan hebben we de hulplijnen. En waar je ook bent, je kan meedoen met het middagtentamen. Want dit is ook goed voor jouw algemene kennis.
5: Precies. Het middagtentamen.
0: En dan gaan we door naar vraag 2. Welke vrucht zit in de cocktail?
2: Bordeaux.
3: Oh,
2: passievrucht.
3: Ja, ik wilde het al. Ja, natuurlijk weet ze dat welke er in een Bordeaux Martini zit.
2: Ach, houd toch op.
0: 1-1. Vraag 3. Wat is het grootste station van Nederland?
3: Noordin. Nee, dit was wel iets eerder.
2: Nee, helemaal niet. Nee, de quizmaster bepaalt.
3: Oké, Amsterdam Centraal.
0: Is niet goed.
3: Wat?
0: Is niet het grootste station. Zou je denken, maar is niet zo. Nee. Wef, weet jij het?
3: 5, 4, 3, 2,
2: 1. Friesland.
0: Dat is geen provincie.
3: Dat is een provincie, geen station.
0: Het grootste station is Utrecht.
2: Nee! Hallo.
3: Oh my god.
2: Wat is er mis met jou?
0: Ja, deze dag ging een beetje fucked up vandaag. Sorry, ik dacht we spelen met z'n tweeën. Maar we hebben natuurlijk al... Ik heb nog een extra vraag, dus het komt goed.
3: Oké,
0: ja,
3: ik hoop eens voor je.
2: Ja, maar mijn teamgenoot...
0: Er komt geen punt voor
2: ik
0: niemand.
2: Ik ga niet meer spelen, man.
0: Dit is mijn fout, inderdaad. Geen punt voor niemand. We gaan gewoon door. Sorry Mike en Merle. Vraag...
3: Tybo.
0: Vraag 4, komt-ie. Welke Phonics DJ?
3: 3, hè? Vraag 3, toch?
0: Dit was vraag 4. Vraag 3 hebben we net gehad.
6: Oké.
3: Oh my god.
2: Wij zijn net zo in de war.
0: Ja, vraag 4. Welke Phonics DJ hoor je elk weekend tussen 10... Wef.
3: Oh.
0: Ja, zeg
2: Jay.
0: Maar. Jawel, oh. Jay. Ja, klopt inderdaad. Goed bezig, lekker.
2: Je weet niet eens wie je collega's zijn. Dat is echt crazy.
0: Ja, Jay inderdaad. Vraag 5. Hoeveel poten heeft...
2: Wef.
0: Ja, vertel.
2: 4.
0: Nee. Worden 5.
3: Kan je de vraag afmaken?
0: Zeker. Hoeveel poten heeft een mier?
3: 6.
0: Zeg jij 6?
3: Ja.
0: Dat klopt. Dat klopt. En dat betekent...
2: Wat betekent het?
0: Dat er een winnaar is.
2: Wie is dat dan?
3: Er staat toch 2-2?
6: Ja.
2: Ik snap er echt niet
3: van. Even serieus, wat ben je nou allemaal aan het doen, man?
0: Het is 2-1.
3: Nee, nee, ik heb er
0: die punt van het ging toch niet door?
3: Ik heb toch de eerste vraag goed?
2: Sorry.
3: Ja,
0: was de hoofdstad van Curaçao.
3: Ja, die had ik goed.
0: Dat is jouw punt.
3: Dat is 1.
2: En meer.
0: 2.
3: En meer heb ik.
0: Welke vrucht zit in een cocktail? Dat is jouw punt. 1.
3: Ja.
0: Voor Wef.
3: Ja.
2: Dus het is 2-2.
0: Vraag 3, groot station van Nederland, die telt niet.
3: Ja.
0: Vraag 4, wie zit er in het weekend tussen 2-1?
3: Ja, en dan de laatste vraag.
0: Hoeveel poten heeft een mier?
3: Ja, die had ik goed.
0: En die heeft hij goed?
3: Ik.
0: Dan staat het nu?
3: 2-2.
0: Dus gaan we naar de benaderingsvraag.
3: Ja, inderdaad, Ray. Show, ben je er?
0: Lange dag, jongens.
3: Ik heb gewoon medelijden met jou, joh. Je gaat te veel met ons om. Dan krijg je dit wel.
0: Ja, maar sinds dat ik pauze met jullie heb gedaan, zie ik hoe frustrerend dit spel is geworden met jullie. Daar ging het echt heel heftig aan toe.
3: In ieder geval, sorry voor iedereen die heeft zitten luisteren.
0: Ja, het is, maar we gaan de benaderingsvraag doen en die is best wel leuk. Dus komt-ie. Jullie kennen allebei het nummer Pielen, hè? Toch?
3: Ja.
0: Maar weten jullie ook hoeveel keer Pile wordt gezegd in de nummer?
2: Noordin is... Als jij Noordin op TikTok, dan zie je Pile. Of als jij Pile op TikTok zet, dan zie jij Noordin. Helemaal wel. Hij is letterlijk Pile King. 2 vragen die letterlijk om hem gaan.
0: Ik wil weten hoeveel Pile wordt gezegd in de
3: nummer. 2.
0: Dat zegt Noordin.
2: Ik ben klaar.
0: Even kijken. Wef zegt 76. En
3: ik zeg 32.
0: 2. Oeh. 1 van jullie zit er... Met 1 puntje verschil bij.
2: Oh.
0: 1 puntje, ja. En degene die dat is geworden...
2: Is
0: Noordin.
3: Ja, de Pile Kings Prize again.
2: Ja, toch.
3: Ja, toch, Tybo.
0: 32.
2: Ja.
0: What the hell.
2: Ben jij de... de pielenking, ja of nee?
8: Ik ben de pielenking.
2: Hij heeft pielen, ja.
0: Je weet dat hij de pielenking is.
2: Ja, hoe bedoel jij? Ik ga nooit meer met jou spelen, Ray. Je bent een valspeler. Je bent zo partijdig. Morgen wil ik een nieuwe quizmaster.
0: Onze stagiaire Shalom wordt. Vorige week gewonnen.
2: Nee, echt niet.
0: Nou weer druk.
2: Morgen moet anders dit zijn. Eerst Curaçao vraag. Deze guy was 3 dagen geleden in Curaçao. Als het niet 1 dag is. En dan nu pile.
3: Maar ik mag het wel vet vinden dat ik er maar met eentje van af zit.
0: Het is wel echt crazy hoor.
3: Dat vind ik toch wel heel vet. Hey, wat hoor
9: maar
3: je
9: hoe
3: daar?
9: Vaak wordt hij genoemd dan?
2: 31.
3: 31 keer.
9: Want ja. Google zegt 50.
0: Google heeft Google,
3: Google op niet. Ga maar even luisteren, Merle. Ga maar even luisteren, ja?
0: Ja, houd even.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Deze Tata...
6: Fuck it dan in voor de reis, je hangt hier dan.
5: ...heeft een missie.
7: Maar mag storten ze klaar als ze hebben.
6: Ah, doe even lekker rustig, G.
8: Je komt toch vanavond?
6: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
7: Hij is morgen aan de hand. Ik fix deze G.
5: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
6: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
9: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
11: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
14: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
15: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
16: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
19: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood. Wat je ziet is wat je hap. Dus hap naar het halalschap.
18: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
22: Lachen.
21: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
22: Leuk, hè?
21: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
23: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
24: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
25: Hoorre!
24: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël staat stil bij de aanvallen van 7 oktober. Die grote aanval is vandaag precies 3 jaar geleden. Er was onder meer een herdenking vandaag bij de kibbutz van Kfar Aza, dichtbij Gaza. En vanavond is er ook nog een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat werd toen ook aangevallen. Bij die Hamas-aanval kwamen 1200 mensen om het leven. 250 mensen werden ontvoerd naar Gaza. En 44 van hen werden ook gedood. Ook hier in Nederland zijn vandaag herdenkingen. Flink balen voor studenten en oud-studenten met een studieschuld. Want de rente op die schuld gaat omhoog. Sommigen betalen straks bijna 1 procentpunt meer. Hoeveel de rente precies oploopt hangt af van of je nog studeert en onder welke terugbetalingsregels je valt. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Onder meer de hoofdstad Kiev werd geraakt. En dat gebeurt vaker. En daarbij gebruikt Rusland allerlei soort wapens, zegt mijn collega Christian.
1: Een combinatie van ballistische raketten, kruisraketten, drones en echt alle. Dus kan een doelwit worden, tankstations. Ja, we zien sowieso natuurlijk wel dat Kiev altijd al een doelwit was. Maar de afgelopen maanden zien we een hele heftige intensivering van die aanvallen.
0: En Oekraïne heeft inmiddels tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. En daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. Gaan we terug naar Nederland, want in een winkelstraat in Schiedam is voor tonnen aan schade na een breuk in een waterleiding. Vanochtend werd bij werkzaamheden aan een nieuwbouwwoning een leiding geraakt en stroomde de hele straat vol. Deze winkelier stond tot haar enkels in het water.
2: Het is een beetje moeilijk om te dweilen. Ik kan het ook nergens laten. Dus ja, en de linker gaat dan dicht, dus dat is wel een heel erge ramp. Ja. Maar ik moet zeggen, de brandweer en de politie zijn naar me toe gekomen. Ze hebben gezegd dat de verzekering er straks langskomt. En de brandweer komt straks kijken. Dus ik moet zeggen, ik krijg wel alle hulp van iedereen.
0: Ja. En door die waterschade loopt wel de bouw van huizen in Schiedam vertraging op. Het weer, later vanavond vanuit het westen regen. Morgen wordt het weer flink kouder. Maximaal 16 graden met een mix van zon, wolken en tussendoor een klein buitje.
3: Distinct en Morad door je speakers naïefs.

geen pokoe had gezet daar, bro. Ik zeg je eerlijk. Dan is het toch zo fucking dood in de waggie. Even serieus. Ik moet naar Funnix luisteren. Dat is mijn verslaving, broer. Ik moet naar Funnix luisteren. Funnix.

jij geen pokoe had gezet, hè, bro. Ik zeg je eerlijk. Dan is het toch zo fucking dood in de waggie. Even serieus. Ik moet naar Phanix luisteren. Dat is mijn verslaving, broer. Ik moet naar Phanix luisteren. Phanix.

0: Maar waren er ook andere artiesten daar?
1: Ja, zeker. Heel veel zelfs.
0: Oh,
1: ja,
0: okay.
1: Onze hele line-up gewoon. Ik stond op een festival met Kabouter Plop. Was ik het of is Noorden het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp en vooral ook waarom. In Belgica, your city.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Hoe dit is een spel waar jij moet gaan raden wie van ons twee de waarheid spreekt en wie er tegen je liegt.
2: En onze producer Ray gaat ons één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Ray, wat is het verhaal van vandaag?
3: Het verhaal van vandaag is, ik stond op een festival met kabouter Plop. Oké. Okay. Wauw, Noor, at your big age, wat doe je daar? Noordin, wat deed jij op een festival met kabouter Plop?
4: Ja, de kind in mij kwam weer naar boven. Ik ben een enorme kabouter Plop fan.
3: Ja, vond je het leuk?
4: Ja, vooral die koekjes vind ik heel lekker.
3: Die zijn wel lekker, ja. Ja, oké. En Wef, jij was er dus ook, zogenaamd. Of misschien wel, hè?
2: Wat is de vraag?
3: Waren ook andere artiesten bij dat festival?
4: Je bent vaker verhoord, hè?
2: Ja.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Ik bedoel... Oh, sorry.
3: Ik stond op een festival met Kabouter Plop. Ben ik het of is Noorden het? Je kan het laten weten in de NPO Luisterapp.
2: Plop, plop, plop.
3: Yusuf die zegt, ik zeg Noorden, die heeft te veel energie voor dit soort chaos. En Lina die zegt, wef, 100% die komt met zo'n idee en kijkt daarna alsof ze nergens van af weet. En we hebben ook een poll geplaatst op onze Instagram, @noordenenwef. 30% die denkt dat het Noorden is en 70% die denkt dat ik het ben. Dat vind ik wel weer apart.
0: Who did it?
1: Het was Wef.
3: Ja, je gaat het nooit geloven. Ik stond op een festival afgelopen zomer. En de grap is dat Noorden daar ook stond.
2: Ja.
3: Noorden was aan het draaien. En ik heb zoiets van, als mijn maatje gaat draaien, ik ben daarbij van begin tot einde. Maar ik zei, maatje, luister. Er gaat iets legendarisch gebeuren tijdens jouw set. Ik moet weg. En hij kijkt me aan van, waar de fuck heb jij het over? Ik zeg, Kabouter Plop gaat optreden. Nee, ik moet daarbij zijn.
2: Het was hartstikke warm. Ik denk, die heeft de zonnesteek opgelopen. Ja. Maar laat maar.
3: Ik die stage zoeken, ik kon hem niet vinden. Het was een soort van secret stage ergens op die festival. Uiteindelijk gevonden, ik denk 3000 man, ik probeerde er doorheen te komen. Ik denk, ik moet Kabouter Plop voelen ademen in mijn gezicht. Ik wil hem maar voor mij
2: is,
3: zien.
2: Dit is gaar, sorry.
3: Oh.
2: Nu moet ik wel even...
3: Waarom?
2: Je ik wil vind Kabouter dat... Plop voelen
3: nee,
2: ademen
3: maar
2: in je gezicht.
3: Nee, ik wil hem gewoon goed kunnen zien. Ik wil helemaal vooraan staan als hij de ganzendans gaat zingen. Dus dat wou ik gewoon.
2: Als een soort groupie.
3: Ja, als een groupie
2: dan...
3: ging ik helemaal naar voren met mijn vriend. En mijn vriendin zei, doe even normaal, joh.
2: En mensen, weet even, dit is een volwassen 18-plus festival. Dus dit is zeg maar niet dat je denkt van...
3: Nee,
2: met die,
3: nee.
2: Hier kan je gewoon niet naartoe als je een kind bent. Dus
3: nee,
2: het zijn
3: klopt.
2: Allemaal volwassen mensen
3: die samen
2: die naar mij konden gaan, maar die kozen om tijdens mijn set naar Kabouter Plop te gaan.
3: Ja, en het leuke is, het is echt crazy dat op een gegeven moment zei hij van, hij ging echt mensen zeggen, oké, nu moeten jullie dit doen, nu moeten jullie dat doen. En ze gingen echt als zombies
2: hem
3: volgen.
2: Wat zei hij dan wat jullie moesten doen?
3: Van, hij zegt, hij ging random dingen zeggen en ze gingen als zombies hem gewoon nadoen. En dan naar links stappen en naar rechts stappen. Ja, oh, dat zo. Toen die opkwam, en je zag gewoon dat 2000 man volwassenen
2: ja,
3: helemaal dronken mee aan het zingen waren.
2: Dus jij zegt gewoon dat is een van, je bent naar Tomorrowland geweest,
3: ja,
2: je bent
3: echt
2: dit,
3: waar.
2: Je bent dat, maar Kabouter
3: Eén
2: Plop.
3: Van mijn legendarische momenten ever om hem in het echt te zien optreden.
2: Ja, ik vind dat toch wel heel erg bijzonder. Dat je dan
3: vind
2: als,
3: je dat
2: als,
3: eng
2: dat
3: of dan, raar?
2: Ik vind het toch wel dat je dan als volwassen persoon denkt van...
3: Ach, hou toch op joh.
2: Dat je dan denkt van...
3: Ik vind jullie wel echt weer gewoon echt saai.
2: Je vindt ons saai?
3: Ja, wat hoor ik het, nou? Jij? Ik hoor Kabouter Plop.
2: Wat hebben we hier? Wat hebben we hier?
4: Zoek jij maar een ander kaboutermeisje.
2: Is dit hem?
3: Dit is hem. Die intro alleen al.
2: Even een klein stukje.
4: Oké.
3: Die intro, hoor dan. Zwaai je armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. Stam nu rond als een gans. Zo gaat de kabouter dans. Wauw. Niet normaal.
2: Ja, beuker. Hoe rookt hij?
3: Muf.
5: Wat zeg je, man?

En hoe is jouw baas eigenlijk dan? Nee, ik bedoel niet je vriendin of je vriend, maar ik bedoel degene voor wie je werkt. Dus op werk hebben we allemaal een manager of een baas of een leidinggevende. Hoe is die? Ben jij eerlijk tegen je baas? Zometeen gaan we allemaal eerlijk zijn tegen onze baas. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Noorden en West. En zometeen gaan we lekker klagen over jouw baas en ook die van ons.

0: je voor. Je wilt klagen over die ene fucking vervelende collega of je baas omdat zijn gedrag gewoon storend is. Tja, wat kun je dan doen? Eigenlijk niks. Noordin. En Wes. Nou, deze is een Amerikaan, Kamala Wright, die heeft daar dus het antwoord op. Hij heeft namelijk een bedrijf waarin mensen anoniem over hun baas of collega kunnen klagen. En die frustraties gaat hij dan vervolgens eventjes te werk. Luister even hoe het gaat.
1: Oh yeah, no, we just going over a few complaints. Like I said, excuse me baby, she is very rude and disrespectful to her employees. Hold on, what we not gonna do is yell over me. And listen, she's too strict with time and she's always late herself. Oh ma'am, do it again. That's why you're getting fired now. You touch me again, I promise you, your ass will be fired. It's Monday, you will not have a job on Tuesday.
0: Snap je net al wat er gebeurt? Hij gaat gewoon naar het bedrijf toe en hij gaat dus anoniem namens jou. Dus niet namens jou, maar gaat hij eventjes tegen die collega zeggen
2: hoe irritant diegene wel niet is.
0: En ik dacht, misschien is dat ook wel goed als wij dat gaan doen.
2: Wij gaan dat voor iemand doen.
0: Nou, ik dacht, dat bedenk ik me eigenlijk nu. Maar ik denk, misschien moeten we eerst even beginnen met onze eigen baas. Om aan iedereen te laten horen die luistert. Dat wij wel even een collega van jou kunnen toespreken.
2: Oké, dus wij gaan onze eigen werkgever
0: bellen.
2: Wij gaan
0: nu onze baas bellen.
2: Oeh, dat vind ik wel een beetje heftig. Wat gaan we tegen haar zeggen?
0: Gewoon even iets. Waar raakt ze nou echt getriggerd over?
2: Ja.
0: Iets over feedback of zo?
2: Oh, Noordin.
0: Of niet?
2: Oké.
0: Okay. Ik vind het ook spannend.
2: Zal ik het zeggen?
3: Hallo.
2: Hey Dunja.
0: Of nee, meer. Hey Dunja. Het is tijd om eens even elkaar hard toe te spreken hier.
2: We hebben een anonieme bericht van een collega voor jou.
3: Oké.
2: Ik durf het niet. Een anonieme collega. Een anonieme collega. Die vindt dat je heel slecht tegen feedback kan.
3: Dat ik slecht tegen feedback kan. Oké.
2: Ik vind het zo eng. Sorry.
0: Ja, ik vind het ook.
2: Ik heb morgen geen baan.
0: Oké, we leggen het even uit wat er aan de hand is. Er is een man in Amerika en die, daar kan je dus klagen over collega's. En dan gaat hij zeg maar die collega's bellen. Dus wij zijn nu het vertrouwen van de luisteraar aan het winnen. Dat wij dat dus kunnen. Om dan met jou te beginnen.
3: Wacht even. Dus een luisteraar is een anonieme collega. En die wil via jullie...
0: Wij geven alvast het goede voorbeeld. Dus als er nu mensen zijn die luisteren. Die weten dan, hey, ik kan klagen over die collega. Dan kunnen Noordin en Wef misschien even die persoon opbellen. Dus jij bent zeg maar een soort ons proefpersoon.
3: Ik ben patient zero.
0: Ja. Voel jij je al een beetje geïntimideerd?
3: Oh zo, mijn god. Ik sta zeker op mijn benen. Ja, ik vind het heel heftig dit.
2: Oh, dat was...
3: Maar als ik dit zo heftig vind, wat doen jullie daar dan mee? Ga je hem ook een beetje te geruststellen?
2: Dat moeten we nog even bespreken.
0: Kunnen we doen alsof ik jou niet ken?
3: Ja, dus jullie
0: moeten... Dan moet je gewoon aardiger zijn tegen je collega's en beter tegen feedback om kunnen gaan. Zo zou ik dat dan zeggen, denk ik, tegen diegene zijn baas.
3: Dat zou je doen, ja?
0: Ja, maar jij bent mijn eigen baas, dus dat is eigenlijk best wel spannend dit.
3: Als jij voor mensen iemand gaat bellen, dan zou ik een beetje nadenken ook over hoe je een beetje nazorg doet.
0: Nazorg?
2: Ja, want iemand kan wel heel verdrietig worden.
0: Ja, inderdaad.
3: Precies.
2: Ik vind dat we een feestnummer moeten afspelen als we klaar zijn. Dus we bellen diegene op, je zegt hoe vervelend diegene is en dan spelen we een feestnummer af.
0: Ja, of moeten we misschien gewoon even iedereen lekker laten ranten over zijn... klote collega en NPO Luister app.
2: Ja, en dan gaan wij het even met jou even uitlaten.
0: Ja, gewoon even gebruik ons even als uitlaatklep en reageer even wat die ene vervelende collega bij jou doet of hoe frustrerend die baas wel niet is van je. En doe dat dan even, dan kunnen wij even kijken wat we ermee kunnen doen. Of wij daar wel de juiste persoon voor zijn.
3: Jullie hoeven morgen niet meer te komen. Doei!
4: Really made this bang on point.

0: Wat wil jij nog tegen je baas zeggen? En dat kan anoniem.
1: Ja, jij moet ook straks even wat gaan verzinnen, want dat heb je nog niet gedaan. Noah die zegt, mijn baas zegt altijd, we zijn een team. Maar zodra overuren gemaakt moeten worden, dan is het ineens mijn probleem.
0: Ja, dat heb ik toch ook altijd. Ik heb sowieso een hekel aan overuren.
1: Jij hebt helemaal geen overuren, waar heb jij het over? Je bent er net een paar uurtjes, joh. Dani zegt, bij ons is er eentje die letterlijk iedere zin begint met, als ik de leiding had, bro, je hebt de leiding niet. Sophie zegt, mijn baas heeft één talent en dat is vergaderingen plannen over vergaderingen die nergens over gaan.
0: Ja, en we hebben een anoniem persoon aan de lijn.
1: Oh, oké. Okay. Hallo anoniem.
2: Goeiedag.
1: Vertel.
2: Ja, die van mij altijd dat ik over moest werken, toen zegt hij, het is even niet anders. Maar ze willen nooit overuren uitbetalen.
1: Hè? Dus je moet extra werken, maar oké, maar wat gaat er gebeuren met dan die extra uren?
2: Ja. Ze willen het zeg maar een soort van compenseren. Af en toe laten ze je een half uurtje of drie kwartier eerder naar huis gaan. En dan krijg je dat te horen. Het is even niet anders.
1: Het is even niet anders. Zou ik je even laten zien wat niet anders is? Jij die zonder werknemer zit.
2: Snap je? En daarom ben ik me gewoon net 2 weken even ziek gemeld. Het is even niet anders.
1: Je hebt echt gelijk.
0: Zou jij Wef denk je durven laten inbellen of niet? Naar jouw baas?
2: Ja, het zou kunnen.
1: Ja.
0: Durf jij dat, Wef?
1: Tuurlijk durf ik dat.
0: Oh.
1: Hoe durven ze zo met jou om te gaan?
0: Oh.
1: Als ik aan één ding in één hoop, dan zijn het te slecht in leidinggevende.
0: Zou jij nu het nummer van jouw leiding of jouw leidinggevende dan even in de app kunnen sturen? Dan gaan we die gewoon bellen.
2: Ja, is goed. Het lijkt me leuk om het te horen. Kijk wat hij zegt.
1: Is goed? Dan doen we
0: het. Ik vind het heel spannend. Ik ga het echt naar Wef afschuiven.
1: Ik vind het echt niet spannend gewoon.
0: Okay, dus app nu want dan kunnen we het nu nog even gaan intoetsen.
1: Ja, ik zeg je eerlijk, ik vind het niet spannend. Ik heb
0: we mogen dus niet je naam noemen, hè? En ik weet ook niet hoe je heet.
1: En niet het bedrijf, dus we moeten eerst even ervoor zorgen dat...
0: Ja, oké, stuur het nummer.
2: Ja, ga ik doen.
0: Doe je dat nu?
2: Ja, wacht, ik doe het nu gelijk.
1: Ik vind het echt te leuk.
0: Ja, ik vind dit heel spannend. Wat ga je zeggen, Wef? Weet je dat al? Laten we even sparren. Wat ga je zeggen?
1: Ik wil gewoon even zeggen van, hallo, spreek ik met iemand die hier de leiding heeft?
0: En dan ga je zeggen van...
1: Ga ik zeggen, vind je dat normaal? Dat je mensen laat overwerken. Hè? En dan niet betalen. Weet je wel wat ik met mijn tijd kan doen?
0: We wachten nog steeds op het nummer, hè?
2: Ja, ik ben nu bezig even aan het pakken.
1: Ja, denk je toch niet dat die nummer van zijn werken, dat hij dat bij de hand heeft? Zelfs wij hebben dat niet.
0: Ja, maar dit vind ik wel spannend, hoor.
1: Dit vind je spannend?
0: Ik vind die confrontatie toch wel spannend.
1: Ja,
0: heb je dat ook niet anoniem? Heb je dat ook niet anoniem, dat je het een beetje spannend vindt?
2: Ja, ik ben wel echt benieuwd wat hij gaat zeggen.
0: Ja, dit, kijk, hiervoor denk ik van, met dit soort dingen denk ik, hiervoor maken we radio. Dit is waarvoor we het doen. Deze spanning. I'm a snake. Ja.
1: Ik vind het echt.
0: Oké, hij is er.
1: Oh.
0: Jij doet het woord, hè?
1: Ja, ik doe het woord.
0: Ik
1: ga ook niet zeggen wie ik ben.
0: Nee.
1: Dat ga ik niet zeggen.
2: Ik ga naar de radio luisteren en ik ben benieuwd.
1: Ja, is goed. Spannend hoor.
0: Stel, hij neemt op, dan doe ik snel zijn naam weg. Anders is
1: hij... Ja.
3: Met zijn...
1: Hallo.
3: Hi.
1: Hi. Spreek ik met iemand die hier normaal gesproken de leiding heeft op zijn werk?
3: Wat is uw vraag?
1: Ja, ik heb eigenlijk het een en ander te melden. En dat is, ik vraag me af... waarom je zou moeten overwerken en het dan niet uitbetaald krijgt.
3: Wat een rare vraag. En u bent?
1: Ik ben iemand die begrijpt dat u de leiding heeft, maar er klaar mee is dat er mensen worden niet uitbetaald omdat ze moeten overwerken. Dat vind ik een beetje jammer.
3: Ik denk dat u een verkeerd nummer hebt gedraaid.
1: Nee, ik weet dat jij
3: fijne
1: dat doet.
3: Dag,
0: we hebben met een van uw werknemers gesproken.
1: Dat moet je niet zeggen.
0: Hoezo niet?
1: We dat zouden niks zeggen. Jij bent echt een snitch. Je bent inderdaad een snitch.
0: We hebben met een van de werknemers gesproken. Dat hij dat maar even weet.
1: Ik voel me net Tim Hofman. Ik voel me echt helemaal verboos gewoon.
0: Ah, nee. Hij gaat niet meer overbetalen, denk ik hoor.
1: Nee.
0: Hij gaat dat hij maar weet dat we er bovenop zitten. Dat denkt hij wel niet.
1: Je hebt echt geen woord gezegd.
0: We moeten even anoniem terugbellen.
1: Nou, laat anoniem maar even met
0: Ik wil weten wat hij hier nu van vindt. Anoniem?
2: Ja?
0: Wat vond je ervan?
2: Ja, ik had dit al verwacht. Gelijk ophangen.
1: Ja, niet normaal, hè?
0: Ja, maar ik denk wel dat hij geschrokken is.
1: Hij gaat echt met één oog slapen, kan ik je vertellen.
0: Dat kan ik je ook vertellen.
2: Bedankt voor het belletje in ieder geval.
1: Nou, Ik hoop dat je morgen wel gaat werken en geld krijgt.
0: Nee, maar nou, nu, volgende keer als je moet overwerken, bel je ons dan weer?
2: Ja,
0: afgesproken, hè? Dan gaan we gewoon weer bellen.
2: Dat is goed.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Deze Tata.
5: Pakken dan in voor de is. Hoe hangt hij hier dan?
4: Heeft een missie.
6: Maar mag storten ze klaar als zijn willen.
5: Doe even lekker rustig, G.
7: Je komt toch vanavond?
5: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
6: Hij is mooi gedaan. Ik fix deze G.
4: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
5: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
8: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
12: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
15: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor €0. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
16: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/nieuws.
17: Phonix, yeah!
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat... kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
20: Alle deuren zitten op slot.
19: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg...
21: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
22: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bezorgde studenten en oud-studenten, want die kregen vandaag slecht nieuws over hun studieschuld. Vanaf volgend jaar gaat de rente op die studieschuld flink omhoog. De afgelopen jaren steeg de rente ook al. Volgens deze studentenorganisatie heeft dat grote gevolgen voor mensen met een hoge studieschuld.
1: Concreet betekent het echt duizenden euro's extra terugbetalen voor studenten met een schuld. Dit betekent stijgende maandlasten, moeite met rondkomen. We zien sowieso al dat studenten op dit moment moeite hebben met rondkomen. Zo'n 40%. Leden wordt gewoon constant echt veel duurder.
0: Ja, honderdduizenden studenten en ook oud-studenten merken de gevolgen van die renteverhoging. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober herdacht. Vandaag precies 3 jaar geleden. Terroristen van Hamas vielen toen het zuiden van Israël aan. En ook hier in Nederland wordt dat vandaag herdacht. Bijvoorbeeld in Den Haag. Daar is onze verslaggever Jeroen de Jager.
2: Het is sinds 7 oktober, 3 jaar geleden, jaarlijkse herdenking bij de vredesvlam die daar eeuwig brandt bij het Vredespaleis in Den Haag. Alle gezinten komen daar bij elkaar, dus er is een rabbijn, er is een imam en een predikant die daar spreken. Met als thema dit jaar: hoe komen we samen verder?
0: Bij de Hamas-aanval 3 jaar geleden werden 1200 mensen gedood. 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook en 44 van hen werden ook gedood. En mensen in Tilburg wisten niet wat ze zagen.
3: Er is een klein vliegtuig naar beneden gestort. Er komen mensen onder de grond vandaan. Ik zeg, later kwam er nog een helikopter. Die stort er ook naar beneden.
0: Maar geen zorgen, het was allemaal niet echt. Het ging namelijk om een rampenoefening. Daarmee werken allerlei verschillende soorten hulpdiensten samen. Ze oefenen bijvoorbeeld met het bevrijden van mensen onder het puin. En je zou dan denken, daarvoor gebruiken ze vast poppen. Maar
4: Nee, er liggen daadwerkelijk levende mensen onder de puinberg. En het doel is om ze te vinden en uiteindelijk te redden.
0: Ja, dit allemaal in Tilburg dus. En het lijkt erop dat het inmiddels allemaal gelukt is. Het weer later vanavond vanuit het westen buitjes. Morgen kruipen we langzaam richting de herfst. Een mix van zon, bewolking en tussendoor kans op een klein buitje. Het wordt wel flink kouder bij maximaal 16 graden.
5: En Haagse U is

0: te gaan doen of zoiets. Maar ik vind altijd, als je zo iemand gaat benaderen, moet je echt met ideeën komen, zeg maar. Je kan niet zeggen, hé, lijkt je het lachen om een keertje wat te gaan doen.
1: Wat ja, had je voorgesteld dan?
0: Nou, ik had niks voorgesteld. Hij had mij gevraagd. Wat gingen jullie dan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Een vlog over Den Haag. Over Den Haag.
1: Een soort tourguide was je.
0: Ja, wat leuk.
2: Even kijken op YouTube. Dat is echt een heel leuke. Maar ik wil even terug naar dat stuk dat je bent de stratenmaker. Wanneer kom je dan op het punt dat je denkt, hey, misschien moet ik mijn werk gaan opzeggen om dit met die filmpjes, dat influencer, de content creatie, om dat verder op te pakken?
0: Nou, het heeft al heel lang, zeg maar, in mijn hoofd gespeeld dat ik het wilde gaan doen om opzeggen. Alleen het was dus elke keer, ja, dan moest je weer een keertje onbetaald verlof nemen. Dan moest je weer hier vrij vragen. Dan was er weer iets waardoor je moest schuiven in je week. Of een keertje eerder weg. Of een keertje later beginnen. En dat was eerst nog wel te doen. Maar nu, deze maand is het al best wel druk. En ik doe alles na mijn werk nog. Dus als het door de week is, dan doe ik het eigenlijk altijd in de avond. Of anders plan ik heel mijn weekend vol. En ja, toen ben ik op een gegeven moment vorige maand ben ik even gaan kijken van hoe alles nu zit. Alles een beetje op een rijtje gaan zetten. En ook gezien hoe druk het nu al is. En dat seizoen 2 van De Haag eraan komt. En toen dacht ik van ja, ik moet deze
2: De Haag ineens worden gevolgd. Even de achtergrondinfo.
0: Maar ik dacht van ja, ik moet die sprong in het diepe gewoon nemen. En dit voelde als het juiste moment. Dus ik heb het gewoon gedaan. Want ik dacht ook van, stratenmaker kan je altijd nog worden. En hierbij heb ik het idee dat als ik nu die kans niet pak, dat het misschien nooit meer komt.
2: Ja, heb je wat je wil zeggen tegen mensen die ook twijfelen over hun droom? Of ook misschien ergens willen beginnen? Want jij bent ook ergens ooit gewoon maar begonnen.
0: Nou ja, ik zou allereerst allereerst beginnen. Dat is het belangrijkste en gewoon ervoor gaan. En ik heb echt een soort van tekenen gekregen of zo. Of een soort van, ja, dat je echt het gevoel ook krijgt van oké, nu moet ik het gaan doen. En als jij denkt dat je dat gevoel hebt, dan moet je er gewoon voor gaan. Want als het niet lukt, je hebt die vastigheid nu van je baan nog. Ja, als je je baan opzegt. Je kan altijd weer, het werk ligt op straat. Je kan overal weer aan de bak komen.
2: Ja, en je hoort het van jou. Je hoeft niet te vragen waar jij vandaan komt. Jij komt echt uit Den Haag. Zometeen gaan we even wat Haagse woorden van Wef testen en van mij.
0: Ja.
2: Maar we gaan vooral even, en ook van de luisteraar. Want heb je alvast één woordje waarvan de luisteraar denkt, oh, daar ben ik wel benieuwd wat het is. Even een leuke.
0: Lulijzer.
2: Nou, jij hoort dus zometeen wat lulijzer is. Ik ben zelf ook nog niet verleerd. En we gaan het hebben over Den Haag, nieuw seizoen. En daar is iets mee. En wat het is, dat hoor je zo.

0: en Wef.
1: En ja, wat doe je als je je droom achterna aan het gaan bent? Dan stop je gewoon met je werk.
2: Ja, dan moet het wel goed gaan natuurlijk.
1: Dan moet het wel goed gaan. En het klinkt een beetje gek dat je denkt, Norm, wat ben je aan het zeggen? Maar Haagse U is in de building. Ik heb niemand minder dan Haagse U. En wat misschien wel lachen is, ik ken deze man al... hoe lang ken ik je al? Een jaar of 22, 23 jaar?
3: Ik denk dat het zoiets zal zijn.
1: Wij hebben samen op de basisschool gezeten. Zijn broer is mijn beste vriend. En ongeveer, wat is het, 2 jaar geleden was je bij mij thuis?
3: Zoiets. Iets meer dan 1,5 jaar geleden.
1: Ja, laten we zeggen 1,5 jaar geleden. Ik zeg, bro, weet je wat jij moet doen? Je moet van die filmpjes maken. Je hebt het zo grappig. En dat heeft hij gedaan. Je bent normaal gesproken 5 dagen in de week stratenmaker.
3: Ja.
1: Tegenwoordig
3: 4.
1: 4, ja. En waar ga je naartoe? Naar hoeveel?
3: Naar 0.
2: Echt?
3: Ik heb het gewoon,
2: Ga je baan opzeggen?
3: Ja, ik heb mijn baan al opgezegd.
2: Oh, je hebt het al gedaan.
3: Ja, goed. Ja, grote stap. Maar,
2: ik bedoel, super eng ook.
3: Daarom heeft het ook zo lang geduurd. Eigenlijk.
2: Dat snap ik. Maar het is een stukje zekerheid, toch?
3: Ja, zeker.
1: Ik heb je even helemaal niet goed voorgesteld. Want dat komt omdat ik jou persoonlijk gewoon zo goed ken. Maar jij maakt de video's op Instagram en TikTok. Je hebt ongeveer 50.000 volgers op elke platform.
3: Ja.
1: Je doet mee aan tv-programma's.
3: Zeker.
1: Er komt ook weer een nieuwe aan, OO Den Haag.
3: Ook weer.
1: Je bent echt gewoon een Haagse bekendheid. Je was in de vlog van QC te zien. Ja, het gaat gewoon fucking hard allemaal.
3: Ja. Het is ook mooi als je het zo op een rijtje zet, hè? Dan klinkt het helemaal geweldig.
1: Dat is het in twee jaar ook echt, hè? Niet eens dus.
3: Nee, niet eens twee jaar.
2: Heb je een hoogtepunt van het afgelopen jaar?
3: Het zit alleen maar vol met hoogtepunten eigenlijk.
2: Ja, maar als je één specifiek kan benoemen.
3: Nee, ik vond dat met QC vond ik echt heel dik. Vooral omdat het, ik had altijd al wel... ideeën. En ik heb ook altijd van, oké, als die bijvoorbeeld zou volgen, dan ga ik een idee, want dan heb ik al dit of dit of dit.
2: Ja.
3: En hij ging mij volgen. En toen dacht ik al van, oh shit, dat lijkt me echt vet om zo

0: laatste woorden van hem leren. En we gaan het erover hebben dat ik het super tof vind dat je je werk als stratenmaker opzegt om gewoon volledig te gaan content creëren en te influencen. En er komt ook nog een nieuwe serie aan.
1: Ja.
0: Den Haag, waarin leuke Haagse personen worden gevolgd.
2: Ja, ik ken het echt van vroeger. Er zitten een paar legends zitten erin.
1: Dat
2: Barbie.
1: Is Gesso.
2: Oh.
1: Dat is anders. Gesso was soms Zuipen ziekenhuis en Den Haag is reality.
2: Ja, ja maar Den Haag, is daar zat toch Barbie in?
1: Nee, dat was Gesso
2: heet.
1: Ja. En O.O. Tirol.
0: Ja.
2: Oh, daarom joh.
0: Ja, maar dat was wel allemaal met haar genezen. Dus dat
2: misschien daarom.
0: Dat heb je wel goed. Maar je had net een woord.
1: Ik had lulijzer.
2: Ja, ik denk iets waarmee je dingen bouwt of zo.
0: Een lulijzer.
1: Ja.
2: Hoefijzer.
0: Jij denkt een hoefijzer. Ik denk een hamer.
1: Het is een telefoon.
2: Een lulijzer.
0: Oh, omdat je aan het praten bent tegen ijzer. Je bent aan het lullen tegen
1: een lulijzer.
2: Oké.
1: Ja.
0: Hebben we er nog één?
1: Ik heb er nog eentje. Fluitenkruid.
2: Klinkt echt vies, man.
0: Fluitenkruid.
2: Fluitenkruid. Ja, ik denk condoom of zo.
0: Zit ze een beetje in de buurt?
1: Zit wel in de buurt.
0: Wat is het?
1: Het is sperma.
2: Oh, godverdamme.
0: Fluitenkruid. Ja, ik vind het wel heel creatief, vind je niet?
1: Kruid uit je fluit.
2: Ik vind het echt godverdamme. Ja, ik wil niet meer. Ik wil
0: nog eentje dan of niet?
2: Nee.
1: Even kijken. Niften.
2: Wat is dat, spugen?
0: Ja, ik dacht ook spugen.
2: Het is allemaal heel seksueel aan het worden.
1: Nee. Niften is ook wel afniften. Dus als je het heel koud hebt, dan sta je zwaar niften.
2: Oh, je bent aan het bibberen.
1: Koud. Je bent, ja, weet je dat?
2: Bibberen is niften. Nou, goed om te weten.
0: Ja, en dan gaan we door naar het volgende. Dit is een beetje een sensatie aan de hand.
3: En
0: Web. Ja, je denkt toch niet dat ik iemand zomaar laat komen hier? Want de sensatie is you. Den Haag, die reality-serie. Jij wil daar iets over kwijt.
1: Nou, je maakt het wel groter dan het is.
0: Nee, daar ben ik helemaal niet goed in.
1: Je maakt het veel groter dan het is. Nee, we gaan gewoon... seizoen 2 komt er weer aan. En we hebben wat opnamedagen gehad. En het was gewoon leuk en... gezellig, maar ik heb het idee dat er veel meer uit te halen was vanuit de hele kant gewoon. Dat er
2: wat
1: veel
2: bedoel
1: meer. Je? Nou ja, kijk, in grote lijnen ben ik eigenlijk influencer stratenmaker. Ze willen mij heel graag neerzetten als stratenmaker. Nou, daar ga ik nu mee stoppen, maar dat was toen nog niet. En dat komt helemaal niet terug in mijn hele seizoen 2.
0: En, wat het influencer bedoel je?
1: Zowel het influencer als het straten maken komt helemaal niet terug in seizoen 2.
2: Je hebt dus een paar dingetjes geflikt.
0: Nee,
1: ik heb niks geflikt. Ze hebben
0: willen
1: gewoon
0: een beeld van hem neerzetten wat hij dus niet is.
2: Nou, maar dat is toch tv?
1: Zo wil ik het ook niet noemen. Maar zeg maar van alles wat ik doe en heb gedaan in de afgelopen jaren. Heb ik nu iets gedaan wat misschien echt 1/10 of 1/100 is van alles wat ik doe.
2: Oh, dus je vond het gewoon jammer.
1: Dus ik vind het gewoon, dat vond ik gewoon jammer. En met heel veel dingen waar je dan met ideeën mee kwam, werd gewoon heel vaak gezegd.
0: Wat voor ideeën had jij dan?
1: Nou ja, ik heb hakkenworkshops gegeven. Ik heb een bingo, disco bingo gedaan. Ik heb, ik ben op allemaal events geweest.
0: Ja.
2: Dat laten ze niet zien.
1: Daar wilden ze niks van weten.
0: Maar wat hebben ze dan gefilmd?
1: Nou ja, ik moet het huis uit. Dat is het grootste gedeelte. Ik moet op mijn eigen gaan wonen. Dit is echt zo.
0: Oh, dat is wel sensatie dan.
1: Ze hebben dus daarin een rode draad, want die moet je altijd hebben in reality.
2: Ja.
1: Van iets wat je gaat doen of dat er een logica in zit. Maar daar hebben ze het bij gehouden. En ze zijn dus helemaal afgestapt van Jules de Stratenmaker en Jules de...
2: ze willen een soort andere kant van je laten zien.
1: Die er niet helemaal is.
2: Ja, maar ik vind het toch wel interessant om ook die andere kant van jou te zien.
0: Ik ga nu wel kijken,
2: Een man die op zichzelf gaat wonen is heel interessant. Dat is namelijk zeldzaam, want ze wonen tot hun bijna 40ste nog bij hun ouders. Dus ik zou er wel naar willen kijken.
1: Ik word 26 en ik woon nog thuis. Dus
0: ja, maar
2: je gaat uit huis.
1: Dat is wel de bedoeling. Alleen
0: vliegen.
1: Ja, alleen het is jammer dat ze... Ja, je wil gewoon iets laten zien. Je bent met van alles bezig.
0: Ja, je bent niet alleen het kleine jongetje wat uit huis gaat.
1: Juist, en ik vind het jammer dat op die manier... Kijk, Noorden die brengt het nu alsof ik helemaal, helemaal ontevreden ben. En sensatie.
0: Nee,
1: en
0: helemaal
1: dit en dat.
0: Niet.
1: Maar Het is gewoon, ik had dat nog wel te zeggen, dat ik dat gewoon jammer vond. Ja. En dat zeg maar, kijk, de beelden die er zijn top, hè. En het is allemaal leuk en ik heb het al gezien.
2: Je wou gewoon meer laten zien.
1: Alleen, ja, dat vind ik gewoon jammer.
2: Maar daar heb je toch lekker je eigen platform voor? Daar heb je toch helemaal niet...
0: Nee,
2: maar ik heb altijd zoiets, kijk van de positieve kant. Je hebt lekker je eigen platform waar je kan laten zien
0: en je kan bij ons lekker ventileren. Dus mocht er nou toch nog in die beelden, hè, mocht er een beetje een relletje zijn... en je wil dat toch als eerste kwijt...
2: Ja, je slaat iemand met een IKEA-kast, dan wil ik het heel graag zien. Ja. In je nieuwe huis.
1: Nee, ik heb dus nog niks. Oh, shit. Oh, dat is...
2: Je hebt geen meubels. Dat
0: in ieder geval, dankjewel. Ik zie jullie hier, want we gaan lekker muziek draaien. Do it, bro.

Dat is het wilde weetje van deze week die we de hele week samen aan het onderzoeken zijn. Gisteren heeft onze eigen stagiaire Shalom zonder telefoon geslapen. En sliep ze dus ook echt beter, maar niet gelukkiger. We gaan dus straks met de slaapexpert bellen die ons gaat vertellen wat je kan doen als je dus slechter slaapt. Dus blijf vooral luisteren.

0: Als je je telefoon naast je bed legt, slaap je slechter?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje van deze week die we samen met jou aan het onderzoeken zijn. Want de een slaapt juist slechter met een telefoon en de ander juist beter. Dus ik wil gewoon even checken bij een slaapexpert die er meer over weet. En daarom hangt ze dus aan de lijn. Hallo slaapexpert Arina.
2: Hi.
0: Ja, vind jij het bizar dat we dit onderzoek doen? Of heb je dit vaker gehoord?
2: Ik vind
0: gehoord?
2: Het heel goed. Nee, ik vind het heel goed dat jullie dit onderzoek doen. Ik denk dat het altijd goed is om meer aandacht te hebben voor slaap. En helemaal over de impact van je telefoongebruik op slaap.
0: Sorry.
3: Wat gebeurt er precies als je slaapt met je telefoon naast je?
2: Nou, in principe is er niet veel onderzoek wat laat zien dat de telefoon aan zich nou schadelijke straling heeft. Dus dat nou de impact is op het slapen. Maar wat we wel zien is dat de telefoon meldingen geeft als je slaapt. Dat doordat je zit te scrollen op social media bijvoorbeeld, dat je daardoor later in slaap gaat vallen. Ja, en dat blauwe licht van de telefoon je melatonine negatief beïnvloedt. En daardoor kun je inderdaad slechter slapen. Ja, het slaaphormoon.
3: Het is heel erg. Gisteren was ik eigenlijk om 12 uur al helemaal kapot, om 11 uur. En ik heb tot 4 uur 's nachts kon ik niet slapen, lag ik alleen maar te scrollen. Dat is echt lang geleden dat ik zoiets had, maar ik kon niet dat ding wegleggen.
2: Ja. Ja, dit is precies wat ik ook heel vaak hoor. En het is ook heel logisch, hè? Want we social media en dat scrollen, het kan eindeloos doorgaan. En ons brein is daar gewoon niet op ingebouwd. Er is geen stopsignaal. En daardoor blijf je doorgaan. En dan denk je, het is nog maar heel even, maar het duurt altijd veel langer dan dat je denkt.
0: Ja. En maakt het ook uit? Want ik ben een persoon die mijn telefoon aan de andere kant van de kamer legt, in plaats van bijvoorbeeld je nachtkastje.
2: Ja, supergoed idee. Want wat je eigenlijk doet, is dat je daardoor gedragsmatig een drempel inbouwt om die telefoon te pakken. En dat helpt om beter te kunnen slapen. Om je ook beter te kunnen overgeven aan de rust. Dus dat is een heel goed idee.
3: En zijn er verder nog echt grote dingen die mensen fout doen met hun telefoon?
2: Nou, wat echt een hele grote fout is inderdaad, dat mensen meldingen aan laten staan in de slaap. Want ook bijvoorbeeld, stel dat je geluid op stil hebt. Maar dat licht van je telefoon, ja, als je ogen dicht hebt, heb je nog steeds wel lichtperceptie, zoals ze dat noemen. Dus dat kan wel zeker je slaap verstoren. Ja, en ook inderdaad dat mensen niet een stop inbouwen. Dus ook niet van tevoren even denken, ik ga nu afschakelen. Dus dan zie je eigenlijk dat ze bijvoorbeeld totdat ze gaan slapen of met de telefoon in slaap vallen. Ja, en daardoor kom je niet tot een hele uitgeruste manier van slapen, omdat je brein gewoon helemaal aan blijft staan. Dus ja, dan is dat gewoon per definitie iets wat niet goed is voor je slaap.
0: Ja, wij hebben best wel een groot percentage binnen de Phonics Fam die dus slecht slapen. Heb jij misschien één ding wat iemand kan doen om al beter te slapen vanavond?
2: Nou, wat ik zeker zou doen is die telefoon inderdaad verder wegleggen. Want dan heb je voor jezelf een mooie drempel ingebouwd. Ik zou de telefoon ook echt een half uurtje voordat je gaat slapen sowieso weg van jezelf leggen. En de meldingen op stil zetten. En als je die drie dingen doet, dan ga je sowieso beter kunnen slapen.
0: Arina slaapexpert, dankjewel voor je uitleg. En ja, ik heb zoiets van, ik wil nu het verlossend antwoord hebben. Maar dat gaan we morgen krijgen van een hoogleraar. En die kan ons vertellen of we nou daadwerkelijk slechter gaan slapen van een telefoon.
3: Ja, dus morgen zelfde tijd, Wes Wilde Weetjes. En

0: data.
1: Vakken dan niet voor de is, hoe hangt hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Wat mag storten ze klaar als zijn willen?
1: Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De data's Daan. Donderdag in de bioscoop.
1: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
12: Laatste dag? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
13: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
14: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
13: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
15: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
13: Your city, your sound.
16: Phonix!
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
19: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
2: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van Gina. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
3: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
4: Lachen.
3: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
4: Leuk, hè?
3: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
5: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.

En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
0: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
2: Sensatie. Sensatie zoeken.
3: Nee. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
2: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
0: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Naomi. Ja, ik ben weer ingetuned bij de blok. Oh, wat leuk. Zometeen To The Moon, Gunna Remix. Maar eerst Langa, dit is Bottega.

absoluut niet op ideeën brengen. Maar ik ben wel erg benieuwd. Wat is nou het raarste dat jij ooit hebt gegeten? Insecten, gekke combinaties misschien, je placenta, weet ik veel. Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Wat is het raarste dat jij ooit hebt gegeten?

0: Een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Bla!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond spreek ik met niemand minder dan Koen Pieter van Dijk. Helemaal gezellig, maar eerst. Ik kan niet geloven dat dit gewoon mag in Nederland. Oké, luister. Ik zag een video uit 2011 van Proefkonijnen. Als je niet weet wat het is, Proefkonijnen was een programma met presentatoren Valerio en Dennis. En daarin gingen ze allerlei verschillende dingen uitproberen. En dat programma vond ik echt geweldig. Nou, er is één aflevering die mij echt het meest is bijgebleven. De aflevering die ik vandaag weer online tegenkwam. In 2011 gingen Valerio en Dennis namelijk mensenvlees eten. Ja, ze sneden een stukje vlees uit zichzelf. Dat werd live gebakken. En vervolgens gingen ze dat ook live eten. De ene vond het vies en de ander zei, ja, het smaakt gewoon naar vlees. Nou, ik vond dat destijds zo bizar. Ik was eigenlijk heel erg benieuwd, hoe smaakt dit ook? Maar het meest bizarre vond ik, waarom kan dit op tv? Is kannibalisme niet strafbaar? Nou, en wat blijkt? Het eten van mensenvlees is in Nederland inderdaad niet strafbaar. Ik wil je echt

0: David Hams met Raindance. The Block met Naomi. Wat is het raarste dat je ooit hebt gegeten? Ja, ik zag vandaag de video van proefkonijnen uit 2011 terug, waarin ze live op tv hun eigen vlees opaten. Echt bizar. En daarom vroeg ik me af, ja, wat voor gekke dingen heb jij eigenlijk gegeten? Nou, dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. En ik kreeg een memo van Rick binnen.
1: Ik was bij mijn tante, Antilliaanse tante. Ik was een lekker soepje aan het eten. Hij was echt lekker. Ik ga niets voor je liegen. De soep is bijna op. Ik zeg, tante, wat voor soep is dit? En ze zegt, het is ingewanden soep. Bro. Het is dat hij lekker was, maar ik had zin om te kotsen, man.
0: Maar gelukkig is die lekker. Dus als je het nooit had geweten, had je misschien altijd gedacht aan die lekkere soep. En dan maakte het niet uit. Dus soms is het beter om het maar niet te weten, denk ik dan. En Charlotte heeft ook een verhaal laten weten in de NPO Luister.

0: Heb ze zegt, ja, ik heb kikkerbil gegeten in een restaurant. Het smaakte net als kip, maar de volgende dag had ik een bult op mijn oog. Nooit meer. Ik ben zo benieuwd of dit daadwerkelijk met elkaar te maken heeft. En kikkerbil eten, ja, ik heb het nooit gedaan. Geen aanrader dus, denk ik. Een andere Rick stuurde mij in de NPO Luisterapp ook een memo.
1: Hoi Naomi.
0: Hi.
1: Wat ik ooit heb gegeten, wat erg smerig was, dat waren darmen van een koe en de tong van de koe. Dat zat in een soep. Dat was echt zo smerig. Dat wil jij niet weten. Baba.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad ook heel erg vies. En een tong van een koe. Koeien hebben echt hele grote tongen. Ik overdrijf niet. Zoek het even op. Dat is niet normaal. Dat je dat weg kan slikken vind ik bizar. En wat ik ook bizar vind. Ik heb iemand aan de lijn die ook mensenvlees heeft gegeten. Een hele goede avond, anoniem.
2: Hallo.
0: Hoe is dit gebeurd?
2: Ja, het was een hele rare space drugs.
0: Ja?
2: Drug space, sorry. En ja, toen heb ik zo in mijn hand een hapje eruit genomen en ja.
0: Maar weet jij nog wat jij dacht toen?
2: Nee, we waren aan het doen. We waren gewoon een drugsgebruik, een beetje ahoeren. En in één keer was het gewoon zo, ik nam een hap en dat was het.
0: En hoe smaakte dat?
2: Ja, het was heel taai. Hè. Het was niet echt dat het smaakte of zo. Je smaakt vooral ja, ijzersmaak.
0: Ja, en
2: het bloed, zeg maar.
0: Heel bizar. Heb je daar nog een litteken van?
2: Ja. Op mijn knokkel.
0: Op je knokkel? Oké, maar wat zeg je dan tegen mensen als ze zeggen, hey anoniem, wat voor litteken heb jij daar?
2: Ja, domme keuzes.
0: Domme keuzes.
2: Even voor de luisteraars, don't do drugs.
0: Don't do drugs, inderdaad. En eet ook geen mensenvlees dus, want het is helemaal niet zo lekker.
2: Nee.
0: Duidelijk, gaan we niet doen, anoniem.

0: Yo Silvio en Young Felix. On the block by Phonics. Dit was Taxi.
1: What?
2: Oh no!
1: What the hell?
3: Ja, hou maar.
4: Wat heb ik nou weer op het internet gezien?
0: Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik veel te graag mijn tijd besteed door te scrollen op TikTok, Instagram. Ja, en daardoor beland ik dus best wel vaak in de verste hoekjes en gaatjes van het internet. Nou, soms kom ik dingen tegen dat ik echt denk van, hoe ben ik hier in hemelsnaam beland? Meestal zijn het echt hele leuke ontdekkingen, die wil ik dus natuurlijk niet voor mezelf houden. En daarom neem ik jou elke dag mee in mijn internet rabbit hole. Wat heb ik nou weer op het internet gezien? Nou, ik zag deze TikTok van Tim Jammo.
5: Ik kan niet de enige zijn die zich dit afvraagt. Als ik dus 20 ben en jij bent 60, dan ben jij 3 keer zo oud dan ik ben. Als we dan 20 jaar verder zijn, dan ben ik 40, dan ben jij 80, dan ben je opeens nog maar 2 keer zo oud. Hoe?
0: Ja, hoe, vraagt hij zich af. Nou, nu ben ik geen rekenwonder, maar ik was best verbaasd dat heel veel mensen in de comments ook dachten, huh? Hoe werkt dit? Ik las bijvoorbeeld in de comments iemand die zei, mijn brein heeft een error. Of ik las, bro, what the fuck heb je gedaan? Ik sliep bijna. Of, dit is waarom ik ben gestopt met wiskunde. Nou, dus voor heel veel mensen is dit blijkbaar toch een enorme breinkraker. Toch waren er ook een paar mensen die wel hebben opgelet bij wiskunde. En die legden het uit in de comments. Want het is eigenlijk gewoon heel simpel. Het leeftijdsverschil blijft altijd hetzelfde. Maar de verhouding wordt steeds kleiner. That's it, ja, that's it. Nou, mocht het voor jou ook een breinkraker zijn, geen dank. Je kan weer rustig slapen vanavond zonder jezelf hierover op te vreten.

0: Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
10: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
9: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
11: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
12: Wat is er gebeurd?
13: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
11: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
13: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
11: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
12: China, dit was niet jouw schuld.
11: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
14: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
15: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: We kunnen door.
15: Direct door. Allianz Direct.
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
18: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
1: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
0: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Je bent nog steeds ingetuned bij de Block Your New Show NKM met Barry Anthem.

0: the block.
1: Stoppen met roken is voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, en toch gaan duizenden mensen deze maand de uitdaging aan tijdens Stoptober. Nou, de Rotterdamse Koen Pieter van Dijk is ambassadeur van Stoptober en die heb ik nu aan de lijn. Een hele goede avond.
2: Hi meis, hallo.
1: Hallo
2: goedenavond,
1: schat.
2: Hallo.
1: Hey, het is nu 7 oktober. Dat betekent dat je vandaag 7 dagen
2: een
1: bent
2: week.
1: Gestopt met roken. Een week.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe gaat
2: ja.
1: Het?
2: Nou, het gaat eigenlijk wel, moet ik zeggen. Ja.
1: Ja?
2: Ja, dit is mijn, even kijken, mijn vierde keer dat ik echt zeg maar officieel stop. Dus echt zeg maar dat ik mijn schouders eronder zet.
1: Ja.
2: En het gaat me eigenlijk best wel goed af. Als ik, de eerste dagen had ik het wel wat zwaar, maar nu, ja. Ja, nee, het gaat eigenlijk wel goed.
1: Heb je voor,

0: on the block.
1: Stoppen met roken is voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, en toch gaan duizenden mensen deze maand de uitdaging aan tijdens Stoptober. Nou, de Rotterdamse Koen Pieter van Dijk is ambassadeur van Stoptober en die heb ik nu aan de lijn. Een hele goede avond.
2: Hi meis, hallo.
1: Hallo
2: schat. Hallo.
1: Hey, het is nu 7 oktober, dat betekent dat je vandaag 7 dagen bent gestopt met roken. Een week.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe gaat het?
2: Nou, het gaat eigenlijk wel, moet ik zeggen. Ja.
1: Ja?
2: Ja, dit is mijn, even kijken, mijn 4e keer dat ik echt, zeg maar, officieel stop. Dus echt, zeg maar, dat ik mijn schouders eronder zet.
1: Ja.
2: En het gaat me eigenlijk best wel goed af. Als ik, de eerste dagen had ik het wel wat zwaar, maar nu, ja. Ja, nee, het gaat eigenlijk wel goed.
1: Heb je voorbereidingen hiervoor getroffen dat je dacht, ja, nu gaat het me op deze manier lukken?
2: Nou, ik ben sowieso heel veel aan het sporten en aan het trainen.
1: Ja.
2: En ja, dat past gewoon niet meer in mijn leven. Dus het was ook gewoon niet meer te combineren. En ik denk, als het ook echt niet meer te combineren valt met je lifestyle, ja, dat het dan ook wat makkelijker gaat.
1: Ja, precies. Hey, Koen, je zegt net, je hebt het al 4 keer geprobeerd. In 2024 was je ook ambassadeur.
2: Ook ambassadeur,
1: dus,
2: ja.
1: Ja, het is dus 4 keer niet gelukt. Wat ging er mis de afgelopen keren dan?
2: Even kijken. Nou, in 2024 was dat de eerste keer ook dat ik gelijk stopte.
1: Oké.
2: Toen ben ik weer gaan stoppen. Is weer ook niet gelukt. Of een maand gestopt of zo. En toen ben ik weer gaan roken. En toen ging ik naar Expeditie Robinson.
1: Oh ja.
2: Nou, toen zat ik daar 18 dagen. Dat was in 2000. Dat was vorig jaar, 2025.
1: Ja.
2: En dat ging eigenlijk wel goed. Maar ja, dan kwam ik weer thuis.
1: Ja.
2: En toen heb ik het ook nog maanden volgehouden. Maar toen, ja, ga je een terrasje op en neem je een drankje. En ja, dan val je gewoon weer in dat oude patroon, in die oude routine.
1: Ja.
2: Dus dat had ik wel, ja. Maar dat is me nog niet gelukt. Dat is me nog niet gebeurd, bedoel ik.
1: Ja, precies.
2: Dus,
1: ja. Laten we het inderdaad.
2: Maar ik moet ook zeggen dat ik wel niet echt... Ik ben ook wel binnen.
1: Dus jij
2: om het mezelf even makkelijk te maken. Nou, ik ga niet naar het terras. Nee hoor, schat. Nee, nee. Ik ben het Rapunzel met mijn raam open.
1: Waarom gaat het nu wel lukken?
2: Nou, omdat ik mijn motivatie gewoon heel helder heb. Dus ik heb mijn eerste eigen koophuis gekocht, waar ik onwijs trots op ben. Dus 1 oktober heb ik de sleutel gekregen.
1: Geweldig.
2: Ja, en dat zijn we allemaal aan het verbouwen. Dus ik hoop dat ik er in november in zit en dat alles lekker helemaal naar mijn zin is. Ja, en in dat huis wordt niet meer gerookt. Het moet gewoon een rookvrij huis zijn. Ik vind het ook armoedig. Het is uit de mode. En het is, lijkt me gewoon heerlijk om volledig onafhankelijk te zijn van middelen van buitenaf. Dat is natuurlijk gewoon, ja, heerlijk. Want het is dan toch, ja... Nou, dat eigenlijk. En daarnaast, wat ik al zei, dat het gewoon niet te combineren is met sporten.
1: Ja, als je zo gezond bent, ja, dan kan je natuurlijk niet aan het staafje lopen lurken de hele tijd.
2: Nee.
1: Hey, heb je nog een gouden tip voor mensen die luisteren en denken, ja, ik wil ook stoppen?
2: Ja, een gouden tip. Nou, sowieso, je moet gewoon je motivatie wel echt heel erg helder hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dus als je echt, je moet wel, je kan een heel team voor je klaargezet worden, maar als je zelf niet wil... Ja, dan gaat het ook niet gebeuren. Dus je moet er ook wel zelf echt zin in hebben.
1: Ja.
2: En dat des te wil. Dus die motivatie is gewoon, moet gewoon helder zijn.
1: Ja, duidelijk. Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, Koen, heel erg bedankt. Ik vond het hartstikke leuk om te spreken. Heel veel succes. Jij hebt dit gewoon.
2: Ja, ik heb dit gewoon, lieverd. En voor alle mensen die aan het stoppen zijn en die nu aan het luisteren zijn, wens ik iedereen... Onwijs veel succes en ook af en toe sterkte op zijn moeilijke momenten. En we kunnen het allemaal. Met z'n allen, toch?
1: Precies, zo is het. Nou, check ook meteen www.stoptober.nl of de link op de FunX website. Dankjewel, Koen.

0: The Block met Naomi.
1: Ik sprak net met de Rotterdamse Koen Pieter van Dijk over Stoptober. Hij zit inmiddels op dag 7 van het stoppen met roken. Nou, onze reporter Bradley ging Den Haag in en vroeg aan de mensen daar: doe jij mee aan Stoptober?
2: Ja, ik doe daar gewoon niet aan mee.
3: Hoezo niet?
2: Ik vind dat als ik had willen stoppen met roken, dan had ik dat vorige maand ook kunnen doen.
3: Nou, dus jij zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen maand specifieke maand nodig om te stoppen met zoiets.
2: Nee, vind ik eigenlijk ook echt wel bullshit.
1: Meer hoor je zo meteen na Victony.

0: met Bradley.
1: Ja, ik doe daar gewoon niet aan mee.
2: Hoezo niet?
1: Ik vind dat als ik had willen stoppen met roken, dan had ik dat vorige maand ook kunnen doen.
3: Oh, dus jij zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen maand specifieke maand nodig om te stoppen met zoiets.
1: Nee, vind ik eigenlijk ook echt wel bullshit.
3: Het is stoptober. Een maand waarin mensen uitgedaagd worden om te stoppen met roken. Maar als je om je heen kijkt, zie je genoeg mensen die alsnog een sigaret opsteken. Dus ik ben de straat op gegaan in Den Haag met de vraag, doe jij eigenlijk mee met stoptober of niet?
4: Ik ook nog wel, maar ik ben gestopt met blowen. Maar niet per se voor stoptober, maar ik ben wel gestopt met blowen, nu 2 weken.
3: Waarom ben je dan gestopt met blowen of, en niet met roken dan?
4: Ik was wel goed aan het blowen. Ik rookte wel een goede 3 gram op een dag, weet je. Dus...
3: Per dag?
4: Ja man, ik zat er goed in man.
1: Ja, ik doe daar gewoon niet aan mee.
3: Hoezo niet?
1: Ik vind dat als ik had willen stoppen met roken, dan had ik dat vorige maand ook kunnen doen.
3: Nou, dus jij zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen maand specifieke maand nodig om te stoppen met zoiets.
1: Nee, vind ik eigenlijk ook echt wel bullshit.
5: Ja, ik heb er niet echt bij stilgestaan ook eigenlijk, dat stoptober nu aan de hand is.
3: Je hebt ook geen plannen zo van, oh, nou ja, eigenlijk wil ik wel beginnen met stoppen binnenkort of...
5: Niet per se met roken, met blowen ben ik wel mee bezig. Maar ik ben nu, ik doe al minder tober.
3: Eigenlijk is dit dan een mooie maand om te stoppen met blowen dan toch? Dan blijf je alsnog roken, weet je toch, het geven en nemen.
5: Je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, ik doe mijn best, het is alleen voor mij nu eventjes, ik zat even diep in.
3: Ja, wat houd je tegen dan?
5: Mijn hoofd. Veel gedachten komen dan in één keer en zo.
3: En roken geeft een beetje rust of zo?
5: Ja, eigenlijk wel ja. En dan kan ik ook beter slapen en zo.
3: Wat is iets dat jou echt zou overtuigen van oké, nu stop ik er wel mee?
4: Misschien een bepaalde sport dat ik meer voor mijn conditie wil zorgen dat ik op zo'n model misschien wel zou willen stoppen met roken.
3: Maar waarom stop je überhaupt niet? Roken is toch niet goed voor je?
1: Nee, roken is niet goed voor je, maar ja, stoppen is wel gewoon moeilijk. En ja, maar ik vind niet dat we dat zouden moeten koppelen aan een maand.
3: En stel je voor, je moet morgen, of je stopt morgen gewoon, wat zou het allermoeilijkste zijn?
1: Ik denk op feestjes roken, of ja, want ik ben wel gewoon begonnen als gezelschapsroker. Dus ik denk dan als mensen om me heen gaan roken, dat dan wel, zeg maar, ja, moeilijk gaat worden.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl. Dan gaan wij

0: met Naomi.
1: Onze Funix-friend Romano de Legende heeft hulp nodig. Hij heeft namelijk een tune in zijn hoofd, maar hij weet dus niet meer hoe het nummer heet. Nou, gelukkig heeft hij mij een memo gestuurd, dus luister goed. Spits je oortjes, misschien weet jij welk nummer dit is. Oké. Okay.
2: Ik zit in mijn hoofd met zo'n nummertje van, hoe heet je ook weer? Volgens mij is die een beetje, gaat hij zo. Rij door je stadje. AMG met matje, bitch, mijn neppe neus en lips, denkt ik ben haar schatje, ik hoef geen patatje, eet kreeft met rijst en yoghurt gestopt, door undercover, waar gaan we dit verstoppen? Zoiets?
1: Ja, welke tune is dit? Heb jij een idee? Stuur het me snel in de NPO Luister-app titel en artiest. Als jij de eerste bent, dan krijg jij als beloning geweldige mooie paarse Funix sokken. Dus let me know welke tune zoekt Romano.

0: RC Trax en Izzy SB on the block. Dit was een beetje fout. The Block met Naomi. Ik vroeg jou net om hulp, want onze Phonix friend Romano de Legende die kon niet op een nummer komen. Dus hij stuurde een memo en ik vroeg aan jou of jij de titel en de artiest kon laten weten in de NPO Luister app. Ik ga het je even nog één keer laten horen.
1: Rij door je stadje, AMG met matje, bitch mijn neppe neus en lips, denkt ik ben haar schatje. Ik hoef geen patatje, eet kreeft met rijst en yoghurt gestopt. Door undercover, waar gaan we dit verstoppen? Zoiets?
0: Ja. De NPO Luister-app stroomde vol met het juiste antwoord. Jenna, Otje, Ray hadden het allemaal goed. En degene die het snelst was, die appte namelijk in de NPO Luister-app. Hé hey Naomi, dat is natuurlijk AMG met Martje van Culas en Moela. En dat was Rianne. Ja, klopt dat, klopt dat? Ja, zeker klopt dat. Gefeliciteerd. Jij wint die heerlijke mooie paarse sokken. Dus veel plezier ermee.

Yeah. Ik snap niet waarom je lang doet. Ze gaan voor 15 bankoes. Ben je raam voor 2 gele. Deed vele dingen verkeerd. Als je vele dingen probeert, wordt die life hierna heel duur. Stuur me z'n atje, hele meneer.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.nl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege... met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
10: Lachen.
9: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
10: Leuk, hè?
9: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
11: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
1: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
0: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Jij bent ingetuned bij de blok. Nu Yves Durand, Bresco en Blow. Dit is Highest Flex.

0: the block.
1: Woningzoekende huurders en andere actievoerders gaan zaterdag opnieuw de straat op tijdens het landelijke woonprotest op de Dam. Ze willen druk uitoefenen op de politiek, maar hoe komt het überhaupt dat we nog steeds in een wooncrisis zitten? En wat moet er gedaan worden? Nou, dat vraag ik aan Dunja van Woonopstand. Een hele goede avond, Dunja.
2: Hoi, goede avond.
1: Hey, hoe kan het eigenlijk dat we in een wooncrisis zitten?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, want het is eigenlijk te gek voor woorden.
1: Ja.
2: Mensen slapen op straat, ongeveer 40% van daklozen is jongeren. 1 op de 3 is vrouw. Ja, heel veel mensen slapen dus op straat, hebben geen basis. Mm-hmm. En ja, wat wij eigenlijk zeggen is, dat is gewoon een keuze. Dat is een politieke keuze. De overheid kiest ervoor om niet genoeg geld daarin te investeren. En om het gewoon over te laten aan de markt. En ja, die gaat niet voor onze woonrechten zorgen. Die zorgen voor het geld. En daarom zitten we in deze crisis.
1: Ja, en wat zijn de concrete problemen waar de meeste mensen tegenaan lopen als het gaat om wonen?
2: Ja, wat we nu zien is dat heel veel mensen hun huis uitgezet worden. Omdat bijvoorbeeld hun huisbaas het huis wil verkopen. Omdat het ja, niet rendabel voor hem genoeg is.
1: Ja.
2: Of dat hij niet genoeg geld eraan kan verdienen. Maar we zien ook dat mensen gewoon echt gigantisch hoge huren moeten betalen. Dat ze vastzitten in tijdelijke contracten. En dat ze gewoon geen stabiele basis hebben.
1: Mm-hmm.
2: En ja, dat zorgt er gewoon voor dat heel veel mensen de dakloosheid inraken.
1: Ja, zeker. Hey, wat moet er dan gebeuren om dit probleem te fixen? Of wat zijn eigenlijk jullie eisen?
2: Ja, wij willen dat mensen zeker en ook voor een betaalbare prijs kunnen wonen. Dus dat betekent dat iedereen gewoon een vast contract heeft en dat er geen mensen meer op straat slapen. En daarvoor eisen we inderdaad dat er echt geïnvesteerd wordt in sociale huur. Mm-hmm. Dat ook huisjesmelkers aangepakt worden die mensen dus uit huis zetten. En in de kern willen we gewoon dat een woning een recht is en iets waar iedereen in Nederland toegang tot heeft. Want pas dan kan je

0: rest van je leven opbouwen. En dan moeten we dus zorgen dat die markt uit ons woonrecht blijft. En dat, dat iedereen gewoon een dak boven zijn hoofd heeft.
1: Ja, en daarom gaan jullie aankomende zaterdag protesteren op de Dam. Je hebt het al een aantal keer over dakloosheid gehad net. Het is ook op Wereld Dakloze Mensendag. Waarom hebben jullie voor die dag gekozen?
0: Ja, omdat het eigenlijk gewoon de grootste schending van onze mensenrechten is als mensen op straat slapen. Je ziet gewoon dat relaties vallen uit elkaar, mensen kunnen geen baan vinden. Je kan gewoon, psychisch is het ook gewoon super moeilijk als je dakloos bent. Mm-hmm. En de dakloosheid stijgt. De overheid heeft beloofd, of ze hebben een afspraak gemaakt, een plan om de dakloosheid uit te bannen in Nederland voor 2030. Mm-hmm. Nou, we zitten nu in 2026. Ik zie het probleem nog niet echt helemaal opgelost worden. En ondertussen investeren zij gewoon geen cent extra in onze woonrechten. Dus daarom, omdat dat gewoon de ergste uitschieter is van onze wooncrisis, moeten we op de straat op.
1: Ja, zeker. Hey, wanneer is het protest zaterdag geslaagd voor jullie?
0: Ja, wij willen een beweging opbouwen eigenlijk. Dus het gaat ook gewoon om meer dan alleen die ene dag. Het gaat om dat wij een beweging hebben opgebouwd die aan directe actie kan doen, die huisuitzettingen kan stoppen, die ervoor kan zorgen dat er echte verandering komt. Dat we niet alleen maar zitten polderen en kleine veranderingen hebben. Want 5 jaar geleden zijn we de straat op gegaan. Toen hebben we ook verandering voor elkaar gekregen. Er is bijvoorbeeld tijdelijke contracten zijn afgeschaft. Er is ook meer regulering gekomen op de markt. Maar het is gewoon niet genoeg. Het hele systeem moet op zijn kop. En we moeten zorgen dat wij daar een beweging voor opbouwen.
1: Ja. Hey, als je nu luistert en je wilt er zaterdag bij zijn om je stem te laten horen, of je wil gewoon meer weten, check dan woonopstand.nl voor alle info. Of natuurlijk de Funix website. Doen ja, super duidelijk. Dankjewel en succes zaterdag.
0: Yes, dankjewel.

0: Eerst zij, Soleza en Victory on the block bij Phonix. Dit was Mili. En net sprak ik met Doenja van Woonopstand over de wooncrisis, hoge huren, dakloosheid en het woonprotest van aankomende zaterdag. Nou, onze reporter Tisa ging de straat van Amsterdam op en vroeg mensen daar hoe zij naar de woningmarkt kijken.
1: Ja, ik zie wel heel veel stress rondom studiegenoten, vrienden die dus inderdaad van onderhuur naar onderhuur gaan omdat ze gewoon geen vaste plek kunnen krijgen.
0: Meer hoor je zometeen.
2: Moeten we naar Marbi of deze man? Of Abala?

0: met Tisa.
1: Ja, Faya kunnen niet echt een huis vinden, dus het is gewoon te duur.
2: Ja, ben ik het wel mee eens, dat is gewoon kut. Duur, niet echt iets te vinden. Ik heb niet echt veel reden om uit huis te gaan of zo.
3: De woningmarkt blijft voor veel jongeren een flinke uitdaging. Huren zijn hoog, betaalbare woning is lastig te vinden en voor veel jongeren voelt een eigen huis steeds verder weg. Op zaterdag 10 oktober is er opnieuw een landelijk woonprotest in Amsterdam. Met als motto, huizen voor mensen, niet voor winst. Ik ging de straat van Amsterdam op en vroeg hoe jongeren zelf kijken naar de huidige woningmarkt.
4: Ik vind het allemaal wel een beetje duur worden. En ik krijg ook soms wel een beetje stress van voordat ik ooit een huis zou kunnen krijgen. Wil jij hier nog iets over zeggen?
5: Ja, ik denk dat het heel lastig is, zeker als starter, om sowieso in Randstad een huis te kunnen krijgen. Of je moet ergens op een hutje op de hei gaan wonen. Dus dat.
6: Ik denk dat het allemaal wel best duur is en zorgelijk voor de toekomst, denk ik, eigenlijk.
3: En waar maak je dan zorgen over?
6: Nou, gewoon de prijzen die blijven stijgen en hoe gaan wij aan huis komen als het zoveel geld kost, zeg maar. Dat we tot onze 30ste bij onze ouders wonen, dat heb ik liever niet, eigenlijk.
7: Nou, ik vind de huis wel duur worden, eigenlijk. Het mag wel voor mij iets goedkoper.
3: Heb je daar zelf ook last van?
7: Nou, nu nog niet, maar ik denk als het later nog zo blijft stijgen, dan wel, ja.
1: Ja, kunnen niet echt een huis vinden, dus het is gewoon te duur.
2: Ja, ben ik het wel mee eens, dat is gewoon kut. Duur, niet echt iets te vinden. Ik heb niet echt veel reden om uit huis te gaan of zo.
3: Maken jullie wel eens zorgen over het vinden van een woning?
1: Nou, niet echt. Ik zit thuis best goed, maar als het op mijn pad komt, dan zou het wel fijn zijn op zich.
2: Ja, eerst niet, maar nou, ja, ik wil binnenkort wel een keer naar Amsterdam gaan. En ik heb echt totaal geen idee waar ik moet beginnen. En gewoon lastig. Ik denk niet echt dat ik aan iets ga komen daar.
3: Komende zaterdag is het Nationale Woonprotest in Amsterdam. Daarvan is de slogan, huizen voor mensen en niet voor winst. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens.
1: Ja, dat zou fijn zijn. Ja, er zijn natuurlijk mensen met heel veel geld en heel veel huizen die daar gewoon zoveel mogelijk uit proberen te halen. Dat is jammer, ja. Maar ik denk ook niet dat daar heel veel aan te doen is, behalve een strengere wetgeving of zo. Maar ja, of dat nou zo makkelijk te regelen is, weet ik ook niet. Ik zou het begrijpen als het zo zou blijven, maar...
3: Zouden jullie ooit naar zo'n protest gaan?
2: Ik denk het niet.
3: En jij?
1: Op zich wel, als ik gewoon kan en zo. Maar als ik iets beters te doen heb, dan ga ik dat wel doen.
3: En waarom zou jij niet gaan?
2: Ik denk een beetje hetzelfde. Ik ben gewoon best wel druk. Dus ik denk gewoon niet dat ik er heel veel tijd voor zou hebben.
5: Ik wist niet eens dat er een protest was. Ik weet eigenlijk niet waarom die huizen zo duur zijn.
6: Daar heb ik me niet op ingelezen of iets. Dat zou ook niks. Daar weet ik zelf niks over.
3: Zou je, als je zorgen maakt over de toekomst, naar zo'n protest gaan?
6: Misschien wel, maar op dit moment ben ik daar nog niet mee bezig met die protesten.
8: Ik vind het een heel goed initiatief, omdat het zo is natuurlijk. Huizen niet voor winst, maar gewoon voor mensen die er moeten wonen. En ik vind dat woning toegankelijk is een mensenrecht. Dus ik vind dat woningen toegankelijk moeten zijn voor mensen die een woning nodig hebben.
3: Hoe zit dat met je eigen woonsituatie? Heb je wel eens benadeeld gevoeld door het systeem?
8: Mijn eigen situatie niet. Ik heb, weet ik ook, heel erg veel geluk gehad met mijn eigen woonsituatie. Dus ik ben via huur ik nu, mijn studentenkamer. Dus ik heb er zelf gelukkig niet echt problemen mee gehad.
3: Hoe zit dat met leeftijdsgenoten om je heen?
8: Ja, ik zie wel heel veel stress rondom studiegenoten, vrienden die dus inderdaad van onderuur naar onderuur gaan omdat ze gewoon geen vaste plek kunnen krijgen. Mensen die door willen groeien, dus die een kamer hebben bijvoorbeeld die ze huren en graag de stap willen maken, maar niet kunnen maken omdat er gewoon geen plek is. Dat zie ik wel heel erg en ik zie ook hoe ze dat raakt, dat ze dat heel veel stress geeft. Dus daar heb ik het wel heel erg mee te doen en dat maakt mezelf ook wel bang, wil ik niet zeggen. Ja, misschien wel een beetje bang, ja. Don't know who's been gassing them up.

0: Chris Brown, Davido en Loj on the Block. Dit was Sensational.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is weer request-tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Dus welke tune wil jij zometeen door je speakers horen? Heb jij zin in een classic? Of denk je, nee, ik wil juist een nieuwe horen? Wil je een slow jams? Of heb je juist een oppeppertje nodig? Echt van alles is welkom. Stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wat jij horen wil.

0: 100 tranen, Culas, Antoon en Boef hier bij FunX.
1: The Block met Naomi.
0: Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok en het is ook nog steeds request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij FunX gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje of een memo sturen in de NPO Luister app. En nu kreeg ik een berichtje van Angelina. Zij zegt, hoi Naomi, ik ben over een paar uurtjes jarig. Kun je aan de low draaien? Thank you. Angelina, alvast gefeliciteerd. Ja, dan moet ik natuurlijk naar jou luisteren. Dit is jouw cadeautje, Burna Boy, aan de low.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Laatste dag? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naomi. Zometeen on the block is het lit of is het shit. Broederliefde, maar eerst Jay met Controlando.

Het moment is aangebroken waarop wij als Phonix Fam advies aan elkaar geven. Dus heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Lina uit Rotterdam. Ja, zij zegt, mijn beste vriendin heeft sinds kort een nieuwe vriend. Alleen ken ik hem nog van vroeger. En wij hebben ooit seks gehad. Mijn bestie weet dat. Maar nu maakt hij af en toe van die opmerkingen tegen mij, waardoor ik het idee krijg dat hij er best nog een keer voor open zou staan. Laatst zei hij zelf lachend, je weet me te vinden als het ooit uitgaat. Ja, ik ga er sowieso niks mee doen, maar ik voel het wel raar om dat niet tegen mijn vriendin te zeggen. En aan de andere kant wil ik ook niet stoken, dus daarom vraag ik me af, is het lid of is het shit om tegen je bestie te zeggen dat haar vriend met je flirt? Die man is wel een beetje raar.

Het moment is aangebroken waarop wij als Phonix Fam advies aan elkaar geven. Dus heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lit of is het shit? En vandaag met Lina uit Rotterdam. Ja, zij zegt, mijn beste vriendin heeft sinds kort een nieuwe vriend. Alleen ken ik hem nog van vroeger. En wij hebben ooit seks gehad. Mijn bestie weet dat. Maar nu maakt hij af en toe van die opmerkingen tegen mij, waardoor ik het idee krijg dat hij er best nog een keer voor open zou staan. Laatst zei hij zelf lachend, je weet me te vinden als het ooit uitgaat. Ja, ik ga er sowieso niks mee doen, maar ik voel het wel raar om dat niet tegen mijn vriendin te zeggen. En aan de andere kant wil ik ook niet stoken, dus daarom vraag ik me af, is het lid of is het shit om tegen je bestie te zeggen dat haar vriend met je flirt? Die man is wel een beetje raar, hoor. Je weet me te vinden als het ooit uitgaat. Dat zijn niet de grappen die je überhaupt hoort te maken, vind ik in de relatie nou helemaal niet tegen de beste vriendin van je partner. Vind ik heel raar. Dus ik kan me voorstellen, Lina, dat het best wel ongemakkelijk is om er iets van te zeggen. Dat je ook niet je beste vriendin wil kwetsen, natuurlijk. Maar niks zeggen is in mijn hoofd eigenlijk geen optie. Dus ik vind dat je het moet zeggen. Dus als je aan mij vraagt, is het lit of is het shit om tegen je bestie te zeggen dat haar vriend met je flirt, dan is het lit. Hoe kut het ook is. Maar dat vind ik. Goed, wat vind jij? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Is het lit of is het shit om tegen je bestie te zeggen dat haar vriend met je flirt?

0: Die Die, Shakira en Burna Boy. Laat me je zeggen hoe het zit. Lid of shit. Lina uit Rotterdam. Haar beste vriendin heeft nu een relatie met een one-night stand van haar. Maar nu hint hij er wel eens naar dat hij er nog wel voor open staat om het nog een keertje te doen met Lina. En daarom vraagt Lina zich af, is het lid of is het shit? Om tegen je bestie te zeggen dat haar vriend met je flirt. Ja, ik vertelde je net dat ik het lid vind, hoe vervelend het ook is, maar je moet het zeggen tegen je vriendin, vind ik. Ik was heel benieuwd wat jij ervan vindt en dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Kelly zegt ook lid. Ze zegt ja, als het een goede vriendin is, dan gelooft ze je ook gewoon gelijk en hoef je je geen zorgen te maken. Dat is wel waar. En alsnog kan het natuurlijk wel pijnlijk zijn, en zeker als je helemaal in de wolken zit en je vertrouwt je partner. Ik hoop het inderdaad. Ik hoop echt dat Kelly gelijk heeft. Shani laat weten, ik zou het even afwachten of het nog verder gaat. Dit lijkt me het niet waard om gezeik over te krijgen. Ja, oké, wat is dan de grens? Hoe ver moet hij gaan? Hoe lang moet het doorgaan voordat je dat gaat zeggen, vraag ik me dan af. En Leander laat weten in de NPO Luisterapp. Ja, dit is lid in Roffa, want heel Roffa batst elkaar, ook al is het je bestie. Dat is niet hoe ik mij Rotterdam
1: ken.
0: Nee,
1: ik weet niet op welke plekken Leandro komt, maar ik wil het graag weten.
0: Ja, ik denk Stadhuisplein of zo, hè, Leandro?
1: ik zou dus wel zeggen van, hey, je vriend heeft tegen mij gezegd, als het ooit uit is, weet je me te vinden. Want dat is een fucking rare opmerking. Ik zou misschien niet direct zeggen, oh ja, hij flirt met mij. Maar ik zou wel zeggen, hij zegt dit en dit en dit.
0: Ja.
1: Trek je eigen conclusie.
0: Dat is een hele goeie inderdaad. Want flirten, dat is natuurlijk ook, ja, wanneer flirt iemand nou?
1: Ja,
0: met je? Dat is
1: best, en soms denk ik, heb ik ook wel eens gedacht eigenlijk, dat iemand met mij flirt. En dan heb ik dan soms is iemand ook gewoon een flirt. Of komt iemand snel flirterig over. Maar als je letterlijk de woorden zegt, als het uit is, weet je me te vinden. Daarmee insinueer je al dat het uit zou gaan of zo. Dat is gewoon een hele rare uitspraak om te maken.
0: Het is een hele rare uitspraak inderdaad. Dus het is belangrijk dat je misschien gewoon dat dan ook echt letterlijk zegt. Lina.
1: Ja, want er kan jouw vriendin dat weer direct tegen haar vriend zeggen.
0: Zeker. Nou, het is dus hartstikke duidelijk. Eigenlijk vindt iedereen het lid, laten ze dus weten in de NPO Luister-app. Dus nou, is het lid of is het shit om tegen je bestie te zeggen dat haar vriend met je flirt? Laat me je zeggen
2: hoe het zit. Het is lid.

Fresh en Mensa on the Block met La Vida. Je bent nog steeds ingetuned bij Funix en nu hoor je KM. Dit is Blijf Rusten. I am back.

the Week. Maandag hebben we iets heel erg leuks hier gedaan on the block. Wij hebben onze Artist of the Week geloot. En deze week is het niemand minder dan de Rotterdamse Lewis die je elke dag door je speakers hoort. Hij heeft laatst een hele bijzondere prijs gewonnen, maar daar gaat hij jou zelf veel meer over vertellen, want morgen komt hij langs voor een interview en voor een live performance. Maar nu ga ik hem gewoon voor je draaien. Dit is Lewis on the block met Shots.

0: On the Block met Naomi.
1: Het is bijna 11 uur en dat betekent het einde van de blok op deze mooie woensdagavond. Het was weer hartstikke gezellig, maar geen zorgen, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Phonics Vibe staat voor je klaar en ik check je morgen weer.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren dat hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Jamie Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Waarom Simyo.

Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city,

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

raar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek, ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kom het denken vooruit.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ze is een winnares, oftewel ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan zo weer weg. Zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten, zwaar geschud, instrumenten.

0: jij het in je om de nieuwe radio-dj van Funix te worden?
1: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
0: Jade Lauren
1: of Frenna?
0: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.